0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. In Frankrijk is een jongen van 10 opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen met een mes en haar heeft geprobeerd te verkrachten, melden Franse media. De jongen heeft een dag vastgezeten, maar hij kan vanwege zijn leeftijd geen celstraf krijgen. Wel mag hij 's nachts niet meer naar buiten. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen, terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is niet door één, maar door twee zware aardbevingen getroffen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. In de stad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. Slecht nieuws voor een deel van de bezoekers van Hardstyle Festival DEFCON 1 dit weekend in Biddinghuizen. Vanwege de hitte mogen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Acteur Thijs Reumer heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daarin vertelt hij over de tijd waarin hij gecanceld was na een zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Grootnieuwsradio. Grootnieuwsradio.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Nu mijn wereld op instorten staat. Alle houvast mijn leven verlaat. Word ik ongevraagd gevraagd te kiezen? Houd ik alles vast of durf ik te verliezen?

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkomen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken wel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Een hele goede morgen. Ben jij een beetje een goede luisteraar? Dan heb ik het niet zozeer over dat je nu naar Grootnieuws Radio luistert en vaak reageert misschien. Maar in het algemeen, ben jij iemand die een beetje goed kan luisteren? Zometeen gaan we in de overdenking van Afke den Hollander van het Leger des Heils daar verder op in. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit 1 Timotheüs 3, vers 16. Daar staat: ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijkgesteld door de geest, is verschenen aan de engelen en verkondigd onder de volken. Hij vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.

Een lied dat mooi aansluit bij onze dagtekst van vandaag. Naast dat hij is verschenen aan de engelen, verkondigd aan de volken. Hij is opgenomen in majesteit, is hij ook bovenal opgestaan. Je hoorde Sela. Je kent misschien wel dat spelletje We Listen and We Don't Judge. Er zit eigenlijk wel een hele goede kern in. Want probeer dat maar eens. Ga maar eens gewoon naar iemand luisteren zonder iets te zeggen. Het is een mooie opdracht. Wees snel om te luisteren en traag

is niet helemaal duidelijk. Er staat aan de 12 stammen in de diaspora. Maar wellicht is dat beeldspraak en wordt hiermee de christelijke gemeenschap bedoeld. En dus mogen wij ons ook aangesproken worden door wat Jacobus schrijft. Tussen twee haakjes, wij mogen ons altijd aangesproken weten als het om teksten uit de Bijbel gaat, natuurlijk. Maar goed, onze tekst van vandaag komt uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19. En daar staat: geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Nou, daar kunnen we het wel mee doen, lijkt me. Dit wordt een korte uitzending. Ware het niet dat ik denk dat het helemaal niet zo eenvoudig is als dat het lijkt. U en ik zijn volgens mij allemaal wel oud genoeg om de ervaring te hebben dat je af en toe te snel bent geweest in het spreken. Ik weet het van mezelf in ieder geval wel. En eigenlijk zou ik die tekst aan de binnenkant van mijn bril moeten schrijven. In Nederland hebben we daar een soort van shortcut voor. Een snelle, korte manier om hetzelfde te zeggen, namelijk tel eerst eens tot 10. Ik las daar onlangs een leuk artikel over op de website van Mems at Work. Dat ging erover hoe een klompje neuronen dat een belangrijke rol speelt bij onze emoties, amygdala geheten, binnen een paar seconden van een amandelvormig iets kan ontploffen tot iets wat de schrijver een rode, pulserende bloemkool noemde. Je ziet het voor je. Het menselijk brein heeft blijkbaar 9 seconden nodig om op een goede manier te kunnen beslissen hoe je met een situatie omgaat. Die eerste 9 seconden kun je dat niet sturen, aldus dat artikel. Dus Jacobus had ook kunnen zeggen: tel eerst eens tot 10 voordat je reageert. Maar hij zei het niet. Wat hij wel zei, omvat bij nader inzien toch wel wat meer dan alleen maar tot 10 tellen. Daarover straks meer.

0: Phil Wickham. Je hoorde Hymn of Heaven bij Grootnieuws Radio in levenswoorden, waar we net geluisterd hebben naar het eerste gedeelte van de overdenking van Afke den Hollander, waar we het hebben over luisteren.
1: Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Dat is de tekst van vandaag, uit de brief van Jacobus. Ik ga die drie onderdelen van de tekst even uit elkaar halen. Ten eerste zegt Jacobus: iedereen moet zich haasten om te luisteren. Dat betekent met je aandacht bij de ander zijn. Ontvankelijk zijn voor wat de ander wil zeggen. Luisteren is een houding. In een gesprek heb je al snel door of iemand met zijn aandacht is bij wat jij aan het vertellen bent, of dat zijn aandacht elders is. Ik worstelde wel even met de gedachte of dat in elke situatie zo is. En ik hoorde mezelf in een bepaalde situatie zeggen: dat heb ik je gezegd. Dus ja, in elke situatie, of mensen nu voor het eerst iets vertellen, of voor de zoveelste keer, haast je om te luisteren. Denk niet: ik weet het al, wat je gaat zeggen. Je toont respect voor de ander als je luistert met aandacht naar wat hij of zij te zeggen heeft. Je acht de ander daarmee uitnemender dan jezelf, om het maar eens in Bijbelse termen te zeggen. Je luistert naar iemand uit naam van God, zoals God luistert. En dat niet alleen als je een officieel gesprek hebt. Het kost wat oefening, daar ben ik het helemaal met u eens. Ten tweede zegt Jacobus dat we traag moeten zijn om te spreken. Dat volgt op die eerste uitspraak, maar gaat dieper. Luisteren, maar dan ook de ander de gelegenheid geven om uit te spreken. Traag om te spreken. Neem tijd om te luisteren. Laat het bezinken. Reageer niet in eerste instantie. Ook niet met vragen als je het niet snapt. Laat er maar een leegte zijn, lijkt Jacobus te zeggen. In die leegte gebeurt er namelijk iets. Natuurlijk zijn er situaties te bedenken waarin een direct antwoord wel handig is. Als iemand je vraagt om het gas uit te doen, opdat de aardappels staan aan te branden, is het handig om ja te zeggen, zodat de spreker weet dat je het gehoord hebt en dat je dan gaat doen wat er gevraagd wordt. Maar in contact met elkaar is het goed om traag te zijn om te spreken. En ten derde staat er dat we traag moeten zijn in het kwaad worden. Wat heeft dat nou met luisteren en spreken te maken? Ik denk alles. Het grote gebod dat Jezus ons leerde is: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Kan je niet boos worden als je lief hebt? Zeker kan dat. Jacobus zegt ook niet dat we niet boos mogen worden. We moeten er alleen traag in zijn. Dat betekent dat we onze emoties moeten beheersen. Denk maar aan die rode, pulserende bloemkool. Groeien in geloof betekent ook dat we onze emoties beheersen. Het is een deel van de vrucht van de geest waarover we kunnen lezen in de brief aan de Galaten. Ik bewonder de mensen die zich haasten tot luisteren, traag zijn om te spreken en hun emoties ondergeschikt laten zijn aan wat anderen zeggen. Het is mooi dat Jacobus ons wegen wijst om ons geloof op een praktische manier vorm te geven. Ik tel nog even tot 10 en denk aan Jacobus. U ook? Amen.

Niet alleen in gesprekken mogen we ruimte laten om naar elkaar te luisteren, maar ook in ons leven. En in die ruimte mogen we dan vervolgens weer God ontmoeten. Jordan Mosaic Worship met Reni Kraaienoord, Ruimte. Daarvoor de overdenking van Afke den Hollander. Wil je deze overdenking of andere overdenkingen van Levenswoorden terugluisteren? Dan kan dat via onze podcast. Kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen na 6 uur, Juri van de Geest met de Nieuwe Morgen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM. Bijbelhoeze.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoeze.nl.
14: Eén jongen. Twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 6 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse Geologische Dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. In Hendrikido-Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Er zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Morgen en overmorgen zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Noorderloos en Gorkum een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat over de parallelrijbaan.
19: Zo, een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Het is 25 juni, 1 minuut over 6. En zometeen begint de nieuwe morgen met misschien wel jouw favoriete lied. Kom maar door, in de Grootnieuwsradio heb ik ze overal voor open. Zo leuke berichtjes binnenkomen, onder meer van Arjan die zegt: goedemorgen, ik heb geladen in Gouda. En ik ben nu onderweg naar Oranjewoud bij Heerenveen om te lossen via Heer Hugo Paard en een hele route. En zo kun jij jezelf ook wakker melden in de Grootnieuwsradio-app met een liedje. Titel en artiest is meer dan voldoende. Ga ik even op zoek of ik het heb. En wie weet hoor je binnen nu en 4 minuutjes op de radio.
20: Mega-acties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
25: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
26: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
27: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
28: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
29: Hallo.
30: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
29: Ja hoor.
30: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
29: Tuurlijk.
30: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
29: Ja.
31: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
32: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
33: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
34: De nieuwe morgen
35: met Joeri van der Geest.
34: Het christelijke radiostation.

zo kennen we dit lied. Maar in het Engels, Great is Thy Faithfulness. Michael W. Smith aan de aftrap van deze donderdagochtend, 25 juni, 9 minuten over 6. Tuinthermometer 21,3 graden momenteel. Een hele goede morgen. Ik hoop dat je een beetje goed hebt kunnen slapen. Ja, koel was het namelijk niet vannacht. In het noorden bleef het rond de 16 graden. In het zuiden zelfs rond de 20 graden. Dus nou, misschien een beetje een plaknacht. Vannacht wordt het opnieuw heet tot wel... Nou, ga ik even factchecken hoor. 37 graden in het Zuidoosten. Nou, ik ga nog even dubbel checken. Maar goed, je bent wakker in ieder geval. Misschien heb je er wel een hele mooie reden voor. Misschien kijk je nu uit over het water, over de opkomende mooie oranje zon over de golven. En sta je aan het roer of gooi je de netten uit of je loodst een schip veilig de haven binnen. Nou, dan mag ik je vandaag extra feliciteren, want het is de dag van de zeevaarder. En nou, als jij dat bent, sta je vandaag extra in het zonnetje. Ja, of het zou zomaar kunnen dat je met de snoeischaar in je hand staat, nog even een heg staat te knippen omdat je hovenier bent. Nou, nog heel even volhouden vandaag in de zon. Vanaf morgen ben je vrij. Ja, heb je misschien al meegekregen, maar ik las het. Het is te heet om te werken en daarvoor heeft de voorzitter van de hoveniersvereniging bepaald: alle hoveniers zijn morgen vrij. Ja, nou, dat is mooi meegenomen. Ik ben benieuwd wie je bent en waarom je wakker bent vandaag. Meld jezelf wakker via de Grootnieuws Radio app. Dan kom je zometeen bij de lijst met wakkere mensen die ik voorlees. Maar eerst even kijken wat voor berichten er binnenkomen in de Grootnieuws Radio app. Als het gaat om verzoekliedjes, ik zag al één lied voorbij komen en ik weet even niet meer zo goed van wie die is. Even kijken, ik zag een mooie binnenkomen. Nou, oh ja, hier. Ik zag een berichtje. Even kijken. Deze is van Judith. En die zegt, ja, ik zou graag opwekking 542 willen horen. God van trouw. Ik had hem al klaar zijn, Judith. Ik wist alleen even je naam niet meer. Bij deze. Alright. Mooi begin van deze nieuwe dag. Als ik je vraag met welk lied zou je wakker willen worden... Worden net al groot is uw trouw, o Heer. En dit is alweer zo'n lied met dezelfde strekking. 542. God van trouw.

0: Yes, Judith, dank je wel voor het aanvragen van de opwekkingband. Opwekkingslied 542, God van Trouw. Goedemorgen ook, Roelof Jan. Je bent er weer bij, nu onderweg vanuit Barneveld naar Elburg en dan lekker in een cool kantoor aan het werk. Iedereen een gezegende dag toegewenst, Roelof Jan. Ja, herken ik wel, Roelof Jan. Het is toch wel een mooie uitwijkplek, zo'n kantoor met een airco waarschijnlijk. Jan, die is momenteel ook in Barneveld. Die zegt goedemorgen. Deze dag starten met groot nieuws vanuit de sportschool. Iedereen een fijne dag toegewenst. En ik zie ook nog Paul vanuit België. Momenteel onderweg naar Valkenswaard voor het werk. Ook jij kunt jezelf nog wakker melden via de app. Vind ik het leuk om even te horen wie je bent, hoe je hebt geslapen, hoe warm het momenteel bij jou is. Hoe gaat het met je? Eigenlijk is dat de hoofdvraag. Je mag de vraag beantwoorden in de app van Groot Nieuws Radio. En dan kan het weer een bemoediging voor iemand anders zijn. Nieuwe dag, vandaag donderdag 25 juni, betekent ook een nieuwe dagtekst.
1: De dagtekst.
0: En vandaag slaan we de Bijbel open en wel bij 1 Timotheus 3. We lezen het eerste gedeelte van vers 16. Ja, Paulus die schrijft daar aan Timotheus, zijn jonge leerling die de gemeente in Efeze leidt. En hij valt in een paar regels samen wat christenen geloven. Ongetwijfeld is dit het grootste geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijkgesteld door de geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken. Hij vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. De dagtekst van vandaag, 1 Timotheus 3, vers 16a.

Groot Nieuws Radio met Paul Belors en Praise Adonai. Op deze donderdag 25 juni, waar de eerste groep al onderweg is. Koen die rijdt momenteel naar Leeuwarden, André naar Veghel. Gideon is vanuit Lopik onderweg naar Zuidlaren om beton te storten. En Annemieke rijdt van Gorkum naar Sliedrecht voor de vroege dienst. Nou, Liane, die komt juist de andere kant op. Zij is net klaar na een dienst van 15 uur op de verloskamers. Momenteel op weg naar huis. Chapeau, Liane. Ja, en dan de warmte. Jos die is al aan het werk en de airco die staat lekker aan. Sterkte, zegt hij, voor iedereen die in de warmte moet werken. Anna, die woont op 10 hoog, had vannacht alles open. 24 graden in huis. Zometeen gaat ze met een vriendin naar het strand toe. Nou, dat is een slim plan. Lydia is wakker na een plaknacht, herkenbaar, zeer zeker deze week. Maar het is niet overal warm. Margriet is momenteel aan het melken in Noord-Noorwegen en daar is het momenteel 10 graden. Dus ja, groetjes, zegt ze. Het is daar ja, iets minder warm. Kees die meldt zich vanuit zijn DAF hotel in Stroobos. Het is daar inmiddels een beetje afgekoeld. Mariet, die heeft de hond al uitgelaten, brengt zometeen de auto naar de garage. En ja, wat moet je dan doen? Teruglopen. Dan nog een mooie felicitatie die binnenkomt. Barend en Jani Meerkerk. Ze feliciteren dochter Danielle en schoonzoon Willem Jongeneel met hun eerste trouwdag. Ze zijn dankbaar om te zien dat ze het samen zo goed hebben. Dus nou, mooi bij deze. Gefeliciteerd ook. En dan Rosa, zij reageert nog op het verzoeklied van het God van Trouw. Dat is het lievelingslied van haar, Freddy. Dus heeft haar oortjes even uitgedaan, de radio lekker hard gezet. Nou, dus dat is waar het voor doet. Verder zijn wakker Remco, Magali, Simon, Corina, John uit Arnhem, Mixi, Ingrid, Lydia en Wim. En Wim die laat weten, ik ben vandaag van Klarenbeek naar Winterswijk met de vrachtwagen. En heel veel andere plaatsen in de Achterhoek. Een prettige en zonnige dag toegewenst voor iedereen namens mij. Ik heb zometeen de groot nieuwsupdate voor je. En eerst een gebed van Irma Dee.

0: die in een gebed om kalmte. 6:58, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na 2 zware aardbevingen. Officiële berichten over slachtoffers zijn er nog niet, maar het gaat misschien om wel 100.000 doden. Ook is er veel schade. In Hendrik-Ido-Ambacht is een jongen van 17 opgepakt voor een aantal aanrandingen. 9 vrouwen stapten naar de politie omdat ze op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht onder meer waren betast. En van bouwplaatsen worden steeds vaker dure spullen gestolen, zoals shovels, meldt de Telegraaf. Daardoor lopen bouwprojecten ook vaker vertraging op. Koper wordt het vaakst gestolen, want dat levert veel op.
2: Groot nieuws update.
0: 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen wordt in steeds meer gemeenten bekend wie er gaan besturen. De ChristenUnie verloor bijna 1/3 van haar zetels en is daarmee voorbijgestreefd door de SGP. Toch valt de schade mee. De partij die belandt minder vaak in de oppositie dan gevreesd en treedt in het noorden zelfs toe tot nieuwe colleges. Onder meer in Midden-Groningen en 2 Friese gemeenten, schrijft het Nederlands Dagblad. Leerlingen op openbare scholen in een deelstaat in Centraal-India moeten voortaan 3 keer per dag hindoe-gebeden uitspreken. De maatregel geldt in een regio waar de hindoe-nationalistische partij van premier Modi aan de macht is. Christelijke organisaties en stamvolken maken bezwaar, schrijft Zee Vandaag. Kinderen uit christelijke gezinnen worden gedwongen om mee te doen aan rituelen die niet bij hun geloof passen, dat waarschuwen zij. Ja, en even kijken, dan had ik nog iets. Ruim 1100 christenen die roepen de Nederlandse overheid op om zich te bekeren tot God. Een oproep van evangelisatiestichting Shofar. Zij overhandigde deze week een petitie aan leden van de Tweede Kamer, meldt het Reformatorisch Dagblad. De ondertekenaars die maken zich zorgen over jongeren die niet meer weten waarom ze op aarde zijn. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk noemt de oproep bemoedigend en pleit voor persoonlijk gebed. Dan het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag is het zonnig en tropisch heet. In het noorden van het land begint de dag met lage bewolking. In het noorden met mist, maar die verdwijnt al snel. De middagtemperatuur varieert van 23 graden in het noorden tot 37 graden in het zuiden. Verkeersinformatie dan van de ANWB.
3: Het begint hier en daar wat langzamer te rijden. Bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Een kleine 10 minuten extra heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda-Gorkum ook file tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Ongeveer 10 minuten. De weg is een stukje verderop helemaal dicht door werkzaamheden. Je kunt het beste omrijden via knooppunt Delft.
0: Goedemorgen op deze donderdagochtend. Zometeen gaan we lezen uit Lucas 1 over muziek van het Psalm Project onderweg naar Hills of Worship en Who You Say I Am.
2: De nieuwe morgen.

Sam Project met Suzanne van der Velde. Een heer die mij ziet zoals ik ben. Zometeen dan lezen we het begin van Lucas. Het gaat over Zacharias en Elisabeth. Allebei op leeftijd en nog altijd zonder kinderen. Hadden ze natuurlijk al lang opgegeven. Maar juist als Zacharias alleen in de tempel staat, ontvangt hij een belofte waar we zometeen over lezen. Naar Charity Gale.

0: Charity Gale en Come Alive.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Het is tijd voor de Bijbellezing.
3: Vandaag lees ik voor je Lucas 1, vers 1 tot 17 uit de Basisbijbel. Iets over dit boek. Dit boek is het evangelie zoals het is opgeschreven door Lucas. Het woord evangelie komt van het Griekse woord evangelion. Dat betekent goed nieuws. Het goede nieuws van het Nieuwe Testament is dat God het door middel van Jezus mogelijk gemaakt heeft om bij hem te horen en met hem om te gaan. Hoe God dat gedaan heeft, wordt verteld in de boeken van Lucas, Matthäus, Marcus en Johannes. Ieder van hen vertelt het op zijn eigen manier. Inleiding. Geachte meneer Theophilus, al heel veel mensen hebben geprobeerd om op te schrijven wat er allemaal is gebeurd. Ze hebben alles nagevraagd bij de mensen die er zelf bij waren. Ook ik heb besloten om alles goed na te gaan en dan voor u op te schrijven. Nu zult u zelf kunnen zien dat het waar is wat de mensen u hebben verteld. Elisabeth raakt in verwachting van Johannes. In de tijd dat Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette. Hij was ingedeeld bij de groep priesters van Abia. Hij en zijn vrouw waren allebei uit de familie van Aaron. Zijn vrouw heette Elisabeth. Ze leefden allebei zoals God het wil en hielden zich aan alle regels van de wet van God, zonder hem ongehoorzaam te zijn. Maar ze hadden geen kinderen, want Elisabeth kon geen kinderen krijgen. Nu waren ze allebei al oud. Op een keer was het Zacharias beurt om als priester dienst te doen in de tempel. Zoals altijd was er geloot wie in de tempel van de Heer God het wierookoffer zou brengen. Zo had nu Zacharias de beurt gekregen. Buiten stonden de mensen te bidden, terwijl hij binnen het wierookoffer bracht. Plotseling zag Zacharias een engel van de Heer God. Hij stond rechts van het altaar waarop het wierookoffer wordt gebracht. Toen Zacharias de engel zag, schrok hij erg en was bang. Maar de engel zei tegen hem: "Je hoeft niet bang te zijn, God heeft je gebed gehoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. Je zal heel erg blij zijn met de geboorte van je zoon. En niet alleen jij, maar ook heel veel andere mensen zullen blij met hem zijn. Want God heeft hem een belangrijke taak gegeven. Hij mag geen wijn of sterke drank drinken. Al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Dankzij hem zullen veel mensen van het volk Israël weer gaan leven zoals hun Heer God het wil. Hij zal God dienen op dezelfde manier en met dezelfde kracht als de profeet Elia. Door hem zullen de vaders hun hart weer openen voor hun kinderen. En mensen die ongehoorzaam zijn aan God zullen door hem weer gaan leven zoals God het wil. Zo zal hij van de mensen een volk maken dat bruikbaar is voor God."
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

en kleine sprankjes hoop. Ja, ik hoorde ze het zingen net. Misschien gaat het vandaag wel beter. En anders morgen weer een nieuwe dag waar een sprankje hoop op je wacht. Mooie bemoediging hier op Groot Nieuws Radio met nu Israël en Neil Breed.

0: kunnen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons, helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 7 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen vanwege 2 zware aardbevingen. Die waren aan de westkant van de hoofdstad Caracas. Er zijn nog geen officiële cijfers over slachtoffers, maar er wordt rekening gehouden met 100.000 doden en heel veel schade. Buurlanden van Venezuela en ook Amerika hebben hulp aangeboden. Er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in één keer veel geld opleveren, meldt de Telegraaf. Je kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. Koper wordt nog altijd het meest gestolen om de opbrengst. De afgelopen weken zijn in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht vrouwen aangerand en de politie heeft daar nu iemand voor opgepakt. Het is een jongen van 17 uit Hendrikido-Ambacht. Volgens regionale media reed hij op een fatbike en viel hij de vrouwen lastig op een fietspad. Hij zou ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt. En dan het weer van Weer Online. We kunnen ons opmaken voor een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het midden is het 30 tot 35 graden, in het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Het begint langzaamaan drukker en drukker te worden onderweg. We zijn zelfs de 100 kilometer file in totaal al gepasseerd. Op de A2 is het druk bij Eindhoven, als je onderweg bent vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp een half uur door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder de A2 naar Utrecht, daar file voor knooppunt Del. 16 kilometer vanaf Rosmalen, ongeveer 30 minuten door een pechgeval. En op de A12 Den Haag-Utrecht wordt langzamer gereden tussen Harmelen en Houten. 10 kilometer, 25 minuten. Komt er een ongeluk, de rechter rijstrook is dicht.
23: Morning, morning, morning has broken. Het is donderdag 25 juni, 7:03. Martijn Buwalda die staat zometeen klaar. En uw liefde laat nooit los.
24: Uw liefde laat nooit los.
23: Hoe zou die verder gaan? Je hoort het zometeen binnen nu in 3 minuten.
25: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
24: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
26: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
27: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
28: Dat gaan we vieren.
27: Zo goedkoop, daar word je fan van.
29: Dat gaan we vieren.
27: Aldi.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
27: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
28: Dat gaan we vieren.
27: Dus nu naar Aldi.
30: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
31: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
30: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
32: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
33: Odido. Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
34: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
35: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
36: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
37: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Nieuwe Morgen.
2: Met Joeri van der Geest.
1: Het christelijke radiostation. Goed.

0: klok die hier voor mijn neus staat. 21 graden buiten. Volgens de tuinthermometer, ja, 21,2 graden om precies te zijn. En in de GroNieuws Radio app zie ik een berichtje van Marga. Die zegt, een hele goede morgen, Jori. Ik ben vanochtend jouw reisgenote. Ik ben momenteel onderweg naar Assen. Ik mag daar werkzaam zijn bij de TT die daar plaatsvindt op de camping. Ik mag de sanitaire unit schoonmaken en schoonhouden. Deze komende dagen tot maandag ben ik er dus bij vanuit Assen. Fijn dat ik je gezelschap mag houden, Marga. Het zal een warm weekend worden. En ja, wat heel veel mensen dan doen, is natuurlijk logisch naar een ijsje grijpen. En dan denk je, nou, dat is lekker verkoelend. Maar ik lees net een stukje in de krant. En dan weet je het wel, dan is het waarheid. Wetenschappers die komen namelijk met een ontnuchterende boodschap. Het bolletje stracciatella, dat koelt je lichaam nauwelijks af. De suikers en de vetten die worden afgebroken en daarbij maak je lijf weer warmte aan. Dus wat je dan beter kunt doen, volgens deze wetenschappers, let wel, is een plantenspuit gebruiken. Moet je dan vullen met water, die moet je dan op je huid spuiten. Want die druppels doen dan precies wat zweet doet, maar dan ja, zonder dat je vocht verliest. En wat een nog betere tip is volgens hun, een kop warme thee. Dat helpt ook, want die activeert je zweetklieren en dan koel je net al meer af. Dus nou, zeg dat maar eens na. En dat valt je misschien ook op tijdens het WK, dat er steeds meer oranje internationals openlijk laten zien dat ze geloven. Na een goal dan gaan de armen omhoog en op social media delen zij bijbelteksten en na de wedstrijd wordt er gebeden. Ja, heel mooi zou je zeggen, en dat is het natuurlijk ook. Maar het Reformatorisch Dagblad sprak met een hervormd predikant uit Katwijk hoe hij daarnaar kijkt. Op zich wel positief.
1: Dus ik zie het wel als iets positiefs, want ook seculiere mensen zien dat. Dus dat kan zomaar door God gebruikt worden. Hè? God kan alle middelen gebruiken. Alleen ja, hoe ontwikkelt zich ook dat buiten het veld? En dan zie je soms de luxe leefwijze van bepaalde broeders. Ik hoef geen namen te noemen, waar je denkt van ja, dat komt niet overheen. Maar dat is net als in kerkelijk Nederland. Dan heeft men ook bepaalde hoge dingen. En als je dan de levenswijze ziet, dan denk je ook van kan dat.
0: Ja, even een kleine kanttekening erbij dus. Komende nacht, dan wordt het ook nog eens een ontzettend warme nacht en speelt het Nederlandse elftal. Zometeen gaan we het hebben over kerken. Want wat is nou de allermooiste kerk van Nederland? Is dat de Dom? Is dat de Sint-Jan? Is het misschien wel jouw lokale dorpskerk? Nou, er wordt een wedstrijd voor georganiseerd. En zometeen bel ik erover met een historicus, Herman Wesselink, over de mooiste kerk van Nederland verkiezing. Ja, misschien heb je zelf al een mooie toevoeging die op de lijst kan. Laat het dan weten via de GroNieuws Radio app.
2: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag. Een tekst van Paulus aan Timotheus, een jonge leerling die de gemeente in Efeze leidt. Hij vat in een paar regels samen wat we als christenen geloven in 1 Timotheus 3, vers 16a. Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijkgesteld door de geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken. Hij vond geloof in de wereld en is opgenomen in majesteit.

0: Matthäus 6. Matthew 6 en Look at the Birds van Project of Love. Hier op Groot Nieuws Radio. Ja, de mooiste kerk van Nederland. Heb je dan misschien al een naam gelijk in gedachten? Ik zie hier bijvoorbeeld net een berichtje binnenkomen van Mike. Die moet meteen denken aan de Bovenkerk in Kampen. Het zou ook de Dom in Utrecht kunnen zijn. En zo zijn er heel veel andere kerken die misschien genomineerd zouden kunnen worden voor de mooiste kerk van Nederland. Het is een vraag waar Trouw zich over buigt, de krant, en roept ook op om jouw favorieten te nomineren. Een van de mensen die daar een besluit over mag nemen, dat is Herman Wesseling. Hij is architectuurhistoricus en vooral een heel groot kerkfanaat. Noem een kerkgebouw en je hebt grote kans dat hij dat een keer heeft bestudeerd. Dat klopt, hè, Herman? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ben je deze dagen dan ook extra te vinden in die heerlijke, koele, oude kerken?
1: Jazeker. Ik was afgelopen weekend in Zwitserland.
0: Wow.
1: Daar was het ook warm. Zürich en Luzern. En daar was ik in een aantal bijzondere kerken. Die waren trouwens niet zo oud, maar wel een hele bijzondere architectuur. En komend weekend heb ik een uitje naar Limburg, Zuid-Limburg. En daar ga ik ook nog een aantal kerkjes bekijken van binnen. Zowel historisch als uit het begin van de 20e eeuw. En het zal daar heerlijk cool zijn. Dat is ook wel nodig.
0: Ja, zeker weten. Want ik had het er gisteren nog even over met iemand. Die is ook architect. En die kon uitleggen hoe het nou komt dat die kerken zo cool blijven.
1: Ja.
0: Want ja, met deze dagen zoeken mensen toch een verkoelende plek. En die gaan dus ook de kerken langs.
1: Ja.
0: Maar Herman, ik heb begrepen, je doet het niet alleen met dit warme weer. Hè? Het is echt een fascinatie die je al van jongs af aan hebt. Een fascinatie en passie voor kerkgebouwen. Waar komt die fascinatie vandaan?
1: Ja, een hele intrigerende vraag. Ik kon daar vroeger nooit zo goed een antwoord op geven. Maar ik denk even nu heel generiek. Het zijn de binding van de elementen van de architectuur met het transcendentale. Wat me er zo aan aanspreekt. En dan hier in Nederland vooral het beeldbepalende karakter van de kerkgebouwen. Hè. Ze bepalen sterk de identiteit van dorpen en steden. De herkenbaarheid, daar lette ik altijd heel erg op. Dat vond ik geweldig. Dus ik heb daar ook een flinke topografische kennis mee opgebouwd. En de rijkdom van de architectuur, de rijke bouwtraditie. De architectuur die is terug te voeren op de middeleeuwen en de vroeg-christelijke tijd. Die zich dan zo door de eeuwen heen steeds verder heeft doorontwikkeld. Hè, tot aan het heden aan toe.
0: Ja, ja.
1: Het is een continuïteit aan bouwtraditie die heel rijk is.
0: Door de tijd heen. En ik hoorde ook het woordje herkenbaarheid in je antwoord. Ja. Ieder dorp heeft wel zo.
1: Herkenbaarheid is heel belangrijk.
0: Ja.
1: Een kerkgebouw geeft echt een herkenbaarheid aan je stad of dorp. En als je dat weghaalt. Ja, dan is het, en je zet er iets anders voor in de plaats, dan is die herkenbaarheid niet zomaar meer terug.
0: Nee.
1: Dus daar moeten we echt voorzichtig mee zijn.
0: Nou, want inderdaad, heel veel kerken tegenwoordig, die hebben dan ook te maken met leegloop. Sommigen die krijgen dan een andere bestemming. Wat je heel veel ziet, is dat kerken worden omgebouwd tot een sportschool of een restaurant of misschien zelfs een huis van iemand. Ook wel iets met jou doen, maar bijvoorbeeld zo'n soort kerkgebouw, hè, worden die zien er aan de buitenkant nog wel uit als een kerk. Maar kunnen die dan ook nog genomineerd worden voor deze verkiezing, de mooiste kerk van Nederland?
1: Ik denk het wel, ja, dat denk ik wel. Kijk, het gaat erom in hoeverre is het gebouwd als een kerk. En ziet het er als zodanig nog een beetje zo uit. Hè, je hebt talloze kerken die niet meer voor de eredienst in functie zijn. Of die allerlei maatschappelijke, culturele, noem maar op, commerciële functies hebben. Ja, zelfs wonen, winkelen, boekhandel. En ook die kun je nomineren, zeker.
0: Ja, oké. Dus even goed om te weten. Want je bent dus jurylid van deze verkiezing. Je moet misschien een beetje onpartijdig blijven. Dus laten we dan buiten Nederland kijken. Die kerk in Zwitserland van afgelopen weekend. Zou dat nog een kerkgebouw zijn wat een grote indruk op je heeft gemaakt? Of een andere kerk?
1: Nou, er is een kerk, die heb ik gezien inderdaad in Zwitserland, in het plaatsje Meggen, die een enorme indruk op mij heeft gemaakt. Een Rooms-Katholieke kerk uit de jaren 60. Heel modern. Een constructie van staal en de wanden zijn geheel van transparant marmer.
0: Wow.
1: Dus dat is ongelooflijk. Dus als je daar binnen loopt, dan waan je je echt in een compleet andere wereld. In een hele bijzondere mystieke atmosfeer. Door het zonlicht dat door marmeren tegels naar binnen valt.
0: En hoe,
1: die
0: hoe
1: de
0: heet
1: hele wand bevullen. De Sankt Pius X. Het is een Rooms-Katholieke kerk gewijd aan de paus Pius X. He, die paus was in het begin van de vorige eeuw. En heel belangrijk was in de liturgische vernieuwingsbeweging.
0: Oké, de Piuskerken is dat.
1: Ja, die kun je op het internet wel vinden. Ja, en er zijn natuurlijk nog veel meer andere kerken die ook indruk hebben gemaakt. De gotische kathedralen natuurlijk, die ik heb gezien. Keulen, Parijs, Chartres, maar ook inderdaad moderne kerken. Vroeg-christelijke kerken in Rome, zoals de Sint Paulus buiten de muren. Ja, het is fantastisch allemaal.
0: Ja, zeker komende zomervakantie. Want dat doen natuurlijk ook heel veel mensen, hè, tijdens de zomervakantie. Ja. Even een lokale kerk bezoeken.
1: Ja, ik ga ook ijs- en wederdienende. Als het niet te warm wordt, dan ga ik zeker ook nog naar Italië en ook naar Ierland.
0: Nou, en daar zien we dan weer een mooi verslag van op je Instagram. Want van alle kerken die je bezichtigt, dat zijn er vele honderden. Die deel je ook op je Instagram. Hermans Kerkenkennis, dat is je gebruikersnaam.
1: Klopt.
0: En nou ja, omdat je dus zoveel kerken bezoekt, je hebt er zoveel verstand van, Herman, ben je dus ook jurylid van deze verkiezing van Trouw, de mooiste kerk van Nederland. Is dat nog iets, ja, je bent jurylid, maar waar je iets over kunt delen over deze verkiezing?
1: Nou, momenteel niet zoveel. Ik vind het zelf ook nog best wel spannend. Hè. Ik ben nog nooit voor zoiets gevraagd, dus het is ook compleet nieuw voor mij. En ik ben ook niet de enige van de jury. Er zitten nog 6 andere mensen in. Ik zou zeggen, denk goed na over een kerk en volg je hart. Het mag elk kerkgebouw zijn, als het maar binnen Nederland is. Naam, plaatsnaam, kerknaam. Een korte motivatie van maximaal 100 woorden, dat is ook wel fijn. Want we kijken zeker niet alleen naar de aantallen, maar ook naar motivatie.
0: Oké. Nou, goed om te weten. Meedoen kan tot 1 juli. Kijk even op de website van Trouw voor meer informatie. En nou, voor wat inspiratie zou ik dus zeker even kijken op Hermans Kerkenkennis op Instagram. En dat is dan de Instagram van Herman Wesselink. Een van de juryleden van deze Trouw-nominatie voor de mooiste kerk van Nederland.

0: It Is Well With My Soul, Matt Redman. Een blik op de klok leert mij dat het 19:30 is en daarmee tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen en daarbij zijn tot nu toe 32 doden gevallen, zegt de president. Mogelijk zijn er meer slachtoffers. Er is veel schade aan huizen en andere gebouwen. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is een jongen van 17 aangehouden die vrouwen zou hebben aangerand. Afgelopen weken werden 9 vrouwen slachtoffer op een fietspad in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De dader reed rond op een fatbike. En 30.000 mensen die voor morgen of overmorgen een dagkaart hebben voor festival DEFCON 1 in Biddinghuizen mogen daar niet heen. De organisatie laat vanwege de hitte alleen mensen met een weekendkaart toe.
2: Groot nieuws update.
0: 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen wordt in steeds meer gemeenten bekend wie er gaan besturen. De SGP haalde winst en is nu groter dan de ChristenUnie. Op de Bijbelbelt zet de partij dat om in macht. Ze bestuurt er nu in 3/4 van de gemeenten mee, tegen 60% 4 jaar geleden. Terwijl de ChristenUnie terrein verliest, krijgt de SGP juist voet aan de grond in grotere plaatsen als Middelburg en Capelle aan de IJssel, meldt het Nederlands Dagblad. En aanvallen op christenen in Israël halen regelmatig het nieuws, maar dat beeld vraagt om nuance. Dat schrijft de medewerker van het CIDI, het informatiecentrum over Israël, in een opiniestuk op C Vandaag. Volgens hem gaat het vooral om spuugincidenten door jongeren uit kleine religieuze randgroepen. Daders worden in Israël wel degelijk vervolgd en politici spreken zich er scherp tegen uit. En er zijn signalen dat gewapende groepen in Oost-Congo gericht christelijke gemeenschappen aanvallen. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen in antwoord op vragen van ChristenUnie-Kamerlid Don Seder. De aanwijzingen komen onder meer uit VN-rapportages, al is onafhankelijke controle moeilijk door de onveilige situatie in het gebied. Nederland noemt geweld tegen christenen onacceptabel en zet zich in de Europese Unie in voor sancties tegen de daders. En honderden christenen uit het hele land komen dit weekend naar Rotterdam voor de Mars voor Jezus, dat schrijft C Vandaag. Zaterdagmiddag trekt een feestelijke optocht vanaf het Schouwburgplein door de stad. Deelnemers delen dan bloemen uit aan voorbijgangers en nemen dan vlaggen mee met positieve boodschappen. Na afloop is er een samenkomst met aanbidding en gebed waar je ook kunt laten dopen. Morgen begint het al met een conferentie over evangelisatie in de stad. Dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Het blijft heet, snikheet zelfs, volgens Buienradar. De zon die schijnt volop, alleen in het noorden valt het mee. Daar waait een verkoelende wind van de zee. Het wordt 28 graden in het noorden, 34 graden in het midden en zuidelijk 37 graden. Verkeersinformatie dan, die krijg je van de ANWB.
3: De ochtendspits is in volle gang en er zijn een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst de A2, Den Bosch-Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg. Een file van 11 kilometer en 15 minuten door een pechgeval. Dan de A4 naar Amsterdam, tussen Ypenburg en Zoeterwoude. 25 minuten extra door een pechgeval, de rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk bij Houten op de A12, Den Haag-Utrecht. De rechterrijstrook is dicht, want er is een bestelbus op een pijlwagen gebotst. De vertraging is 30 minuten vanaf Woerden. Het duurt nog tot 8:30 deze ochtend.
4: Joeri van der Geest.
0: Lekker veel muziek op de donderdagochtend. Dean is onderweg, ook Chris Tomlin. En nu eerst de opwekkingband met Geloofd Zij de Heer.
5: De Nieuwe Morgen.

0: Lekker veel muziek op de donderdagochtend met Dean en Heel Mijn Hart Zingt. Daarvoor Chris Tomlin en I Will Follow. Ja, daar ga ik nu een overdenking in starten van de directeur van de OMF. En dat is Marcus Spronk. Hij noemt deze overdenking Vraag en Luister.
1: Jacobus 1, vers 19. Zo dan, mijn geliefde broeders en zusters, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. Een veel gehoorde zin in Nederland. Ik vind. Ik denk na mama en papa zijn dit misschien wel de eerste woorden die we onze kinderen in Nederland leren. In ieder geval de eerste zin. Is dat herkenbaar voor je? Als je een tijdje in het buitenland hebt gewoond en je bent na een aantal jaren weer terug in Nederland, dan zal het je opvallen hoe vaak deze woorden hier gesproken worden. Ik geloof dat dit voortkomt uit onze cultuur, uit onze waarden die we hebben. En elke cultuur kent haar eigen kernwaarden, die we bewust of onbewust ook weer doorgeven aan de volgende generatie. En toen ik AI vroeg welke waarden in Nederland het belangrijkste zijn, komt daar naar boven als eerste eerlijkheid, directheid en als tweede gelijkwaardigheid. De combinatie van die twee zorgt ervoor dat wij Nederlanders vaak heel uitgesproken zijn. We zeggen wat we vinden en we vinden ook dat we daar recht op hebben. En misschien maakt dat ons in onze eigen ogen wel betere mensen. Het maakt ons in ieder geval goede Nederlanders. Maar wat doen we dan met de woorden van Jacobus? Die zegt dat we langzaam moeten zijn met spreken. Of met de spreuk, spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Betekent dit dat we dan niet eerlijk mogen zijn of dat we ons niet mogen laten horen? Is het dan niet belangrijk om gehoord te worden? Opvallend genoeg komen de woorden ik vind niet voor in de Bijbel. Het nadrukkelijk uiten van je persoonlijke mening is een vrij moderne ontwikkeling die opkwam met de individualisering. En laten we eens kijken naar Jezus. Hoe ging hij om met spreken? Wanneer Jezus spreekt, valt het op dat hij twee dingen doet. Hij deelt wat er in de schriften staat, in het Oude Testament. En hij vertelt wat hij van de Vader heeft gehoord. Daarnaast stelt hij opvallend veel vragen. Meer dan 300 in de evangeliën. Dus naast dat hij veel sprak, leefde hij Jacobus 1 vers 19 heel praktisch uit. Hij was snel om te luisteren, door anderen uit te nodigen om te spreken. Wat zou er gebeuren als wij dat ook meer zouden doen? Als we in plaats van meteen onze mening te delen, eerst vragen gingen stellen. Niet om vervolgens snel weer aan het woord te zijn om onze mening te uiten, maar om echt te luisteren, om de ander te begrijpen, om onze eigen beperkte blik te laten groeien. Om de ander hoger te achten dan onszelf. Om niet te snel te oordelen, maar om samen op zoek te gaan naar waarheid. In plaats van dat we alleen elkaars meningen horen. Ik moet denken aan wat mijn rijinstructeur ooit zei. Voorrang krijg je, Marcus, dat neem je niet. Voorrang krijg je, dat neem je niet. Je kunt wel recht hebben op voorrang, maar als de ander het je niet geeft, ontstaan er ongelukken. Hebben we als mens recht om gehoord te worden? Ik heb er geen mening over. Is het belangrijk om gehoord te worden? Absoluut. Geloof je dat ook? Geef de ander dan voorrang. Wees als Jezus. Stel vragen, wees haastig om te luisteren. Wie weet wordt er dan ook echt naar jou geluisterd.

0: Begin je dag met een hoopvol geluid.
1: De Nieuwe Morgen.
0: Met Juri van der Geest.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Yes, het is 8:06 en dit is de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Laten we eens even kijken wat er vandaag allemaal staat te gebeuren. Het wordt nou hoe dan ook een warme dag natuurlijk vandaag. En snikheet. Ja, zo zie ik het overal in het weerbericht voorbij komen. Dus vandaag is het zonnig en snikheet. In het noorden van het land begint de dag met lage bewolking. Op de Waddeneilanden met mist, maar die verdwijnt al snel in de ochtend. Middagtemperatuur varieert van 23 graden in het Wadden tot 37 graden in Limburg. Ja, sowieso natuurlijk een hele warme dag vandaag. Vannacht wordt het ook warm. En dan speelt ook nog eens het Nederlands elftal. Dus als je niet kunt slapen, heb je in ieder geval iets om misschien even naar te kijken. Om 1:00 dan beginnen ze met spelen. Ja, en verder vandaag hier op Groot Nieuws Radio ook een hele hoop te gebeuren.
0: En verder vandaag?
2: Verder vandaag hoor je tussen 10 en 12 in Thijs en Jorieke een gesprek met Helene Spreeuwers. En ze praten vanmorgen over perfectionisme, zelfkritiek en zelfcompassie. En ze volgen haar persoonlijke verhaal van een gevoelig meisje dat zich leerde aanpassen naar de ontdekking dat echte verandering niet begint bij nog meer discipline, maar bij mildheid, eerlijkheid en zachte daadkracht. Nou, wat het allemaal betekent hoor je deze ochtend tussen 10 en 12 in Thijs en Jorieke. En vanmiddag tussen 2 en 4, dan hoor je Ané. Dat is dat duo, wat je wel eens eerder op Groot Nieuws hoort. Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 4 in Backstage. Nou, ben je toch weer een beetje bijgepraat. Nog meer nieuws, wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Zometeen in de nieuwsupdate van 8:00.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
12: een dagje naar het strand gaat
11: of gewoon thuis blijft,
12: hoop reist met je mee.
11: Met het zomerpakket van Groot Nieuws Radio.
12: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
11: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
12: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
11: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
13: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei. hethetwoord.nl.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
17: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 8 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan rouwen in de klas, zeggen deskundigen tegen de NOS. De meeste scholen hebben het niet in het lespakket zitten, maar het is volgens de deskundigen wel belangrijk. Niet alleen vanwege de dood van bijvoorbeeld een opa of oma, maar ook door nieuws over BN'ers die overleden zijn. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zouden vrouwen vanaf zijn in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zouden vrouwen vanaf zijn 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zouden vrouwen vanaf zijn 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zouden vrouwen vanaf zijn 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zouden vrouwen vanaf zijn 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zouden vrouwen vanaf zijn
21: niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
25: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
27: Samen juichen en samen barbecuen? Ga

0: Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
9: De Nieuwe Morgen.
10: Met Joeri van der Geest.
9: Het christelijke radiostation.

0: goedemorgen op deze donderdag 25 juni. Het is 10 minuten over 8 met code oranje vandaag, wat geldt in heel het land. Ja, dat is behoorlijk warm allemaal. Nog wat heviger dan gisteren. Voor een groot deel van het land geldt het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Er rijden ook minder treinen vandaag. Stikheet, bloedheet. Ik hoor het overal voorbij komen. En ja, dat zijn tussen superlatieven. Volgens mij noem je dat zo, als ik goed heb opgelet, bij Nederlands op de middelbare school. Ja, en om 1 uur vannacht dan speelt het Nederlands elftal tegen Tunesië op het wereldkampioenschap voetbal. Voor gezinnen met kinderen is dat een mooi dilemma. Hè? Blijf je dan op om half te kijken, of wordt het dan toch de herhaling of de samenvatting in de ochtend? Nederlands Dagblad schrijft er vandaag een artikel over. Hebben gesproken met een kinderslaapcoach en haar advies is, nou ja, een nachtje minder slapen, dat kan best als je dat maar niet ieder weekend doet. Dus dan weet je dat. En dat wordt een memorabel moment natuurlijk. Ik denk niet dat je kinderen dat snel vergeten. Maar het is natuurlijk helemaal aan de ouders zelf, is ook haar advies. Ja, en grote kans dat je met dit weer het liefst even de schaduw opzoekt. Maar ja, dat geldt niet voor de meer dan 70.000 mensen die naar Biddinghuizen afreizen. Want daar vindt namelijk dit weekend een hardstyle-festival plaats. We waren natuurlijk afgelopen Pinksteren met de Pinksterconferentie van Opwekking op het terrein in Biddinghuizen. Maar er is komend weekend dus een hardstyle-festival. Dat deed Defcon. Ja, echt compleet andere koek dan wat je misschien gewend bent dan met Opwekking. Toch zijn er bij Defcon christenen aanwezig. En die hebben een heel bijzonder doel. Wat het precies is, hoor je zo meteen.
1: De dagtekst. De
0: eerste dagtekst van vandaag even erbij pakken. We slaan de Bijbel op bij 1 Timotheus 3. En we lezen vers 16. Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. In het gelijkgesteld door de geest. Is verschenen aan de engelen. Verkondigd onder de volken, hij vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. De dagtekst van vandaag, 1 Timotheus 3, vers 16.

0: Christian Verwoerd en het allergrootste geschenk. Het is donderdagochtend. Ik lees net in de kranten dat de airco's natuurlijk een enorme opmars maken. Dat heel veel mensen met dit warme weer denken... hé, ik heb nog helemaal geen airco. Zou wel lekker zijn. Dus die willen zelf een airco kopen. Nou, sommige van die verkopers doen dus goede zaken deze dagen. Maar ik kwam ook een quote tegen van iemand die zei... nou, je kan ook makkelijk zelf een airco maken.
1: Dan moet je zorgen dat je 1 of 2 flessen water in de vriezer legt. Zorgen dat ze helemaal bevroren zijn. Een ventilator erachter zetten. En dan die wind via die koude flessen naar jezelf toe laten blazen. En dan krijg je toch een beetje verkoeling.
0: Oké, nou op die manier alsnog een klein beetje verkoeling met deze dagen. Want... ja, het zijn warme dagen en daarom worden ook maatregelen genomen voor evenementen die vandaag en de komende dagen gaan plaatsvinden. Eén van die evenementen, dat is in Biddinghuizen. We stonden er een aantal weken geleden nog met Groot Nieuws Radio tijdens de Pinksterconferentie Opwekking. En vandaag stroomt datzelfde festivalterrein van Biddinghuizen opnieuw vol, maar dan met heel andere bezoekers, namelijk bezoekers van DEFCON. Het is een enorm hardstyle festival. Nou, een behoorlijk ander straatje muziek dan wat je vindt in de Opwekkingbundel. Ja, hoewel dat festival verre van christelijk is, betekent het niet dat er geen christenen bij betrokken zijn. Want Stichting Jieren, dat zag het als een uitgelezen kans om mensen een handje te helpen en over Jezus te vertellen. Nou, een van die betrokkenen daarbij is Teun van Dijk. Goedemorgen, Teun.
2: Hele goedemorgen.
0: Ik sprak er goed uit, hè? Jieren.
2: Ja, helemaal goed.
0: Helemaal goed, mooi. Hé, heb je de bus al volgetankt?
2: Ja, zeker. Die staan klaar. En de airco's, die koelen was voor. Ik hoorde net ook iets over koude flessen water. Maar wij hebben gelukkig goede airco in de bus.
0: Oké. Lekker. Ja, die zullen we nodig hebben komende dagen. Want jullie gaan op pad met een groep vrijwilligers naar DEFCON. En ja, dat is niet op de feesten, denk ik.
2: Nee, dat klopt. Dat is niet op de feesten. Zoals jij al zei, een paar weken geleden stonden we er wel te feesten op Opwekking. Maar in dit weekend willen wij heel veel mensen die daar zijn en eigenlijk in de duisternis wandelen, vertellen over de liefde van de Heer Jezus. Dat er een God is die van ze houdt en die dolgraag een relatie met ze wil. Dus dat gaan wij daar doen.
0: Ja, precies. Want even DEFCON, ik ken het zelf van naam. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar heel veel mensen, of christenen ook, die zullen er een bepaald beeld van hebben. Wat is DEFCON voor een festival? Is het echt zo duister als dat sommigen zeggen?
2: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld, maar wat mij betreft is dat wel zo. Ja, het is een hardstyle festival waar allerlei verschillende artiesten zijn. Maar je ziet het aan de podiums al die gebouwd worden waar heel veel demonische dingen in zitten eigenlijk. Daar zitten allerlei draken en ook heel veel artiesten die gewoon ook bewust godslasterlijke dingen zeggen. Dus bijvoorbeeld een artiest die heet de Holy Priest, de Hoge Priester, en die... Nou ja, zijn nieuwste nummer heet Hellfire. Die draait bijvoorbeeld op DEFCON. En dat zijn, daar word je niet heel blij van. Als christen zeker niet. En als niet-christen word je er ook niet gelukkig van.
0: Nee, precies. Want jij bent dan wel christelijk. Hoe kom je dan bij DEFCON? Of evangeliseer je vaker op festivals? Of is het echt specifiek DEFCON waar je dan op afkomt?
2: Ja, nou, we evangeliseren vaker. Maar het is wel specifiek het festival DEFCON. We komen zelf van de Veluwe, dus we kunnen het hier thuis altijd horen. En dat is wat ik ook vaak hoorde van mensen, ook veel christenen, die dan zeggen van wat een herrie. En toen dacht ik, ja, met dat zeggen heb je niet zo heel veel aan, want die herrie gaat wel door. Alleen, hoe kun je die mensen nou bereiken? Want die hebben ook de Heer Jezus nodig als hun Heer en Heiland. En dat maakte dat we dachten, we moeten er naartoe gaan. En dat doen we dus met 2 pendelbussen. Waardoor we mensen gratis vervoer geven. En dan heb je zo'n mooi poosje in je bus zitten. En dat doen we gewoon heel laagdrempelig. En in die bussen komen de gesprekken vanzelf. Dus dat is iets prachtigs.
0: Oh joh, oké. En waar zijn jullie dan? Bij de opening en zijn jullie daar met een panelbusje om? En dat is dan meer voor de mensen die dan van A naar B worden gepaneld. Maar welke route is dat?
2: Ja, we rijden sowieso vanaf station Harderwijk naar het festivalterrein. Mensen die vanaf met de trein komen, dus er zijn allerlei pendelbussen, maar het voordeel van de grond is dat die gratis is. Dus daar gaan mensen altijd graag mee, zeker Nederlanders. En ook op het terrein zelf pendelen we inderdaad soms mensen van de crew, mensen die daar gewoon werken. Dat zijn korte ritjes van 5 minuten naar de camping, heel divers.
0: Oh ja, precies. En hoe ga je zo'n gesprek dan aan? Want dan stappen een aantal mensen in de bus en die weten dan niet dat het een soort evangeliseerbus is of pendelbus.
2: Nee, dat klopt. Want dat staat er ook niet op. Dat, Dus dat is altijd erg leuk. En het mooie is dat mensen zijn het niet gewend meer dat dingen gratis zijn. Dus eigenlijk komt er vrij snel bijna elke rit de vraag waarom we dit gratis doen en of we bij de organisatie horen. Nou, dat zijn we niet. En eigenlijk vrij snel kun je dan heel makkelijk eigenlijk een bruggetje maken om te vertellen van joh, we brengen jullie gratis. En dat is omdat we heel graag mensen willen vertellen over Jezus. En het mooie is dat mensen wat van je krijgen, dat klinkt een beetje dom misschien, maar mensen krijgen wat van je. En dan vinden ze het minder moeilijk om ook iets van je aan te horen. Dus het heeft een hele makkelijke opening.
0: Oh joh, en dus je hebt nog niet meegemaakt dat mensen per direct uitstappen? Dat ze dan denken, nou, daar wil ik niks over horen.
2: Nee, wel eens dat mensen er liever niks over horen, maar niet dat ze uitstappen, nee.
0: Oh ja, okay. En wat voor ervaringen levert dat dan op?
2: Ja, we hebben de mooiste gesprekken van... sommige mensen zijn bijvoorbeeld heel erg... Dan merk je gewoon dat er heel veel pijn zit. Misschien wel omdat ze pijn is gedaan door mensen die gelovig waren. Maar sommige mensen ook die echt eigenlijk geen idee hebben wat geloof is. Die het hele van de evangelie niet kennen. Dus kun je het evangelie uitleggen. Maar ook wat we heel vaak zien tijdens evangelisatie is dat de Heilige Geest veel spreekt. Gewoon indrukken geeft. En zoals vorig jaar bijvoorbeeld een jonge man die in onze bus zat. Waarvan ik het idee had dat hij ontzettend last van zijn rug had. Dus dat vroeg ik aan hem. Hij zei, hoe weet je dat? Ik zei, nou, dan moet ik zo aan denken. En hij wilde eigenlijk niet zoveel van God weten, maar mocht wel voor hem bidden. Dus toen had ik gevraagd aan hem, stel nou dat je rugpijn weggaat. Dan wil ik je echt vragen, wil je dan gaan verdiepen in God? Nou, dat wilde hij wel. Dus we hebben voor hem gebeden en op dat moment verdween zijn rugpijn volledig. En hij wist niet wat hij meemaakte en we hebben hem een nieuw testament mee mogen geven. En hoe dat verder is gegaan, dat moeten we ook weer loslaten. Hè? We mogen zaaien. Maar dat is prachtig om te zien.
0: Ja, dat zal het ongetwijfeld zijn. Zaaien. Je weet niet wat de uitkomst ervan is. En of mensen, want die staan nog aan de vooravond van zo'n heel weekend. En nou, dat hele feest moet nog beginnen. Maar ja, je geeft ze wel iets mee. En de uitwerking ervan, dat moet je dan denk ik ook loslaten. Maar het is super gaaf, Teun. Het is wel bemoedigend wat je zo doet.
2: Ja, nou, we vinden het ook prachtig om te doen. En we zien ze ook trouwens het hele weekend. Hè? Want we rijden niet alleen vandaag, maar we rijden 24-7 tot en met maandagmiddag. Dan is het festival weer afgelopen.
0: Oh, joh.
2: Dus mensen kunnen non-stop instappen.
0: Hey, en nou, je bent zelf ook bij Of Ik In geweest. Je herkent de files ongetwijfeld die daar vaak voor dat festivalterrein staan. Hoop je nu stiekem ook een beetje op een lange file dan?
2: Ja, ja, dat zou mooi zijn. En we rijden natuurlijk parallel aan het Veluwemeer, dus dan hopen we op zo'n Filippus-ervaring. Ja. Dat mensen dan met ons het Nieuwe Testament lezen en zeggen van joh, wat weerhoudt mij om gedoopt te worden.
0: Nou, ja, serieus. Ja, waarom ook niet. Ja. Nou, mooi Teun, ik wens je een heel mooi weekend toe. Heel veel zegen ook en de gesprekken die je daar gaat voeren in Biddinghuizen in die panelbus. Meer informatie vind je Stichting Jire. Hartelijk dank, Teun van Dijk.

0: Het Oslo Gospel Choir en God Gave Me a Song. 3:30, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kans bestaat dat asielzoekers die hier worden afgewezen straks naar Kenia of Rwanda gaan, meldt RTL Nieuws. Kenia is volgens insiders een goede plek. De situatie is stabiel en mensen zouden van daaruit goed terug kunnen naar hun eigen land. Experts willen meer aandacht voor de dood in de klas, meldt de NOS. Kinderen hebben bijvoorbeeld al een opa of oma verloren of horen van dodelijke verkeersongelukken waar leeftijdsgenootjes bij betrokken zijn. En ook in België is het deze dagen heet. Zo heet zelfs dat voor 2 provincies in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Landelijk is er al code oranje.
2: Grootnieuws update.
0: 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezing is in steeds meer gemeenten bekend wie er gaan besturen. Bij de christelijke partijen valt op dat de macht verschuift. De ChristenUnie verloor bijna 1/3 van haar zetels, terwijl de SGP juist won en nu de grootste van de 2 is geworden. Samen blijven ze ongeveer even sterk, maar binnen dat geheel is de SGP dus de ChristenUnie voorbijgestreefd. Vooral op de Bijbelbelt zet de SGP die winst om in bestuursmacht, schrijft het Nederlands Dagblad. En aanvallen op christenen in Israël halen geregeld het nieuws, maar het beeld vraagt wel om nuance. Dat schrijft een medewerker van het CIDI, het informatiecentrum over Israël, in een opiniestuk op C Vandaag. Volgens hem gaat het vooral om spuugincidenten door jongeren uit kleine religieuze randgroepen. Daders worden in Israël wel degelijk vervolgd en politici spreken zich er scherp tegen uit. En er zijn signalen dat gewapende groepen in Oost-Congo gericht op christelijke gemeenschappen aanvallen. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen in antwoord op vragen van ChristenUnie-Kamerlid Don Seder. De aanwijzingen komen onder meer uit VN-rapportages, al is onafhankelijke controle moeilijk door de onveilige situatie in het land. Nederland noemt geweld tegen christenen onacceptabel en zet zich in de Europese Unie in voor sancties tegen de daders. En honderden christenen uit het hele land komen dit weekend naar Rotterdam voor de Mars voor Jezus. Komende zaterdag trekt een feestelijke optocht vanaf het Schouwburgplein door de stad. Deelnemers delen dan bloemen uit aan voorbijgangers en nemen ook vlaggen mee met positieve boodschappen. Na afloop is er een samenkomst met aanbidding en gebed waar je ook kunt laten dopen. Morgen begint het al met een conferentie over evangelisatie in de stad. En dan het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Het blijft snikheet vandaag en de zon die schijnt volop. Alleen in het noorden valt het mee. Daar waait een verkoelende wind van de zee. Het wordt 28 graden in het noorden tot 34 in het midden. In het zuiden kan het plaatselijk 37 graden worden.
3: De ochtendspits is in volle gang en meerdere files vallen op. Allereerst drukt op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude. Ongeveer een half uur over 13 kilometer. Het is daar drukker dan anders omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Over die N44 gesproken, vanuit Den Haag naar Amsterdam, een file voor Wassenaar. 3 kilometer en een half uur door een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht. En ook nog een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. Vanaf Nieuwerbrug 16 kilometer langzaam rijden. De vertraging is 30 minuten, want er is 1 rijstrook afgesloten.
0: Grote dank aan de vrienden van de AWB.
4: Van de Geest.
0: Ja, een hele goede morgen. Zometeen hoor je muziek van Need to Read. The Long Surrender. Onderweg naar Mosaic Worship. God, ik kijk naar u.
2: De Nieuwe Morgen

0: tijd. Martin, jij wil even stilstaan bij het gesprek van de dag, hè?
1: Zeker. Ja, Jordi, ik weet niet of het je is opgevallen, maar het is best warm. Ja, nieuws is dat voor je, denk ik. En wij Nederlanders, ja, we zijn daar gewoon niet zo voor gemaakt. Ik scheer even iedereen over één kam, want het valt me op dat zodra de temperatuur richting de 30 graden gaat, we allemaal toch een klein beetje knorrig geworden. Ja, dat is helemaal niet erg. Zo zijn wij nou eenmaal als Nederlanders. En het leuke is, het levert namelijk ook een heleboel heerlijke, vertrouwde uitspraken op die je altijd weer terug hoort. Daarom vandaag, omdat het eigenlijk veel te warm is voor een serieus item, een nieuwe top 5 verhitte uitspraken die je vrijwel zeker gaat horen vandaag.
2: Nummer 5.
1: Oh ja, alles staat 's ochtends vroeg al tegen elkaar open. De deuren, de zolderramen. Ach man, al sloop ik de hele pui weer uit, het helpt niks. Je krijgt het gewoon niet meer afgekoeld in huis.
2: Nummer 4.
1: In het zuiden, Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië, niks aan de hand. Daar vind ik deze temperaturen heerlijk. Maar ja, die lucht daar, die is ook gewoon veel droger. En dat maakt het toch een stuk draaglijker.
2: Nummer 3.
1: Ach man, ik ben hier toch helemaal niet voor gemaakt. Een graadje of 23, prima, dat vind ik heerlijk. Dat mag het voor mij het hele jaar wel zijn. Maar dit, nee hoor, het is klaar. Ik emigreer naar Noorwegen.
2: Nummer 2.
1: Of ik gehoord heb van het hitteplan. Zeker, zeker. Ik heb er zelf heen. Ik loop op mijn slippers naar de supermarkt en wacht daar gewoon tot de dag voorbij is.
2: Nummer 1.
1: Ja, nee, ik weet dat het veel te laat wordt en dat ik morgen gewoon moet werken, maar ik kan toch niet slapen met die hitte, joh. Weet je wat? Ik blijf toch maar gewoon op.

0: to Breathe in the Long Surrender. Maar de tijd voor de overdenking. Op deze donderdag ga ik een overdenking instarten van Marcus Pronk. Hij is de directeur van OMF en deze overdenking noemt hij Zijn en Doen.
1: Genesis 3, vers 8 en 9. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? God wandelt door de tuinen, roept Adam en Eva. Hij heeft hen geschapen om dicht bij hem te leven, om met hem te wandelen in openheid en vertrouwen. Maar Adam en Eva verbergen zich. Ze schamen zich voor hun naaktheid, voor hun schuld en zonde. En God weet dit natuurlijk al, en toch roept hij hen. Zijn verlangen is groot. Hij wil dat de mens bij hem is. Gods roep is geen dwang. Nooit. Voor Adam en Eva niet, voor jou en voor mij ook niet. Het is een open, liefdevolle uitnodiging aan iedereen die dorst heeft naar echt leven. Dorst naar God zelf. En de Vader nodigt ons uit om thuis te komen bij hem. En hoe ongelooflijk, door het sterven en de opstanding van onze Heer en Heiland Jezus is die weg opengegaan. Prijs de Heer. En nu we deel uitmaken van Gods huisgezin als zijn kinderen, klinkt er opnieuw een uitnodiging. Die eerste uitnodiging van God is om te zijn, om te leven in relatie met God. De tweede uitnodiging is om te doen. Goede vriend van me in Zuid-Afrika zei: we are not just human beings, we are also human doings. De uitnodiging om mee te bewegen in de missie van God. Want die missie is nog niet voltooid. Er zijn mensen die zeggen dat er geen noodzaak meer is voor wereldzending. Wat een klinkklare onzin. 4 op de 10 mensen in de wereld heeft nog nooit van Jezus gehoord. Heeft nog nooit het evangelie gehoord. Dit zijn ruim 3 miljard mensen. En door bevolkingstoename neemt dit elke dag toe in plaats van af. Er zijn vele volken, stammen en mensen die de uitnodiging van God tot verzoening nog nooit hebben gehoord. En God verlangt ernaar, net als bij Adam en Eva en bij jou en bij mij, dat ook zij hem leren kennen. En wonder boven wonder, hij, de grote God, wil jou en mij hiervoor gebruiken voor deze missie. De gemeente van Christus wordt zijn bruid genoemd, geroepen tot een diepe eenheid met hem. En vanuit die eenheid, één in geest, één in sterven en opstanding en één in handelen, deelt hij zijn missie met ons. En de missie van God is daarmee de missie van zijn gemeente, van de kerk in Nederland. En vanuit onze verbondenheid met God nodigt hij ons uit om namens hem anderen te roepen die dorst hebben naar het leven met God. Nee, niet iedereen is geroepen om naar een verder onbereikt volk te gaan. Maar heb je eigenlijk niet ook een roeping nodig om te blijven? Leg je leven op het altaar van God neer en vraag hem om je duidelijk te maken wat zijn plannen voor jouw leven zijn. God nodigt ook jou uit om mee te doen met zijn missie. Op welke manier en waar mag jij dat doen?

0: Salvation en Wonderlijke Kracht. Ja, ik mis je toch wel een klein beetje hoor, Tim, als je er niet bent.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik ben er weer hoor.
0: Gelukkig. Je kan het trouwens zien op de website grootnieuwsradio.nl. En dan heb je daar een programmering en dan zie je er gewoon de radiogids met de presentatoren. Dus als jij er een keertje niet... Ik zit nu elke ochtend om 6 uur even te kijken.
1: Even te scannen.
0: Is Tim er vandaag?
1: Oké. Nou, hey jongens, geen zorgen.
0: Oké, man, je ziet er weer stralend uit. Ziet er fris en fruitig uit. Mooi linnen overhemd.
1: Ja, ik doe mijn best. Hoor.
0: En zometeen de blessing.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, voor blessings wil je natuurlijk wel een beetje netjes uitzien. De eerste blessing bezorgen we bij een lieve, trouwe luisteraar van het station Truus Sintel in Leersum. Weer veel bekende gezichten, vertrouwde muziek in de blessings van vandaag. Maar misschien ben je nieuw, dan is het leuk om even kennis te maken. Stuur zometeen je luisterstatus ook eventjes door. En vraag misschien een plaat aan. Heb je iets moois, mooie muziek te delen hier in het programma? Het idee is dat het een blessing is. En als dat het is, en het past een beetje bij ons station, dan denk ik dat we het gewoon kunnen draaien.
0: Heel goed.
1: Nou, een appje naar de studio is misschien wel eventjes handig. Voor degene die nog niet weet hoe dat werkt.
0: Ja.
1: En het nummer vinden we gewoon op de site. grootnieuwsradio.nl/contact.
0: Handig, hè, die website.
1: Ja, maar nog makkelijker is natuurlijk gewoon de Grootnieuwsradio luister-app installeren.
0: Ja.
1: En rechtsbovenaan in het minuutje app de studio.
0: Juist.
1: Ben ik een beetje compleet, Jori?
0: Volgens mij helemaal compleet. Ja, en anders heb je zometeen een uur om onszelf te vullen. Vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
14: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
15: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlanders in Venezuela krijgen van de ambassade het advies om naar een veilige plek te gaan na twee zware aardbevingen. Ze kunnen het beste open ruimtes opzoeken en uit de buurt blijven van beschadigde gebouwen. Ook moeten ze familie en vrienden laten weten hoe het gaat. Onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. Asielzoekers die in ons land worden afgewezen gaan in het kader van het Europese Migratiepact straks misschien naar Kenia, meldt RTL Nieuws. De situatie daar is redelijk stabiel, zeggen ingewijden. Tot nu toe is het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers lastig, daarom wordt het Europees aangepakt. In de klas is te weinig aandacht voor de dood, zeggen experts tegen de NOS. Kinderen hebben daar wel mee te maken door overleden opa's en oma's of door andere kinderen in het nieuws die omkomen bij verkeersongelukken. Rouwverwerking zit niet standaard in het lespakket van scholen. Die regelen het vaak zelf als het moet. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend al snel omhoog en in het zuiden kan het vanmiddag 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Grootnieuws Radio Verkeer.
22: ANWB.
23: Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Op een paar plekken is het nog steeds behoorlijk aansluiten. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege werkzaamheden en mensen rijden nu dus om. Verder goed nieuws vanaf de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf Nieuwebrug. Dan nog de A27 tenslotte, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een file van 30 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Mensen staan nu in de file voordat ze kunnen beginnen met de omrijroute. Die loopt onder andere via knooppunt Delft.
24: Helder, dankjewel. Tijd voor Blessings. Jouw verzoekplaat en zegen voor vrienden, familie, buren, collega's. Maar eerst brengen we graag de landelijke luistersituatie in kaart. En misschien kun je even laten weten wie je bent, waar je luistert en hoe je jouw luisterstatus zou omschrijven. Check in bij Blessings. Deel je luisterstatus met ons. Je kunt nu appen naar de studio.
25: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
26: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
27: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
28: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers.

0: Dus durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: toonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Eén ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Blessings.
11: Met Tim Hendricks.
10: Het christelijke radiostation.

of Wonders met Rebecca St. James hier aan de start van Blessings. En fijn dat je er ook bent. Plonieke, bij Plonieke draait de ventilator zich een slag in de ronde. Luisterstatus heet, erg heet. En Werner heeft vast climate control in de auto. In de auto sowieso CarPlay, waarmee hij de radio aan heeft staan. Ad heeft net geladen in Namen, zet nu koers naar de Europoort. En Annette zegt luisterstatus. Ik sta op de middelbare school in Breukelen de labbrillen te wassen. Met een dikke ventilator in mijn rug. En Ria haakt ook aan, zegt ik zit lekker op de bank te haken. Luister naar Grootnieuws Radio en in gedachten nagenietend van een heerlijke afsluiting van Alpha. Zo bijzonder om een tijdje met mensen te mogen oplopen en ze over Jezus te mogen vertellen. Ja, Corina meldt zich met een bakkie koffie in de hand. En wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn de blessings van donderdag 25 juni 2026. Geniet van de muziek die vandaag voorbij komt. En misschien doe je zelf ook een duit in het zakje. Want we maken dit programma natuurlijk samen. Jouw verzoekplaat hier op de radio. En de eerste plaat speciaal voor een lieve, trouwe luisteraar van Grootnieuws Radio. Truus Zintel uit Leersum. Een bijzonder goedemorgen. En het is mij een eer om vandaag speciaal voor u de volgende plaat te mogen draaien. Wij genieten daar natuurlijk van mee. Wim en Corien hier, Wim en Corien Hogenboom. Ze zeggen dag Tante Truus. Maandagmorgen, zo fijn met elkaar gebeld. En gelijk even stiekem naar uw leeftijd gevraagd. Het is nog niet helemaal uw verjaardag, maar toch alvast een mooi lied waar we het maandag over hadden. Het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Als felicitatie voor uw 92ste verjaardag aanstaande zaterdag. Wij tellen hier dagelijks onze zegeningen en geloven dat het ooit echt volmaakt mag zijn. Een lieve groet vanuit Oudewater, van Wim en Corien. En ook de groeten hier vanuit Veenendaal, vanuit de studio. En namens alle luisteraars, van harte alvast en het lied Een Toekomst Vol van Hoop voor u. In de

Sela met een toekomst vol van hoop. En zo zijn we vertrokken met de blessings. En Els, goedemorgen. Fijn dat jij er ook bij bent. Je zegt, mijn wandeling was nog prima te doen met een heerlijk verkoelend windje uit het noorden. Maar nu loopt de temperatuur toch alweer snel op. En we krijgen de groeten van Anja. Die zegt, hoi Tim, achtertuinvakantie hier. Echt fijn en meeluisteren. Heel goed, Anja. Een heerlijke vakantie van maken. Gewoon in je achtertuin. Dat kan ook. En Heidi, die heeft hier een heerlijk zwembad in de tuin staan. En er is iemand, Sil om precies te zijn, die niet kan wachten om te gaan zwemmen. Dus die staat aan de rand. En die wil er gewoon in. Dat snap ik. Wij gaan naar Zuidhoorn. Greet Klaassen, goedemorgen. We mogen een plaat voor je draaien. Een vrolijk danklied. Op verzoek van Antje Luchtenburg. Want Antje zegt, lieve vriendin Greet, ik wil jou zo graag bedanken voor de prachtige week vakantie die wij samen hebben ondernomen in het zonnige Spanje. Dank je wel dat ik jou heb leren kennen als een liefdevolle, zorgzame vrouw. En bovenal ben ik God dankbaar. En dat we nog lang van elkaar mogen genieten in zijn nabijheid. Dat wens ik. Liefst van Antje, en dit is hem. De Opwekking Band met 10.000 redenen. Opwekking 733, hier op Grootnieuws Radio.

Het lied 10.000 redenen voor Greet Klaassen uit Zuidhoorn. Maar wat Jannie van Tel betreft, mogen we hem ook draaien voor Ton en Lia Kraaienveld, die vandaag namelijk 45 jaar getrouwd zijn. Dus langs deze weg ook de felicitaties. Het lied ook voor jullie. En ook Jacqueline telt met het lied 10.000 redenen haar zegeningen. Dankbaar voor weer een nieuwe oogst, laat je weten. Goedemorgen, Rianne. Jolanda luistert gezellig met de kippen en konijnen. En Edwin, wil je dat nooit meer doen? Een warme groet op warme dagen als deze. Ik begrijp dat het goed bedoeld is. Het wordt ook zeer gewaardeerd, maar hè, je begrijpt het wel. Dan naar Maarsen met de volgende plaat. Phil Wickham, Homesick for Heaven. En ja, dit lied blijft niet in Maarsen, maar gaat hopelijk met jou mee. Michelle Lubberts en familie, de volgende plaat voor jullie, of namens Arjan en Lisette en natuurlijk ook van Bram. Hè. Lieve Michelle, nog één gewoon dagje en dan een druk weekend van afscheid voor je maandag naar Schiphol gaat om voor 4 weken naar Texas te gaan, om vervolgens naar Madagaskar te reizen om daar op de boot van Mercy Ships te gaan werken. We gaan je missen, Michelle. Maar we willen je heel veel plezier wensen en ja, dat je daar echt op je plek mag zijn. Dat bidden we je toe. Liefst van Arjan en Lisette. En dus natuurlijk ook namens Bram. Voor jou, Michelle. Maar ook voor de familie. Voor alle achterblijvers. Dit is Phil Wickham, Homesick for Heaven. Die mogen we als blessing voor je draaien.

zo, Michelle, wensen we je een goede reis. Namens Arjan en Lisette. Dit was voor jou Phil Wickham en Homesick for Heaven. En Ariane Molenaar zegt: goedemorgen. Ik luister elke morgen naar Blessings tijdens de verzorging van mijn dochtertje die extra intensieve zorg nodig heeft. En dan zou ik graag het lied Stil, mijn ziel, wees stil laten draaien voor alle zorgouders. Het is vaak zwaar en je hebt misschien niet altijd de kracht om te bidden of je weet het even niet meer. Wees stil, God is erbij in je beproevingen en zorgen. Hij heeft kracht voor elke dag. Groetjes, Ariane. Stil.

Dankjewel, Harianne. En hopelijk is deze plaat voor morgen ook een blessing voor jou. Stil, mijn ziel, wees stil. We hoorden de opwekking band. Dan een actie van Wil en Wim van Dorp. Pieter van der Brugge is vandaag 60 jaar geworden en zijn vrouw en Pieter krijgen een koninklijke onderscheiding voor 30 jaar vrijwilligerswerk bij verstandelijke beperkte mensen. En het is een moeilijke tijd voor hen waar ze op dit moment in zitten. En wij wensen jullie beiden Gods nabijheid voor de toekomst met het volgende lied. Pieter en Mirjam, van harte gefeliciteerd met deze dag. En speciaal voor jullie, de Ben Lef hier met het liedje Hoe sterk ook de storm. Groetjes namens Wim.

0: muziek van Lef hier op je radio. Hoe sterk ook de storm. Dit zijn de blessings van vandaag. En wat zijn de blessings van morgen?
1: Feliciteer.
2: Bemoedig.
1: Verklaar de liefde.
2: Of doe zomaar even de groeten vanaf je vakantieadres. En zeg het met muziek.
1: Geef met jouw verzoekplaat een blessing door. Via grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: We krijgen hier een bericht door van Arja en Selvana. En die laten weten, hoi Tim, we zitten in de auto. We gaan op weg op vakantie naar Hardenberg. En we zouden het heel erg leuk vinden als je het nummer Joy zou willen draaien. Nou, laat dat nou precies eens zijn wat we gaan doen. Wat we aan het doen zijn, Gateway Worship, Martha Smith met Joy. Goede vakantie!

Daar gaan ze met Joy op vakantie richting Hardenberg. Jan, die was ik even vergeten, die zit ook in de auto. Jan, Arja en Sylvana. Een goede vakantie, jongens. Dan naar Leeuwarden. Met een blessing voor Sipke en Siertje Zijlstra. Namens de kinderen en kleinkinderen mag ik het volgende lied draaien. Het lied Gebed voor mijn kinderen van Remco Hackert. Lieve papa en mama, dit lied is speciaal voor jullie. Ondanks alle moeite en pijn blijf jullie oog op God gericht. Dat is voor ons een prachtig getuigenis. Dat dit lied jullie verder mag bemoedigen en kracht geven, dat is onze wens. Veel liefs van ons, jullie kinderen en kleinkinderen. Remco Hackert zingt het Gebed voor mijn kinderen. Voor Sipke en Siertje Zijlstra uit Leeuwarden vandaag op Groot Nieuws Radio.

misschien was dit ook jouw gebed. Gebed voor mijn kinderen. Gezongen door Remco Hackert deze donderdagmorgen. We gaan naar Bodegraven. Daar moeten we zijn voor Gert-Jan en Henny Versloot. Want er is iets moois aan de hand. Lieve pa en ma, zeggen kinderen, klein en achterkleinkinderen. Afgelopen vrijdag, 19 juni, was jullie trouwdag. 59 jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt voor een toekomst samen. Namens ons allen van harte gefeliciteerd met deze feestdag. We zijn dankbaar dat God u al zo lang voor elkaar heeft bewaard. Hij gaat jullie voor en leidt jullie dag aan dag. Die God is jullie heil. Nog vele gezegende jaren samen in gezondheid. Veel liefst namens kinderen, klein en achterkleinkinderen. Met liefde deze boodschap voor jullie op de radio. Met het volgende lied. Opwekking 770. Het lied Ik zal er zijn, dat jullie mogen meenemen de toekomst in. En het lied is ook voor Goof en Connie Dame uit Werkendam. Goof en Connie, zeggen Marco en Annelies Lommers. Jullie gaan door een moeilijke tijd heen, nu Goof ernstig ziek is. Wij hopen en bidden dat de Heere de behandelingen zal zegenen. En dat de Heere jullie blijft ondersteunen in deze zo moeilijke weg. Weet dat we aan jullie denken. Namens Marco en Annelies. Voor jullie Goof en Connie ook vandaag het lied Ik zal er zijn op de radio. Hier is de Opwekking Band met de stem van Reni Krijgsman.

0: Ja, Co zegt, het is niet vaak zo raak wat jullie draaien. Ja, Co, fijn dat de muziek goed is aangekomen. En ja, we hebben het ook niet helemaal in de hand. Ik wil iedereen bedanken die een plaat heeft aangevraagd, die bijdrage heeft geleverd aan de Blessings. Door dus het aanvragen van een lied, maar ook gewoon door er lekker bij te zijn en ze misschien wel mee te zingen op de achtergrond. En dan, ja, dus altijd maar loslaten, hè, hoe die Blessings terechtkomen. Zometeen een nieuwe Thijs en Jorieke. Thijs, we zijn er klaar voor, maar neem ons even mee. Wat gaan we doen?
1: Nou, we gaan het levensverhaal induiken van Helene Spreeuwers. Zij had als kind perfectionisme, wat ze zeker niet zo herkende. Dat kwam ze op latere leeftijd. Maar terugkijkend dacht ze, hey, dit heeft in me gezeten en dit heeft ervoor gezorgd dat ik op bepaalde gebieden vastliep. En hele grote veranderingen doorbrengen en doorvoeren in haar leven, dat was moeilijk. Maar kleine dingen, door zachte daadkracht, dat was voor haar de sleutel om dingen blijvend te kunnen veranderen. Daar gaan we helemaal met haar meelopen.
0: Het medicijn voor perfectionisme, is dat wat we vandaag toegediend krijgen?
1: Nou, en dat het misschien helemaal niet zo erg is, maar dat het ook, hoe kun je dat op een gezonde manier inzetten voor het goede?
2: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
3: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me hier best, maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
2: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
4: Because in our country we don't have freedom.
2: De vraag is, wat moet jij daarmee?
5: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
6: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Ja,

0: Albert Heijn.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Hey, zag je dat ook?
5: Wat?
4: Die auto voor ons, met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
5: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
4: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
5: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er één.
4: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
6: Voor King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus.

0: via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de puinhopen in Venezuela wordt gezocht naar slachtoffers van twee zware aardbevingen. Volgens de president zijn er zo'n 30 doden, maar er wordt gevreesd voor duizenden. Andere landen hebben hulp aangeboden bij het zoeken. Er zijn nu geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Feest vannacht in de Haagse Schilderswijk na de overwinning van Marokko op Haiti op het WK voetbal. Volgens de regionale omroep reden jongeren toeterend over straat in auto's en op scooters. Er was ook veel politie bij. Die stuurde in de loop van de nacht iedereen weer naar huis. Nederland en een paar andere Europese landen kijken naar Kenia en mogelijk ook Rwanda als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL Nieuws. Van daaruit kunnen ze dan naar hun eigen land. De terugkeerhubs horen bij het Europese Migratiepact. Dat moet ervoor zorgen dat wie wordt afgewezen ook echt vertrekt. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer zonnig en heet. Het kwik schiet omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ippenburg en Zoeterwoude 10 kilometer en 50 minuten. Komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oestgeest en Wassenaar een kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14.
1: Zometeen
0: Thijs en Jorieke.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: kilo voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
4: En Jorieke, het christelijke radiostation.

0: Judge Baldwin en Made for More.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik wist niet dat het nog kon, maar ik heb gewoon iets nieuws geleerd vandaag. En wel over jou.
2: Ja, er is nog zoveel nieuws te leren.
0: Ik had niet verwacht, na al die jaren, 12,5 jaar ben jij in dienst. Nog gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja, leuk dat je er die dag ook aan had gedacht. Ja, heel attent.
0: Ja, sorry. Ja, maar even serieus. Laat het even uit de weg helpen. Oh. Is dat echt iets wat jij jammer vindt?
2: Nou, ik vind het denk ik niet erg dat je het gemist hebt. Ik denk dat ik het attent zou vinden als je er wel aan had gedacht.
0: Oh ja.
2: Ja, als je denkt, dan is het belangrijk voor je.
0: Ja, ik heb dus gewoon niet heel veel met jubilea.
2: Nee. Wel met
0: qua werk.
2: Verjaardagen zijn ook jubilea, toch? Daar heb je wel veel mee.
0: Qua werk jubilea.
2: 41 wordt ze morgen. Ik ga het niet vergeten.
0: Jongen, ik heb een heel verrassingsfeest voor je georganiseerd. Maar in dat werkjubilea, dat intrinsiek voel ik daar weinig bij.
2: Ja, maar dat komt ook. Omdat jouw eigen werkjubilea ergens in een of andere wonenachtige setting viel.
0: Nou, en zo, ja, maar kijk, ik was natuurlijk een van de eerste hier. Nou, dat sloeg echt...
2: Terwijl er nog geen protocol
0: voor. Een of andere bond gekregen die in de coronatijd niet meer was. En daarna de mensen na mij. Nou, hele feesten en partijen en speeches. Ja, misschien is dat ik denk, ja, het leeft niet wat bij mijzelf niet heeft geleefd.
2: Kijk, jij en Hans van Vuren, dat zijn toch onze oudere broer en zussen. Jullie effenen de banen voor degene die naar nu zijn gekomen.
0: Ja, nu dus niet.
2: Ik heb gewoon een week lang feest gehad, omdat ik 12,5 jaar in dienst ben.
0: Ja, wel. En met de teamdagen, dan worden jullie toch ook weer op een of andere... Met de teamdagen word je toch ook weer op een of andere zadel gehezen.
2: Wel, nadenken of een cadeau dat ik uitzoek. Ja, het is niet normaal. Ja,
0: ja dat is inderdaad nu, ja. Maar dus, nou ja, bij deze, ik vond het te gek allemaal 12,5 jaar met je te
2: ver. Nou, dankjewel. Heel attent.
0: Oh, dat je toch attent. Oh, ja. Dat had ik ook niet verwacht. Attent. Maar goed dat je het zegt.
2: Dat is toch een stukje
0: bij je volgende jubileum, 25 is dat toch pas?
2: Ja, 20 kunnen we ook iets ook een bloemetje wagen.
0: Ja, oké. Dan met je... Ja, grappig. Ik voel er zo niks bij. Maar met jouw 20 jaar krijg jij een bloemetje van me.
2: Nee, dan blijf ik nog even.
0: Ja, dan spreek ik af. Ik ben wel wat eerder bij de 20.
2: Ja,
0: dus nu verwacht ik echt een soort van fanfare. Dan krijg je dat ook weer terug.
2: Zal Johnny Boston even bellen. Ja,
0: ja precies. Ja. Maar goed, wat ik bij deze introductie was allemaal... Want ik heb dus iets nieuws geleerd over jou. Daar was deze aanloop voor. Jij praat hardop tegen jezelf.
2: Ja. Dat doe ik al eigenlijk mijn hele leven. Dat schijnt heel gezond te zijn. Ik zal je straks even meenemen in hoe dat is. Maar als ik gewoon in mijn eentje ben...
0: Neem eens even mee. Ja. Jij bent alleen. Wanneer ben jij echt alleen?
2: Nou, bijvoorbeeld in de auto. Dus ik praat in de auto veel. Ik bid natuurlijk ook wel hardop in de auto. Dat duidelijk is.
0: Heilig.
2: Maar ook wel praten in mezelf. Maar ook bijvoorbeeld als ik thuis met mijn Lego bezig ben. Dan ben ik regelmatig. En zit soms ook iemand anders in de kamer om bijvoorbeeld een boek te lezen. En zegt, wat zei je? Oh nee, dat was tegen mezelf.
0: Maar wat ben je dan aan het zeggen?
2: Ja, van alles. Maar ik kan hele gesprekken voeren met mezelf. Maar ook gewoon als ik...
0: Maar doe eens even.
2: Als ik bijvoorbeeld ergens over na wil denken. Oké, Jorieke is mijn 12,5 jaar vergeten. Vind ik dan wel vervelend. Je praat met Joy zelf. Ja, het is wel attent. Maar ja, ik weet dat ze een vol hoofd heeft. Ja, ze meent het niet. Ze bedoelt het niet vervelend. Nee, het zal wel meevallen. Nou, dan heb ik dat voor mezelf weer een plekje gegeven. En dan kan ik daar weer mee door. Dat soort gesprekjes.
0: Ja, je had echt een soort, therapeutische sessies hou je met jezelf.
2: Ja, maar ook wel als ik bijvoorbeeld kan hele discussies doen. Soms is er een politiek issue waar ik iets van vind. En dan ben ik aan het doen. Dan denk ik, hoe zou ik dat in de Tweede Kamer verwoorden? Dan ga ik dat gewoon alvast oefenen. Alsof ik daar in de Tweede Kamer sta en dat ik dat dan doe. Ik mag af en toe preken, dan oefen ik die preek hardop ook in de auto. En dan ben ik aan het kijken hoe klinkt dat. En ook als ik een moeilijk gesprek moet voeren met een collega of zo, dan oefen ik dat ook alvast voor mezelf.
0: Ik vind het fascinerend. Ja. Zometeen, je hebt zelfs een wetenschappelijk bewijs hoe gezond het is. Zometeen daar meer over. Maar ook, ik ben heel benieuwd of mensen thuis het ook doen. Praat jij hardop tegen jezelf? Ik denk dat het voor mij heel goed zou zijn, maar daar hebben we het zo wel over. Praat je hardop tegen jezelf? Laat het vooral even weten. En misschien helpt dat hardop praten ook wel over het onderwerp van vandaag. Want met Helene Spreeuwers praten we vanmorgen over perfectionisme, zelfkritiek en zelfcompassie. Zij is onderzoeker, coach en trainer op deze gebieden. En we volgen vandaag haar persoonlijke verhaal van een gevoelig meisje dat zich leerde aanpassen naar de ontdekking dat echte verandering niet begint bij nog meer discipline, maar bij mildheid, eerlijkheid en zachte daadkracht. Helene ontdekt in haar eigen leven hoe een hoge lat ervoor kan zorgen dat je juist vastloopt in gedrag dat je graag wilt veranderen.
2: En ook daarbij vind ik het heel tof als je met ons meepraat. Laat weten wat je herkent, welke eye-openers er zijn en hoe je er zelf mee bent omgegaan. Want misschien herken je er wel heel veel van in jezelf, dat je streng kan zijn voor jezelf en daar tegenaan kunt lopen.

0: Joke Buijs, ik wil zingen van mijn heiland. En ik weet wat mij te doen staat. We hebben nog even een hartig woordje gesproken over of er iets tussen ons zit nu. Hè, qua je 12,5 jubileum. Maar een kaart met lieve woorden gaat nog komen.
1: Ja, heel spontaan graag.
0: Nee, op een onverwacht moment.
1: Nee, maar
0: ik ga er wel. Nee.
1: Ik weet dat je me waardeert. Dat
0: nee,
1: niet nodig.
0: Nee, die moet je niet terugkrabbelen. Die kaart gaat komen.
1: Misschien, dat is misschien een goed moment. 31 oktober staat er iets bijzonders op de planning. Ik zou het wel leuk vinden als je daar dan even wat woorden aan geeft. 31 oktober, voor degenen die dat nog niet hebben meegekregen, hebben we gisteren bekendgemaakt, gaan we een heel tof event organiseren. Thijs en Jorieke live met Michelle van Dusseldorp en de band Lef. Het wordt fantastisch. Een grote zaal. Jij kan erbij zijn. En dan gaan we natuurlijk ook even wat rubriekjes met elkaar doen.
0: Ja, het wordt gewoon een fantastische avond waar je echt waar je bij wilt zijn. En even, het is dus niet een radio-uitzending, hè?
1: Het is
0: eigenlijk een soort theater, kan je het zo noemen.
1: Ja, een beetje live wat je normaal op de radio hoort, dat doen we dan daar. Ja, geef er een naampje aan.
0: Geef er een naam aan.
1: Het is in ieder geval iets heel tofs. Want we gaan nadenken over hoe je met de onrust om kan gaan. Want er is zoveel dingen die op ons afkomen. Daar gaat Michelle dingen over zeggen. Ja, daar kijk ik al heel erg naar uit. Waarschijnlijk weer heel veel dingen waar jij veel aan hebt. En we gaan natuurlijk spelletjes tegen elkaar doen. Die zaal meenemen. Zullen verrassingen zijn. Ja, het is gewoon iets waar je, als je van dit programma geniet, dan wil je hier ook gewoon
0: het is inhoud met een lach.
1: GrootNieuwsradio.nl/live. En bij deze heeft Jorieke de toezegging gedaan dat ze daar een stukje waardering voor die 12,5
0: jaar. Dan ben je ongeveer al 15 jaar in dienst, joh.
1: Ja, precies. Dan heb je weer een mooie aanleiding. Ben ik het tegen die tijd weer vergeten? Want zo werkt mijn brein ook alweer. Dus dan kan je dat.
0: Er praten heel veel mensen tegen zichzelf. En ook Sandra die dacht dat het heel raar was. Ze heeft een keer gegoogeld. En het blijkt dat je dan dus heel erg slim bent. Dus ze is er over doorgegaan. Ik moedig mezelf aan of ik zeg even wat ik allemaal moet doen of niet moet doen. Of ik voer gewoon een gesprek. En ik roddel liever niet. Vind ik ook leuk. Ik roddel liever niet over iemand. Maar ik praat wel tegen mezelf over iemand als ik iets lastig vind.
1: Ja, dat is geen roddelen als je het bij jezelf houdt, toch?
0: Nee, ik ook niet.
1: Ja, Jorieke is het weer vergeten. Ja. Nee, ik heb ook een artikeltje gevonden waarin dat best wel veel positieve dingen erover staan. Want het helpt je om dingen meer te onthouden. Het helpt je dus ook als je spullen kwijt bent. Ja, dit zou voor jou echt een gouden tip zijn. Ja. Als je dingen kwijt bent, gewoon hardop praten tijdens het zoeken. Waar heb ik het ook al neergelegd? Wat heb ik toen ook alweer gedaan? Gewoon de gedachten die je eigenlijk in je hoofd hebt, gewoon hardop uitspreken. Het helpt je ook om beslissingen te nemen. Het geeft je zelfvertrouwen een boost. Nou, hier hebben we wel iets te maken. Je denkt, hoe komt het toch dat ik zoveel zelfvertrouwen heb door het hardop praten?
0: Je praat dus hardop.
1: En het vergroot je concentratie en vermindert stress. Ja, ik zou er vandaag mee beginnen.
0: Ja, ik vind het even serieus. Ik denk echt dat het een hele goede is. Want ik kan dus helemaal in mijn hoofd gaan. En dan word je helemaal gestrest. En dan kom je een soort tunnel in je hoofd. Dat je zelf ook niet meer weet wat je allemaal denkt. Inderdaad, als je iets kwijt bent bijvoorbeeld. Ja, ik vind het echt een hele goede tip.
1: Je moet dus wel wachten tot je alleen bent. Dat is wel de truc.
0: Nee. Ja, Marja zegt ook, ik praat ook regelmatig te hardop tegen mezelf. Ik dacht dat het komt omdat ik alleen woon. Wat ik trouwens heerlijk vind. Maar soms gebeurt het vanzelf. Soms is mijn hoofd zo vol. Dan zit ik in het OV helemaal in mijn hoofd en beweeg mijn mond. En zie ik mensen kijken en denk ik wel even, chips.
1: Ik was weer bezig. Voor jou wel even een tip, Jorieke. Het hardop praten, dat is leuk, maar niet te veel. Want ik hoor dat je stem het al een beetje zwaar heeft.
0: Ja, mijn stem heeft, heeft het een beetje zwaar. Ja,
1: let daar een beetje op.
0: Is wel een beetje zo. En Trudy die denkt echt dat ik jou onderuit aan het halen ben. Oh. Kan je dat even rectificeren voor Trudy?
1: Dit is echt. Ik snap dat het zo over kan komen. Ik kom er ook alweer bovenop, Trudy. Want,
0: je bent heel zachtaardig, zegt ze. En geen enkele man zou dit pikken.
1: Oh. Nee, maar Jorie, het komt soms anders over dan dat het is. Het is allemaal met een grote glimlach op het gezicht. Dus we doen het over en weer. Maak je geen zorgen.
0: Nee, dat is even goed.
1: Goed dat je het doorgeeft.
0: Even goed om dat te rectificeren. Maar we gaan dus hardop praten. En we krijgen zo nog veel meer tips. Want we gaan het juist hebben dus vandaag over perfectionisme. Zelfcompassie, zelfkritiek. Dat komt allemaal voorbij.
1: Je kunt je zo meteen even aanmelden onder het volgende lied. GrootNieuwsRadio.nl/live. Dan kun je erbij zijn in de verbinding.

0: Brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: de Psalm Project. En ik dank u voor het leven. Ik moest maar even mijn jingle pakken.
1: Je bent heel gedragen. Ja. Dank u. Ik dank u voor het leven. Ik zeg het nog een keer.
0: Ja, precies.
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Kijk, daar was die. Die had ik nog even nodig. We willen niet zonder. Met Helene Spreeuwers praten we vanmorgen over perfectionisme, zelfkritiek en zelfcompassie. Zij is onderzoeker, coach en trainer op deze gebieden. En we volgen haar persoonlijke verhaal van een gevoelig meisje dat zich leerde aanpassen naar de ontdekking dat echte verandering niet begint bij nog meer discipline, maar bij mildheid, eerlijkheid en zachte daadkracht. Goedemorgen, Helene.
4: Goedemorgen.
0: We hebben helemaal de verkeerde meid.
1: Nou, dan gaan we even die andere erbij pakken. Oh ja,
4: Opa. Hier ben ik.
1: Daar ben je.
4: Hallo.
0: Goed om je ook te horen. We vinden het wel even leuk om te beginnen met een post van jou die wij vonden op Instagram. Heel actueel namelijk. Je had een post gemaakt over 3 tips om de hittegolf met zachte daadkracht te trotseren.
5: Mm-hmm.
0: Dus ook een hittegolf kan je met zachte daadkracht te trotseren. Waar moeten we dan aan denken?
5: Nou, een van de tips is onder andere focus op je voeten in plaats van op de horizon. En daarmee bedoel ik eigenlijk, wees een beetje in het hier en nu. In plaats van dat je de hele tijd bezig bent met, wat zegt het weerbericht? Hoe lang blijft het nog? Ja, precies. Vrijdag blijft het 23 graden 's nacht. Weet je wel, dat mentale stuk eigenlijk van, oké, het is wat het is. Blijf het hier en nu, focus op wat je nu kunt doen om het draaglijk te maken, in plaats van wat moet ik morgen regelen. En natuurlijk mag je daarover nadenken, maar daar blijven soms een beetje in hangen.
0: Mm-hmm.
5: En een andere tip was, wat was ook weer een andere tip?
1: Ik vond die van dat accepteren vond ik wel sterk. Want je kunt natuurlijk denken van je moet alles willen veranderen en het mag er niet zijn, maar dat schiet natuurlijk niet heel erg op.
5: Dat is echt een grote. Want ik ben zelf ook iemand, ik hou van een beetje greep en controle. En dat je, dingen een beetje naar je hand kunt zetten. En in heel veel situaties kan dat ook. En dan kun je naar zoeken. Maar met deze hitte, hoe harder je er tegen vecht, hoe gestresster je raakt. En de hittestress is er al. Dus dat is echt belangrijk. Tot op zekere hoogte moet je accepteren, het is heet en ik kan het aan.
1: Nou, ik vind dat je daar wel goed mee bezig bent, Jorieke. Want ik ken je ook wel iemand die kan denken, joh, wat komt er op me af? Help. Ik vind het eng. Maar dit gaat wel goed, hè?
0: Ja, nee, maar dat komt ook omdat we nu gewoon erin zitten. Vorige week kreeg ik echt wel een beetje een soort paniek van, oh nee, het gaat echt.
5: En
0: hoe
5: dat
0: ga
5: is,
0: ik dit doen?
5: Dat is ook oké, hè? Want ik heb dat ook. Gewoon bij tijd en wijlen dat het echt letterlijk als een soort natte deken over je heen valt. Vooral 's avonds, hè, dan zijn we bezig met de kids en naar bed brengen. En je staat op z'n kop weer een luier te verschonen. En weet ik van wat, precies. Dat is ook heel normaal, hè? Dus je hoeft niet een continue staat van ontspanning te bereiken. Hè? Daar hebben we het niet over. Maar meer een soort basis. Oké, dit gebeurt. Diep ademhalen. Dat is de derde tip. Diep ademhalen. Zodat je in ieder geval niet een soort stress bovenop de stress krijgt.
0: Maar dat is dus wel echt wat dus kan gebeuren.
5: Ja.
0: Echt gewoon hittestress.
5: Ja, dat kan sowieso natuurlijk fysiek gebeuren. Maar als je mentaal ook nog heel onrustig daarvan wordt, heb je eigenlijk een soort dubbele stress te pakken. En die mentale stress, die kun je, fysieke stress kun je natuurlijk ook wat aan doen. Hè? Proberen af te koelen. Lalala. Maar die mentale stress, voor een deel kun je daar goed mee dealen door rustig in en uit te ademen. Ademen soms even vooral langer uit dan in.
0: Gewoon denken, hoe maak ik het nu draaglijk? Het klopt wel, ja. Ik ben natuurlijk morgen jarig. Ik ga het niet heel erg vieren, maar een beetje. Maar ik denk, dat is toch vreselijk. Dan zitten we daar met 35 graden.
1: Ik zou zeggen, ik vier het dit keer in een kledingwinkel waar goede airco is. Kom allemaal daar naartoe en dan zoek ik een nieuwe outfit uit.
0: Ja, precies. Ik kan vinden in de supermarkt. Krijg je daar een taartje inderdaad.
5: Ja.
0: Helene, jij hebt je eigen praktijk, zachte daadkracht. Dat is ontstaan eigenlijk vanuit jouw eigen levensverhaal. Waar begint voor jou dat verhaal?
5: Nou, wel een beetje bij het woord discipline, denk ik. Denk wel dat mij een kapstokhaakje is. Ik was vroeger als kind al en later als tiener en jongvolwassene eigenlijk heel veel bezig met zelfverbetering. Dus hoe kan ik het beter doen? En ik vond mezelf super ongedisciplineerd. En dan vooral op het gebied van, ja, even de grote paraplu, gezonde keuzes. Dus sporten, eten, huishouden of kamer opruimen vroeger dan nog. Hè? En geld uitgeven. Dus de dingen waarop je snel een gebrek aan discipline kan hebben. Of juist veel discipline, of ergens ertussenin. Maar ik vond van mezelf, ik ben te ongedisciplineerd. Ik moet veranderen. Dat had ik al heel snel een soort van besef.
0: Wat voor kind was jij?
5: Als kind was ik vrolijk, maar ook gevoelig. En ik was al veel aan het observeren. Dus ik was al veel aan het observeren van, hoe hoort het eigenlijk? En wat hoor je wel te doen, wat hoor je niet te doen? Wat is goed, wat is slecht? Ook in mijn christelijke opvoeding was ik veel bezig met eigenlijk de wet. Hè? En met inconsistenties in bijbelverhalen. En dat ik 's avonds wel eens als jonger kind al nadacht over, nou mama, als ik nu ga slapen en ik vergeet te bidden of vergeving te vragen voor iets, ga ik dan naar de hel? Als ik zou doodgaan. Ik weet niet of ik dat zo letterlijk zei. Mm-hmm. Maar in ieder geval, ik was daar in mijn hoofd dus al mee bezig. Met een soort van de logica achter. Oké, God is rechtvaardigheid. Overal staat dat je de wet moet volgen. En anders gaat het helemaal mis. Dus ik was heel conscientieus, zeg maar. Heel gewetensvol als kind.
0: Maar ook dus best wel heel erg in het goed en fout denken.
5: Heel erg in het goed en fout denken. En het, het goede willen doen. Dus daar heel erg mee bezig zijn. En ook wel opletten van, oké, hoe doen mensen het om mij heen? Of wat wordt er verwacht in de verschillende groepen waarin ik zat op school? En altijd wel netjes, hè, het netjes moeten doen.
0: En wat deed dat met jou als kind?
5: Ja, ik denk dat dat echt wel een druk op mij heeft gelegd. Ik weet nog een anekdote. Ik denk dat ik in groep 7 zat en ik had dwarsfluitles. Ik heb dwarsfluitles gehad van mijn 7e tot mijn 13e. Je zit er gelijk te grinniken.
0: Ik ook.
5: Oh, jij ook.
0: Ja, het is...
5: En ik had een heel strenge privélerares. Echt, gewoon. Als je het hebt over perfectionisme en klassieke muziek en dwarsfluit, nou, dat was het, zeg maar, in het harnas gehezen. Zo voelde het. Ja. Past eigenlijk helemaal niet bij mij. Want ik zou nu denken, zou mij naar een jazzfluitist hebben gestuurd. Weet je wel, gewoon lekker vrij en vrolijk. In groep 7 was er een dwarsfluitkamp. Van vrijdag tot zondagavond of zo. En ik vond het verschrikkelijk. Daar uit het zich ook wel een beetje in. Omdat ik zo gewetensvol was en dat altijd goed wilde doen, vond ik het super spannend om naar zoiets te gaan. En ik vond die juf niet echt lief. Ja, ik kende eigenlijk bijna niemand van die kinderen, want ja, ik had gewoon alleen in mijn eentje les. Maar ja, het werd verwacht. Het werd verwacht. Dus ik moest daar gewoon naartoe. In mijn hoofd was er dus ook geen optie van, ik vertel even aan mijn ouders hoe ik ermee zit, dat ik er echt zo mee in mijn maag zit.
0: Die gevoelens kon je niet kwijt.
5: Die gevoelens kon ik niet echt kwijt. Er was niet echt taal voor thuis. Mijn ouders hebben dat ook nooit gekregen thuis. Dus daar kan ik nu met heel veel compassie naar kijken, hoor. Mm-hmm. Dus dat gesprek was er gewoon niet. Dus ik had geen idee dat dat kon. Dat je gewoon kon zeggen, hè, wat nu kinderen veel meer krijgen. Van, hoe voel je erover? Vind je het fijn of niet? Mm-hmm. Dat was toen eigenlijk niet. Maar ik weet nog dat ik in de klas zat. Achter een jongen met een Nike-shirt. Met eronder, just do it. En dat ik dus echt in mijn hoofd een soort focus. Ik dacht, Helene, dat ging in mijn hoofd, en niet hardop pratend. Ja. Thijs, deed ik ook wel eens, maar nu niet. Focus alleen. Just do it. Je moet het gewoon doen. Dat zat er dus toen al in. Een soort van, oké, als je je gevoel maar uitschakelt, als je je mindset maar goed zet.
0: En wat deed je toen al met die spanning en die spanning die het gaf? Het gaf dus wel een soort stress. Wat deed je daar toen mee?
5: Nou, wat ik daar toen mee deed, was

0: tot het eind. En dan aan het eind denken, nou, ik heb het in ieder geval gedaan. En in zekere zin heeft me dat ook heel veel gebracht. Want dat heeft me ook doorzettingsvermogen geleerd. En dus het is niet alleen negatief of een zielig verhaal of zoiets. Hè? Maar er zat dus wel een hele diepe overtuiging van, oké, wat moet, dat moet. En je moet het goed doen en je moet niet...
1: Dat je als kind al hoorde dat perfectionisme was?
0: Nee, totaal niet. Nee, want ik heb 3 zussen en de zus boven mij, die was in mijn ogen, toen ik eenmaal over de term perfectionisme leerde, dacht ik, nou, dat is zij. Want zij haalde 9 en 10, ze had haar kamer altijd perfect opgeruimd. Ze deed tegen iedereen heel vriendelijk en lief. Mm-hmm. En daar keek ik heel erg tegenop, dat ik dacht, wow, dat is echt...
1: Perfect.
0: Dat is perfect. Dus in mijn hoofd was het woord perfectionisme, dat hebben heel veel mensen. Hè? Dat wordt een soort van gelijkgesteld als, dat ziet er perfect uit. En later besefte ik pas, toen ik er onderzoek naar ging doen, perfectionisme hoeft er helemaal niet perfect uit te zien. Want het begint van binnen. Het begint in je hoofd, bij de regels en bij de lat en bij de zelfkritiek die je hebt.
1: Daar begint eigenlijk perfectionisme.
0: Daar begint perfectionisme. En dan uit het zich op verschillende manieren. Maar daar zit de kern.
1: Want hoe is dat, toen je een beetje tiener werd, hoe uitte zich dat dan bij jou, dat perfectionisme?
0: Nou, vooral dus in mijn hoofd heel veel zelfkritiek, heel negatief lichaamsbeeld. Heel erg bezig met mijn uiterlijk vergelijken met de meiden uit de klas. Super onzeker. Ik weet nog, jij wil een verhaaltje nog? Biologieles in jaar 2 van de HAVO, denk ik. En nu denk ik echt, hoe kunnen ze dit doen in een biologieboek? Maar ik las al de boeken vooraf door van, komen er ongemakkelijke momenten aan in de lessen waarin ik iets moet of weet ik wat. En er was een les waarin iedereen voor in de klas op een weegschaal moest gaan staan, zijn eigen gewicht op het bord moest schrijven.
1: Nee.
0: Ja. En dat uiteindelijk het gemiddelde werd uitgerekend. Ja.
1: Nee.
0: Nu denk ik echt, ik had echt weg moeten lopen. Gewoon, ja, dit ga ik toch niet doen. Wie doet dit nou? Maar ik dacht, ja, dit moet. En ik wist ook niet precies in welke les het gingen doen. Dus muziek melden of weet ik wel wat, zoiets. Wist ik ook niet wanneer dat dan moest. Dus ik weet nog dat moment dat ik dacht, ik zag al die meisjes. Het waren allemaal van die dunne sprietjes. En die gingen op dat ding. En ik weet gewoon nog de cijfers. 50 kilo, 48 kilo, 52, 53. En ik weet nog dat ik in de klas zat en een soort strategietje aan het bedenken was. Oké, ik ga daar naartoe. Ik moet net doen alsof er niks aan de hand is. Dat ten eerste. En dan ga ik op dat ding staan. En dan kijk ik heel snel voordat iemand mee kan kijken. Dan stap ik eraf. En dan schrijf ik gewoon net ietsjes meer op. Ik weet niet eens hoeveel ik toen woog. Geen idee. Maar ik weet nog dat ik 57 opschreef. Ik dacht, nou, dat is een soort van net. Nou, ik kan natuurlijk niet net doen alsof ik 49 kilo weeg. Zoals de sprietjes. Ik was helemaal niet heel dik of wat dan ook. Maar ik vond mezelf gewoon heel erg afwijkend. Dus ik dacht, nou, dat is de veilige optie. En ik weet nog dat ik terugliep naar mijn stoel. En dat een van die dunne meisjes zei, oh, wauw, ik dacht echt dat je veel zwaarder was. Als een soort compliment. Dus ik was zo bezig met de mening van anderen. En erbij horen en wel of niet.
1: Ja, dus je ook enorm aanpassen de hele tijd.
0: Heel erg aanpassen, ja.
1: En als je dan pas je heel vaak aan. En wat deed je dan als je alleen was? Als je even niet meer hoefde aan te passen?
0: Ja, dan... ik moest natuurlijk ontspannen, want dat geeft zoveel spanning. Dus ik vond heel veel ontspanning in eten, lezen. Nou, dat is niet zoveel mis mee, hè, met lezen.
1: Maar is dat even hoe dat altijd werkt? Als we heel veel spanning ervaren, dat we altijd ontspanning zoeken?
0: Met de ogen van nu zeg ik ja. Want stress en perfectionisme hangen heel erg samen. Dus hoe zelfkritischer we zijn, hoe hoger we die lat hebben liggen, hoe meer stress we vaak ervaren. Vaak ook chronische stress. Je voelt dat soms niet eens meer. Maar je bent gewoon in een alerte staat. Omdat je denkt van, ik moet het goed doen. En natuurlijk moet die spanning weer tot rust komen. Want we kunnen niet continu in die staat van paraatheid staan. En het grappige met eten, dus ik vond het in eten, snoepen, dat was iets gewoon, dan voelde ik echt. Nu weet ik uit onderzoek dat eten letterlijk je zenuwstelsel kalmeert. Dus het brengt je in je parasympathische zenuwstelsel. Je wordt rustiger. Je spijsvertering gaat aan. Je voelt je kalmer. Letterlijk kalmeert het dus. Dus het was ook een

0: eigenlijk een hele logische, prima manier. Alleen, het heeft natuurlijk bijwerkingen. Namelijk, soms heeft je lichaam geen behoefte aan voeding of behoefte aan een ander soort voeding, bla bla bla. Dus daar had ik ook wel echt een continue worsteling mee, want ik wist niet wat ik nu weet, maar dacht gewoon, ik ben weer niet gedisciplineerd, want ik zit nu weer te eten. Snap je?
1: En dan kom je weer, ja, dan voel je al, dan komt die zelfkritiek.
0: Dus toen kwam op een gegeven moment de periode van de projecten. Dus oké, ik vond mezelf te dik. Ik vond dat ik geen discipline had rond eten. Nou, wat krijg je in deze maatschappij dan op je bord? Een dieet? Of in ieder geval regels waar je aan moet houden?
1: Dus jij ging eigenlijk nog meer regels ging je dan eigenlijk volhouden. Mm-hmm. We gaan luisteren naar muziek. Zometeen praten we uiteraard met elkaar verder. Ook hoe je op een gegeven moment wel erachter kwam van, hé, maar dit is eigenlijk perfectionisme. En dat eigenlijk ook in een soort cirkel werkt. Dat je dan de lat juist heel erg hoog legt. Voor, mm-hmm. Ook voor anderen. Maar dat je zelf eigenlijk heel vaak in patronen vervalt. Die juist niet helpend voor je zijn. Nou, je bent naast de coach ben je ook zangeres. Dus we gaan natuurlijk luisteren naar het prachtige lied van jou. En je zei, ja, dit lied is er mooi bij. All by Grace. Ja, je hoorde al het woordje genade. Mm-hmm. Dat lijkt me helemaal bij zachte daadkracht te horen.
0: Ja, 100%.
1: We gaan daarnaar luisteren.

0: Onderzoeker, coach en trainer Helene Spreeuwers neemt ons vanmorgen mee in haar eigen zoektocht rondom perfectionisme en hoe ze leerde dat zachte daadkracht meer in beweging zet. Wat begon als een persoonlijke worsteling groeide uit tot onderzoek naar de vraag waarom mildheid soms meer verandert dan strengheid. Je vertelde net dat je, hoe je als kind niet aan jezelf natuurlijk dacht als het om perfectionisme ging. Dan zag je meer gewoon dat klassieke beeld voor je, dat van iemand die alles, ja, perfect voor elkaar had. Hoe kwam je op het spoor dat het bij jou misschien wel aanwezig was, maar dus een andere uiting had dan het beeld dat je ervan had?
1: Ja, dat was tijdens mijn scriptie. Ik deed een master toen ik ongeveer, 32 was, denk ik. En daar ging ik een onderzoek doen naar prestatiedruk. En toen kwam ik ook op het spoor van perfectionisme. En toen pas ging ik lezen wat onderzoekers daarover zeggen. En toen kwam ik erachter, perfectionisme is dus A, helemaal niet per se dat het er perfect uitziet. Want het is een heel groot stuk mentaal. En het kan zich ook nog eens uiten in gedrag wat je juist niet wil. Ze noemen dat zelfs, ze hebben daar een term voor, the cycle of self-defeat. Dus dat is het cirkeltje van zelfondermijning, heet dat eigenlijk. En dat is vooral op het gebied van eten interessant. Maar dat heeft te maken met, je bent zo gestrest over bepaald gedrag, dus je wil het niet. Maar vaak is dat juist het gedrag waar je wordt ingezogen op momenten dat je het moeilijk hebt of dat je gestrest bent. Wat vervolgens weer zorgt voor een schuldgevoel en voor meer zelfkritiek en voor morp, dat je in een soort draaikolkje naar beneden komt. Dus ik dacht, dit is eigenlijk cruciaal om te begrijpen om als iemand die streng is voor zichzelf aan de slag te gaan met andere keuzes. Want ik dacht, ik vind dat wel heel boeiend.
0: Dus juist als je dus het soms dus gedrag bij jezelf of bij anderen ziet, wat juist eigenlijk best wel misschien destructief is,
1: ja,
0: dan kan dus daaronder perfectionisme liggen.
1: Ja.
0: En perfectionisme is dat je een hele hoge lat hebt.
1: Een hele hoge lat en zelfkritiek.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn eigenlijk de twee basisingrediënten.
0: En waarom? Ja. Hoe kan je in die cycle of self-defeat komen? In die zelfondermijning?
1: Ja, dat is dus eigenlijk juist door de strengheid, juist door de hoge lat, door een bepaalde blik op jezelf eigenlijk, een strenge blik op jezelf. Daardoor kun je erin komen en daardoor kun je er ook eigenlijk in blijven hangen.
0: Wat klinkt er inderdaad een beetje misschien voor mensen een beetje tegenovergestelde, van je wilt dat juist niet en dan doe je het wel.
1: Ja, nou ja, denk aan Paulus. Die heeft het hier al over. Wat ik niet wil, doe ik toch. En wat ik, wat is het ook alweer? Thijs, help. Wat ik niet wil.
2: En dat ik wel wil, doe ik niet.
1: Ja. Wat ik wel wil, doe ik niet.
3: Oh, zo makkelijk.
2: Ja, het is heel simpel.
1: Dus het is mega menselijk. Maar ik dacht, dit is wel een heel interessante. Want
0: is het omdat die lat dan eigenlijk niet haalbaar is?
1: Die lat is niet haalbaar. Maar de strengheid, de zelfkritiek, helpt gewoon niet.
0: Mm.
1: Dat is het. Dus wat wij in dit mooie, prachtige, Calvinistische landje heel vaak hebben gehoord, is: doe jij niet wat jij wil doen, dan moet je wat strenger voor jezelf zijn.
0: Wilskracht.
1: Wilskracht, motivatie, focus, discipline. Discipline, dat gaat over: kun jij iets doen wat lastig is of wat niet vanzelfsprekend is? Kun je iets volhouden wat eigenlijk moeilijk is om te doen ten behoeve van een doel wat in de toekomst ligt?
0: En wat ook vaak wel hangt aan succes.
1: Wat vaak ook nog eens hangt aan succes, resultaten behalen. Maar wat daarin heel vaak gebeurt, is dat we dus eigenlijk onder te hoge druk onszelf proberen te veranderen. Wat ons vaak juist weer in het gedrag duwt wat we niet meer willen.
0: Want hoe werkt dat? Waarom werkt dat hoge druk uit dat je dus in gedrag vervalt wat je niet wilt?
1: Ik denk dat stress daarin weer een grote rol speelt. Want neem even heel concreet, want anders wordt het misschien ook een beetje abstract. Voor mij was het met eten. Dus in eten vond ik ontspanning. Dat gevoel van op de bank zitten en een zak chips opentrekken en gewoon een hele hand vol. Dat was voor mij gewoon fysiek en mentaal gewoon even
0: je systeem,
1: niks hoeven.
0: Ja, je systeem
1: werd rustig.
0: Wat je daar omheen,
1: precies,
0: dus door die hoge lat en die zelfkritiek, eigenlijk onder continue spanning en stress staat.
1: En dat was zeg maar de basis van perfectionisme, geeft al stress. Maar dan komt er nog iets bovenop. Een tweede laag. Want over die chips heb ik een oordeel. En over dat eetgedrag heb ik een oordeel.
0: Ja, maar je geniet er eigenlijk niet van.
1: Ik geniet er eigenlijk niet van. Ik ontspan er deels een beetje door. Maar fysiek voel ik me achteraf eigenlijk minder lekker. Hey, niks ten nadele van chips. Hè? Ik eet nog steeds chips. Chips is niks mis mee. Maar het gevoel wat je achteraf hebt, is cruciaal. Dus
0: het geeft je uiteindelijk niet het geeft tijdelijke ontspanning, maar niet echt.
1: Exact. En het geeft je een oordeel over jezelf, schuldgevoel. En het idee van, ik moet de teugels eigenlijk weer strakker aantrekken om dit gedrag de volgende keer te voorkomen.
0: Ah, nog strenger.
1: Nog strenger, want ik weet niet of je ooit een dieet hebt proberen te volgen. Wat dan
0: zeker.
1: Ook. Ik heb er tig achter de rug. Of in ieder geval eetregels. Mm-hmm. Dus elke keer als je soort van het fout doet, hè, of de regels breekt, dan heb je het idee, ik moet mezelf weer, dan gaat die rug weer wat rechter. Het idee dat je dus strenger moet worden voor jezelf. Dat is zo diep. Dit zit zo diep in ons, dat we strenger voor onszelf moeten zijn als we het beter willen doen. Dat is eigenlijk waar dit helemaal om draait.
0: Dat is die perfectionisme.
1: Dat is uiteindelijk de kern. De kern is perfectionisme. En natuurlijk hebben niet alle mensen hier last van. Hè? Maar dus mijn doelgroep is specifiek de mensen en vooral de vrouwen die hoge lat voelen, die zelfkritiek voelen. En die voelen dat ze dus in dat cirkeltje eigenlijk blijven hangen van, ja, het cirkeltje van zelfverbetering en stress zou ik het bijna noemen. Van steeds maar weer proberen jezelf aan de haren erbij te slepen om het anders te doen.
0: Maar uiteindelijk dus vaak dus daardoor dus in die cycle of self-defeat te vervallen.
1: Ja.
0: En dan voel je al van, hoe vermoeiend dat klinkt.
1: Ja. Heel erg vermoeiend. Het is een soort vacuüm waar je dan in komt.
0: En heel negatief dus ook eigenlijk.
1: Nou, je gaat heel negatief naar jezelf kijken. Want je krijgt een beeld van jezelf dat je geen discipline hebt. En dat is dus eigenlijk niet waar.
0: Want?
1: Nou, toen ik hierachter kwam, dacht ik echt, aha. Dus het is niet een gebrek aan discipline. Het zou technisch gezien zou je daar natuurlijk wel iets over kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar het gaat meer om die zelfkritiek en die hoge lat.
0: Daar gaat het om.
1: Dus als je dat gaat zien als probleem, als onderliggend probleem, dan wordt alles wat daarbovenop komt, wat je aan je gedrag wil veranderen, veel makkelijker en lichter om aan te gaan werken.
0: We gaan het volgende uur met elkaar verder in gesprek. Ook over hoe je eigenlijk die hoge lat en die zelfkritiek, dat gaat eigenlijk ook, dat ging bij jou ook alweer hand in hand, ook met het geloof. Mm-hmm. En dus ook eigenlijk wel het antwoord erop, die zachte daadkracht. Ook hoe jouw praktijk natuurlijk klinkt. Hoe mildheid, zachtheid, hoe je die strengheid, ja, daar moet je dus eigenlijk iets mee kunnen doen. Mm-hmm. Zodat je dus niet in die zelfondermijningen terechtkomt. We praten daar straks over verder.
2: Leuk als jij met ons meepraat. En er is iets leuks wat je alvast even kan doen in de tijd dat we eruit zijn. Want je kunt een perfectionisme-test invullen. Dat kan via de website van Helene. En ik wil wel mensen even een linkje sturen. Als ze zeggen, ik heb interesse om dat even te doen. Ben benieuwd of ik mezelf daarin kan herkennen. Stuur dan even een appje naar de studio. Dan krijg je van mij de link. En dan horen wij natuurlijk graag weer terug of je inderdaad een perfectionist bent.
0: Je kan dus even een appje sturen, grootsruim.nl/Thijs Hurieke. Dan kan je natuurlijk ook terecht. We gaan er even uit, blijven bij. Heel graag, tot zo.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coalitieplannen van Rotterdam zijn uitgelekt, meldt Rijnmond. Er moeten meer huizen komen, de stad wil groener worden en kinderen moeten meer kansen krijgen. Om dat allemaal te kunnen betalen gaan onder meer de parkeertarieven omhoog. Ook worden op het gemeentehuis zelf tientallen miljoenen bezuinigd. Overal worden maatregelen genomen tegen de hitte. In Roermond is een concert afgelast, ook om hevig noodweer dat overmorgen wordt verwacht. Opvallend is de sluiting van een openluchtzwembad in Arnhem. Dat is alleen vanochtend open omdat het daar wel 40 graden kan worden. Te gevaarlijk voor medewerkers en bezoekers, zegt het bad. Na de zware aardbevingen in Venezuela heeft oppositieleidster Machado haar landgenoten opgeroepen kalm en solidair te blijven. Ze roept buitenlandse leiders op om te helpen. De noodsituatie is kritiek, ieder uur telt, zegt ze. Machado, die de Nobelprijs voor de vrede won, zit noodgedwongen zelf in het buitenland. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
17: Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer en 30 minuten extra komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is daar sowieso al drukker dan anders, komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Dan naar de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Ommedijk kun je er geen gebruik van maken. Verkeer kan beter omrijden via Leidschendam over de N14.
15: Zometeen
14: meer Thijs en Jorieke.
18: Hé, het licht doet het niet.
19: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
22: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
23: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
24: Ik heb letterlijk niks.
25: Het gaat de hele dag regenen, hè?
26: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
28: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
29: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
30: Samen
28: samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
0: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
29: De beste plek voor jou, NVM.
30: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
14: En Jorieke, het christelijke radiostation.

0: Howie Mack en Zach Williams en Cornerstone.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Met de Lees Spreeuwers praten we vanmorgen over perfectionisme, zelfkritiek en zelfcompassie. Zij is onderzoeker, coach en trainer op deze gebieden. En we volgen haar persoonlijke verhaal van een gevoelig meisje dat zich leerde aanpassen naar de ontdekking dat echte verandering niet begint bij nog meer discipline, maar bij mildheid, eerlijkheid en zachte daadkracht. Helene ontdekte in haar eigen leven hoe een hoge lat ervoor kan zorgen dat je juist vastloopt in gedrag dat je graag wilt veranderen. En veel mensen willen de perfectionisme-test graag doen.
2: Ja, je kunt hem dus ook even zelf opzoeken. Ik weet inmiddels het linkje. Het was helemaal niet zo ingewikkeld. Zachtedaadkracht.nl/test. Als je denkt, ik wil ook graag kijken of er bij mij perfectionisme speelt en ik daarom zoveel herken in het verhaal van Helene, dan kun je het daar even invullen. Simone had het al gedaan. Die zegt, zoals verwacht, speelt perfectionisme inderdaad een duidelijke rol in mijn leven.
0: Het is wel, als je over perfectionisme hebt, ja, het is geen ziekte of zo.
3: Nee. Het is geen stoornis, het is geen afwijking.
0: Wat is het dan?
3: Het is wat mij betreft een kwaliteit die doorschiet, waardoor die stress veroorzaakt. Maar in de basis is het een kwaliteit.
0: En de kwaliteit is?
3: Nou, hoe diep willen we hierop ingaan? Want het perfectionisme heeft 6 dimensies. Maar als je het hebt over, laten we het even breder pakken. Dus je bent kritisch op jezelf, je bent goed aan het opletten. Doe ik het goed? Doe ik het ook goed voor anderen? Dat is in essentie natuurlijk een hele mooie eigenschap. Ik bedoel, het is toch heel fijn als je mensen hebt die het graag goed doen om je heen, toch?
0: Mm-hmm.
3: Ik bedoel, wanneer het misgaat, of misgaat tussen aanhalingstekens, is vaak als het te ver doorschiet. En dan krijg je er stress van, dan kun je er chronische stress van krijgen. En het kan soms samengaan met andere soorten wel mentale klachten en aandoeningen, depressie bijvoorbeeld, eetstoornissen. Daar heeft het wel een link mee. Maar in zichzelf zou ik niet zeggen het is een afwijking, omdat je dan eigenlijk in hetzelfde cirkeltje blijft rondgaan. Van, oh, er is dus ook nog wat mis met mij. Ja, precies, en dit moet ik ook nog gaan fixen aan mezelf.
0: Het is een kwaliteit dat doorschiet. En dat doorschieten, daar kunnen wel wortels liggen. Al bijvoorbeeld in je jeugd, hoe je naar jezelf keek. Of welke kritiek je hebt gekregen misschien. Of...
3: Ja, nou ga ik even een onderzoekersantwoord geven. Daar zijn verschillende visies op. Sommigen zeggen het is een persoonlijkheidskenmerk waarmee je wordt geboren. Anderen zeggen dat komt inderdaad vanuit je jeugd. En dat is meer een copingstrategie. Brené Brown zegt het bijvoorbeeld. Die zegt er zit schaamte vaak onder van ben ik wel goed genoeg?
0: Mm-hmm.
3: Als diepere laag, als diepere motivatie. Is natuurlijk een keisterke motivator, hè, schaamte. Bij mij persoonlijk, als ik even terugkijk naar mijn verhaal, zit daar absoluut ook een schaamte onder. Dus een schaamte van, hoor ik er wel bij? Ben ik wel goed genoeg? Kijken naar een vergelijken van hoe doe ik het ten
0: opzichte van anderen. Hoe kom je daar dan aan? Hoe kom je dan aan die schaamte?
3: Dat is een goede vraag, Jorieke. Wat denk jij?
2: Ik denk bij de zondeval vandaan.
3: Ik denk dat
0: een beetje terug in de tijd.
2: Een klein stukje terug in de
3: klein
2: tijd.
3: Beetje heeft iets met vroeger te maken. Ja. Waar komt schaamte vandaan? Ja, ik denk dat in een. Ja, dat is toch wel, denk ik, een christelijk antwoord hier. In een gebroken wereld is schaamte onderdeel geworden van onze binnenwereld.
0: Ja, we willen ons bedekken.
3: We willen ons bedekken. We worden angstig bij het idee dat we dingen fout doen. En wat gebeurt er dan? En zeker als je niet doordrongen bent van dat God liefde en genadig is richting jou, is dat natuurlijk eigenlijk een beetje een onveilige basis. Wat schaamt. Maar goed, ik ben geen psycholoog, hè, dus.
0: Dat het dan logisch kan zijn dat in dat perfectionisme door kan schieten.
3: Zeker weten, want je bent jezelf aan het fixen, je bent jezelf aan het repareren, omdat je ergens van binnen het gevoel hebt, wie ik ben, als niemand kijkt, dat is eigenlijk niet goed genoeg. Ik moet mezelf oppoetsen.
0: Ja, dus je moet aan die zelfverbetering doen.
3: Je moet zelfverbetering doen. En ik denk, dit is ook nog even goed om te noemen, dat het niet alleen een individueel probleem is, maar ook een maatschappelijk probleem. Dus het is niet alleen mensen die nu luisteren denken, ik moet weer iets oplossen aan mezelf. Maar dit is ook een wereld waarin we leven, waarin perfectie natuurlijk alomtegenwoordig is. En uit één groot onderzoek blijkt ook dat in de sinds de jaren 80 sociaal gedreven perfectionisme, dus dat is typisch het soort waarbij je heel erg kijkt wat willen anderen dat ik ben of wat ik doe, dat lineair gestegen is sinds de jaren 80 tot nu in de westerse wereld.
0: Dus je had het bijvoorbeeld over eten en je lichaamsbeeld. Dan hoor je een soort maatschappelijk breed. Oh ja, dit is eigenlijk het type lichaamsbeeld wat
3: 100%
0: perfect is.
3: Ja. Of eetregels. Ik bedoel, je hoeft je social media maar open te zetten. En er zijn 100 verschillende meningen over wat gezond en ongezond zou zijn. En heel veel op harde discipline. Moet je maar eens opletten. Heel veel op harde discipline. Heel veel op focus, motivatie, doorzetten. Mensen lui noemen. Die er anders uitzien bijvoorbeeld. Of die overgewicht hebben. Heel veel negativiteit. Heel veel oordeel. Dus heel veel mensen internaliseren dat oordeel natuurlijk. Omdat ze om zich heen zien wat perfectie zou moeten zijn. Of hoe je dat zou moeten bereiken.
2: Zijn er dan ook mensen voor wie die harde discipline wel werkt?
3: Oh, zeker. Zeker. Maar ik denk, mijn doelgroep is mensen die met perfectionisme kampen. Hè? Ik denk dus dat je daar voor die doelgroep heel voorzichtig moet zijn. En juist veel meer richting zelfcompassie moet gaan eerst.
0: Hoe kan je bij jezelf wat achterkomen? Wat zijn signalen dat je merkt van, hey, je hebt een hoge lat of je hebt veel zelfkritiek?
3: Nou, ik zou zeggen, doe de test. Dat is een hele handige, want dat is een check eigenlijk op alle zes de dimensies. Dus dan heb je ook gelijk een soort profiel. Ik denk, wat bij mij in ieder geval zo werkt en wat ik ook veel hoor bij de vrouw met wie ik werk, is het bewustzijn alleen al taal krijgen voor, oh, dit bestaat dus, dit is iets, perfectionisme. Dat helpt al heel erg om in je dagelijks leven soms even jezelf, oh, ben ik nu streng voor mezelf? Misschien ben ik een beetje te streng voor mezelf. Dat alleen al helpt al om de lat wat naar beneden te doen.
0: En je bent te streng voor jezelf als je dus stress gaat opmerken, onrust.
3: Ja, als je merkt dat je onrust voelt en dat uiteindelijk de verandering die je graag wil, dat eigenlijk niet zo goed lukt. Omdat je telkens weer gaat hollen. Ziet een beetje als een rempedaal en een gaspedaal. Als je keihard op dat gaspedaal gaat, dan moet je op een gegeven moment remmen, anders knal je ergens tegenaan. Maar perfectionisme kan ook zorgen dat je continu op de rem gaat. Dus dat je niet in actie komt.
0: Of je
3: dat
0: durft geen eens op de gaspedaal.
3: Je durft niet eens op het gaspedaal, omdat je denkt, ik wil geen fouten maken. Of wat
0: ik
3: als het weer mislukt? Ik voldoen niet aan die lat. Dus dat kan allebei, de kanten kunnen echt onderdeel zijn van het verhaal.
0: Ook in het geloof kan perfectionisme en een hoge lat een rol spelen. Mm-hmm. Heb je dat zelf ook ervaren in je eigen leven?
3: Zeker, zeker.
0: Hoe dan?
3: Nou, het gevoel dat God perfectie eist. Wees heilig, want ik ben heilig. Dus we hadden altijd natuurlijk, of we hadden altijd in mijn gezin van herkomst zoveel mogelijk bijbelteksten uit je hoofd. En het godsbeeld wat ik daaruit haalde was, nou, of dat pikte ik er natuurlijk dan ook uit. Want mijn angst was, oh, God is heel streng voor mij. En ik was ook al zo streng voor mezelf. Dus help, weet je wel, als je het over stress hebt. Mm-hmm. En ik geloofde wel in God. Ik was wel echt overtuigd, God is er. Daar, nog steeds, dat is nooit weggegaan. Maar mijn godsbeeld is wel echt dramatisch veranderd. Dan later ging ik natuurlijk ook anders kijken naar bepaalde bijbelteksten met meer nuance. Maar als kind, als tiener, kun je die nuance nog helemaal niet zien. En was ik alleen bezig met, oh, wetten. Ja, je moet het dus goed doen.
0: Zwart-wit, goed en fout.
3: Ja.
0: Je kwam ook in een kerk terecht, begreep ik, waar christenen ook een soort probleemloos leven werd voorgeschoteld.
3: Ja.
0: Wat doet dat dan met een perfectionist?
3: Nou, ik zie dat ook in het verlengde daarvan. Dus je hebt een beetje de prosperity hoek kom ik ook wel uit. Charismatisch en veel bezig met de buitenkant. En vanuit de beste intenties hoor, daar kom ik helemaal niet aan. Maar wel met een onbedoeld effect. Dat je gaat geloven van, oh, als ik ziek ben of als er iets is, of als ik me niet happy, clappy voel de hele tijd, daar was eigenlijk helemaal geen ruimte voor. Dus eigenlijk, ja, krijg je dan een beeld van, oké, dus een goede christen of iemand die het qua geloofsleven op een rijtje heeft, allemaal, die heeft controle, die heeft grip. En een mooie auto.
0: En ook, dus daar kan je zelf dus heel veel aan doen.
3: Daar kun je zelf aan doen, ja. Goed, ook een soort maakbaarheid.
0: Goed gedrag.
3: Ja.
0: Ja, een soort maakbaarheid. Ja. En dat lijkt me voor een perfectionist die aan het doorschieten is.
3: Ja.
0: Beetje funest dus ook.
3: Ja.
0: Want daar kan je natuurlijk nooit aan voldoen en dingen gebeuren in je leven.
3: Funest en deels ook wel iets waar ik me in thuis voelde. Want het plaatje van het kan perfect is natuurlijk ook aantrekkelijk. Het trekt ons ook naar dat ene boek over dat ene sportschema of dieet of weet ik van wat. Het idee.
0: Oh ja, het geeft een soort hoop.
3: Het geeft een soort hoop. Het geeft een soort perspectief. Maar de vraag is dus, waar is dat perspectief op gebaseerd? Is dat een illusie of is dat de werkelijkheid? Dus dat is ook altijd een interessante check.
0: En hoe kan je dat checken?
3: Nou, voor mij, ja, dat is lastig om daar één antwoord op te geven. Maar voor mij persoonlijk was het heel belangrijk om te gaan voelen. Dus om waarde te gaan hechten aan mijn emotionele en fysieke welzijn. Even heel simpel gezegd. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment in therapie ging. Omdat ik dus voelde, ik was 25 of zo. En ik voelde gewoon, ik ben niet in connectie met mijn emoties. Ik dacht ook, ja, ik heb het idee dat ik allemaal maskers op heb. Ik wil gewoon weten, wie ben ik nou eigenlijk? Dat is natuurlijk ook de periode dat je dat gaat ontdekken. En ik merkte gewoon, ik was zo in mijn hoofd bezig met hoe hoort het? Of hoe zou dit moeten voelen? Of hoe zou ik moeten zijn? Dat ik het super moeilijk vond om te zeggen tegen mijn coach van ik voel dit of dit. Want ik was altijd bezig met, ja, maar voel ik dit? Voel ik dit wel echt? Alsof er een soort van iemand kon zijn die kon zeggen, nee, Helene. Nee, de echte, wat je echt voelt is dit of dit. Weet je wel, ik vond het zo raar dat ik dat mocht bepalen eigenlijk. Voelen, connectie met je lijf weer krijgen, dat is eigenlijk een hele mooie informatiebron die je heel veel kan vertellen over de richting waarop je aan het gaan bent. In je dagelijks leven, in de dagelijkse keuzes die je maakt. We hadden het net even in de pauze over dagelijkse keuzes en hoe, wat is je motivatie daar dan achter? Voor mij is het een vraag die ik regelmatig aan mezelf stel. Van oké, waarom ben ik deze keuze nu aan het maken? Waarom wil ik graag gezond eten bijvoorbeeld? Dat is omdat ik me lekker wil voelen. Ik wil energie hebben om met mijn zoontjes te spelen. Tegelijkertijd weet ik dat ik niet perfect hoef te eten om me goed te voelen. Want er is gewoon een goed genoeg. Dus dat goed genoeg is ook belangrijk. Voel ik me goed genoeg? Want het kan ook zijn dat ik een keer ziek word of ziek ben. Of dat er iets anders gebeurt wat imperfect is. Want zo is het leven.
0: Mm-hmm.
3: Dus het is gewoon een bepaalde filosofie die een soort tegenwicht biedt tegen dat idee van het moet en kan perfect en maakbaar.
0: En dat tegenwicht dat heeft heel erg veel te maken met zelf. Compassie.
3: Mm-hmm.
0: Dan kan je misschien als je de lui meteen een soort. Kunnen mensen misschien meteen een soort kriebels van krijgen. Alsof je dacht jezelf soort aan het knuffelen bent. Maar dus je zegt, er zit een hele filosofie eigenlijk achter. En het is wel dus echt een soort tegenwicht op dat hele strenge. Wat je uiteindelijk dus niks gaat brengen. Want dan verval je dus in die zelfondermijning.
3: Exact. Het strenge, wat je niks gaat brengen.
0: En hier heb je heel veel onderzoek naar gedaan. Dus die gaan we zo meteen gaan we daarover praten. Over inderdaad, over ja, wat het dan is, die zachte daadkracht. En hoe dat dus een antwoord kan zijn op die perfectionisme dat aan het doorschieten is.

0: Martijn Bewalde en Staak de Strijd. Onderzoeker, coach en trainer Helene Spreeuwers neemt ons vanmorgen mee in haar eigen zoektocht rond perfectionisme en hoe ze leerde dat zachte daadkracht meer in beweging zet. Wat begon als een persoonlijke worsteling groeide uit het onderzoek naar de vraag waarom mildheid soms meer verandert dan strengheid. We hebben wel gehoord, strengheid brengt eigenlijk vrij weinig. En het antwoord daarop is zachte daadkracht, zelfcompassie. En je zei al, dat woord zit soms in de allergie van mensen.
1: Zeker.
0: Wat is zelfcompassie en waarom kan het ons irriteren?
1: Ja, nou, laten we bij de irritatie beginnen. Want toen ik in dit thema dook in de wetenschappelijke artikelen hierover, kwam ik dus achter een term, fear of self-compassion. Heel veel mensen hebben dus een angst voor zelfcompassie. Dus als ze horen van mildheid voor jezelf, nou, dan kunnen mensen al vrij snel een soort van met hun ogen gaan rollen en het idee krijgen van, oh, dat gaat eigenlijk over gemakzucht, of je neemt je verantwoordelijkheid dus niet. Oh, we moeten allemaal. En dat heb je soms ook, hè. In onze maatschappij heeft het mensen die alleen maar zeggen, nee, het komt goed, we moeten milder worden voor onszelf. Maar dat is niet het hele verhaal van zelfcompassie. Sterker nog, uit heel veel onderzoeken blijkt, er is veel onderzoek naar zelfcompassie gedaan. Ik zal je zo meteen vertellen wat het precies is. Maar voor nu alvast, zelfcompassie zorgt er juist voor dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen, sneller hun fouten toegeven en ook beter kunnen werken aan wat ze willen verbeteren aan zichzelf. Ook in relaties. Dus relaties worden er beter van. Mensen zijn eigenlijk eerlijker over wat er aan hen mankeert of aan hun gedrag mankeert. En dat voelt heel tegenintuïtief. Mm-hmm. Maar dat zegt dus iets over dat milder worden eigenlijk het ook gemakkelijker maakt om een fout toe te geven. Want denk maar aan als een kind denkt van, oh, ik heb een snoepje gepakt, maar ik krijg straf als ik dat zeg, dus ik zeg het niet. Wie doet dat nou wel?
0: Mm-hmm.
1: Dus als dat ook zo werkt, als je perfectionistisch bent, je bent heel streng voor jezelf, ja, logisch dat je natuurlijk een hoge drempel voelt om met iets aan de slag te gaan. Omdat je voelt van, ja, kan niet goed doen. Wat is de straf, bij wijze van spreken?
0: Mm-hmm.
1: Nou, wat zelfcompassie precies is, bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen. Het eerste is heel simpel, milder, vriendelijker zijn voor jezelf, in je houding. Dus als perfectionisme zelfkritiek geeft en eigenlijk een soort continu stemmetje of een blik die meekijkt met jou, doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg bezig? Oh, hoe ging dat overleg vanochtend? Wat zei ik eigenlijk allemaal? Oh, heb ik het wel goed gezegd? Dan heeft zelfcompassie een stem die zegt, hey, het ging goed genoeg, het is oké. Tegen jezelf praten in dit geval vind ik soms ook heel handig. Mm-hmm. Gewoon rustig tegen jezelf zeggen, Helene, geen stress, het komt goed. Je hebt het goed genoeg gedaan. En als er iets niet oké is, dan hoor je het wel. Bijvoorbeeld, hè, dat mm-hmm. zo'n soort stem. Dat is een vervangende stem, een mildere stem. Een vriendelijkere blik naar jezelf. Naar wat je doet, naar hoe je eruit ziet. Dat is het eerste element eigenlijk. Het tweede element is gedeelde, ze noemen dat common humanity. Dus het besef dat je niet de enige bent die fouten maakt, die hiermee worstelt, die met dingen worstelt überhaupt. Dus weten dat je niet de enige bent die in jouw vacuüm mm-hmm. zit klooien, zeg maar. En het derde is bewustzijn van wat je voelt, fysiek en emotioneel. Maar je er niet door laten wegzuigen, hoe zeg je dat? Wegslaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus een bewustzijn van, oké, dit voel ik, maar niet er heel zwaar aan tillen. Gewoon een soort van feitelijk van, oké, dit voel ik, neem mee als informatie. Wat heb ik nu nodig? Dus zelfcompassie is gewoon een hele mooie basis voor die vervolgstap. Oké, ik zit nu in deze situatie. Wat heb ik op dit moment nodig om te doen wat ik wil doen? Of wat ik te doen heb? Want soms moeten dingen gewoon. En op welke manier? Dus het gaat heel erg om op welke manier doe je iets. En dat klinkt misschien een beetje abstract of vreemd, omdat wij heel vaak bezig zijn met wat. Wat doe je? Dus als het gaat om, laten we het even weer terughalen naar de dingen waar ik mee heb geworsteld over mm-hmm. gezond eten bijvoorbeeld. Daar hoef je weinig fantasie voor te hebben. Dus laten we die zak chips er weer even bij pakken. Dan zijn we heel snel geneigd om te kijken naar de chips. En wat je doet. Oh, mag je het wel eten of mag je het niet eten? Nou, heel logisch, want we zijn praktische mensen. Dus we denken daar snel over na. Maar bij zelfcompassie gaat het dus over... Oké, maar hoe is mijn houding als ik dit eet? Heb ik een vriendelijke houding naar mezelf? Ben ik zorgzaam naar mezelf? En daar zit echt een kanteling in. Dat heb ik dus... Dit is vanuit onderzoek spreek ik, maar ik spreek dus ook vanuit mijn eigen ervaring. Dat wanneer je met een andere houding, met een mildere, zachtere houding naar jezelf, begripvoller naar jezelf, omgaat met dingen waar je niet blij mee bent, is dat echt een soort andere basis, een andere grond waarop je mag groeien. Want groei daarop mag dus ook veel komen in plaats van vanuit de perfectionisme pet op, zeg ik maar even. Mm-hmm. Waarin je vaak snel moet en rigoureuze stappen moet zetten en moet knallen en project dit en zelfverbetering dat. Kun je vanuit zelfcompassie dus veel meer, oké, ik ben niet de enige. Ik mag voelen wat ik voel, maar ik hoef me er niet helemaal door te laten leiden. Mm-hmm. En ik maak keuzes vanuit zorgzaamheid in plaats van zelfkritiek.
0: Maar als je dan helemaal in die hè, want heel, heel vaak is het dus een antwoord natuurlijk op stress. Als je helemaal in die stress zit, kan je dan, lukt het jou dan? Of is het dan mogelijk om dan te denken, oh nee, maar rustige stem, niet oordelen. Helemaal in zo'n stressmode zit.
1: Dat is eigenlijk dan al een stap verder. Dus dan ben ik alweer bezig met wat ik moet doen. Dus ik heb natuurlijk ook regelmatig als moeder dat het zomaar uit de oren komt. Als ik op dat moment al direct nadenken over, maar ik moet nu rustig zijn. Dat is wat je normaal gesproken, je richt je op wat wil ik wel doen en wat wil ik niet doen. Mm-hmm. Ik wil niet schreeuwen en ik wil niet uit mijn plaat gaan. Maar zelfcompassie vraagt dus eigenlijk een moment dat je even naar binnen gaat. Soms letterlijk doe ik mijn hand op mijn borst of op mijn buik en dan even diep ademhalen en dat je, is het 10 seconden? Ruimte geeft voor wat er allemaal bruist in je lijf en in je hoofd en in je hart. En te erkennen van ik ben niet de enige die dit ervaart. En van daaruit als een soort klein mini-momentje. Het is niet groot, het is niet dramatisch, maar het is een bepaald bewustzijn wat je kunt oefenen.
0: En helpt het dan ook nog als je God speelt ook, is dat God ook zo mild naar ons kijkt en dat hij inderdaad genadig is en dat 100%. Hij niet met een soort strenge stok ook nog op je schouder mee tettert eigenlijk?
1: Ik denk dat dat de basis is. Dus het is niet, helpt dat ook nog? Ik denk dat dat voor mij de basis is.
0: Dat God met milde ogen naar jou kijkt.
1: Mm-hmm. Ja, dus dat is eigenlijk de identiteitslaag die voor mij hier zo mooi ondervalt. Want als jij dit probeert te doen vanuit jezelf, wat we natuurlijk ook heel veel leren, hè? Mm-hmm. Dat kunnen mensen natuurlijk, zeker die hier naar luisteren, ook het gevoel hebben van zelfcompassie. Nou, moet ik het weer aan mezelf halen, zelfcompassie. Maar zeker als je ziet dus dat vanuit onderzoek, onderzoekers echt hebben gezien dat dus gedrag verbetert dankzij zelfcompassie, vind ik dat zo'n mooie bevestiging. Dat als wij geloven dat God een God van liefde en compassie en zachtheid naar ons is. En dat betekent niet softheid, hè, in de zin van nou, alles mag en alles kan. Maar een zorgzaamheid naar ons heeft. Dan is het toch ook heel logisch dat dat ons helpt om het beter te doen.
0: Ja, want mildheid is niet dat je dus zegt, oh, alles maakt niet meer uit.
1: Nee.
0: Ik mag doen wat ik wil. Lekker. Nee. Dat is het dit.
1: Nee, want een ander punt hierin, en dat is eigenlijk een vervolg op deze stap. Dus je hebt zelfcompassie. Maar wij hebben grenzen nodig. We hebben grenzen en structuur nodig. En ik ben dat veel meer gaan zien als, kijk, als je grenzen en structuur, denk je, nou, als je perfectionistisch in een perfectionisme-modus zit, zeg maar, je hebt je perfectionisme-pet op en je moet het allemaal goed doen, dan klinken grenzen en structuur al vaak als wetten en regels. En dan voelen ze verstikkend. Dan voelt het als het enige wat ik kan doen is het fout of goed. Dus heel vaak worden dus regels rigide. En dan gaat het niet meer om zorgzaamheid, maar dan gaat het om, doe ik het goed of niet? En zachte daadkracht gaat dus veel meer over, hey, vanuit welke houding heb ik bepaalde regels en structuren in mijn leven nodig? Want dat hebben we nodig. We hadden het net even in de pauze over als je een hele ochtend te vullen hebt thuis en je hebt een waslijst aan dingen.

0: waarom doe ik dit en gaat het nog goed met mij? He? In plaats van, ik ga helemaal ergens vol voor. En ik verlies mezelf er eigenlijk een beetje in. Want dat is vaak wat er gebeurt.
1: De stap na zelfcompassie is juist dus ook grenzen en structuur.
0: Ja.
1: We zijn aan het einde van ons gesprek gekomen. Maar je kan natuurlijk veel meer vinden op jouw website. Zachtedaadkracht.nl. Daar is dus ook een gratis perfectionisme-test beschikbaar. Je kan dus naar die link toe. Of je kan Thijs nog even appen. En dan stuurt Thijs jou nog even die link. Als je al even alles wat we nu hebben besproken. Wat hoop je dat mensen na dit gesprek anders gaan zien?
0: Ik hoop echt dat ze milder naar zichzelf kijken. En hoop voelen, als jij iemand bent die heel erg veel bezig is met zelfverbetering, dat je voelt het kan anders. Je kan uit dat cirkeltje komen.
1: Ik wil je enorm bedanken, Helene, voor je komst naar de studio. Dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Kees Krijnoord en hoe groot zijt gij?
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Frans Korpershoek, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorike.
0: Goedemorgen. Wat heb jij meegemaakt?
2: Ja, ik heb heel veel dingen natuurlijk weer meegemaakt.
0: Ja, dat.
2: Kiezen, hè, wat ga ik delen? En ik dacht, het is wel weer tijd voor een minder luchtige topic of zo.
0: Oké.
2: Ja, ik heb namelijk gisteren besloten samen met de vrouw met wie ik probeerde te relateren, om het maar zo te noemen. Dat ze toch in liefde ervoor kiezen om elkaar los te laten als toekomstpartners.
0: Joh, dat heb je gisteren besloten.
2: Nou, gisteren hebben we het volgens mij voor elkaar eigenlijk zo goed onder woorden kunnen brengen dat we dachten, ja, volgens mij is dit ook een soort besluit. En het heeft alles mee te maken dat we voelen dat we heel veel aantrekking hebben tot elkaar en dezelfde soort wensen voor de toekomst. Maar er is gewoon één heel groot stuk wat zij wel droomt en wat ik niet meer droom. En dat is de wens om kinderen te hebben. Want ik heb al 3 prachtige kinderen. En zij heeft nog geen kinderen. En daarin, ja, ik weet niet, het leek wel een beetje alsof ik mezelf en haar voor gek zou houden als zou ik zeggen, ja, maar misschien komt dat verlangen nog bij mij. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
2: Een soort, je kan niet bouwen op lucht. Zij kan niet doorgaan met een soort loze belofte. En daarom was het goed, denk ik, voor ons om gewoon even te zeggen, we moeten het concreter maken. En wat hebben we nu? Dat is prachtig. Maar gaat dat werken als zij niet zeker weet dat ze wellicht nog kinderen bij mij kan krijgen? Dus dat is best wel een ding. Best wel een thema.
0: Ja, want het dus eigenlijk, als ik zo hoor, ging het dus tussen jullie supergoed.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, paste je goed bij elkaar en had je het goed met elkaar? Maar dan op een kinderwens huge. Moest jij echt eerlijk dus eigenlijk in de spiegel kijken van, oké, maar ik wil dat eigenlijk gewoon niet meer.
2: Ja, dat heb ik gevoeld. Ik probeerde dat gewoon even te voor te stellen. Ook hoe dat voor mijn kinderen die ik al heb, hoe dat dan zou zijn. Maar ook wat het bij mij zou doen. Hè? Hoe zou ik mijn tijd en prioriteit en mijn verantwoordelijkheid weer helemaal zo moeten aanpassen op zo'n jong wezen en zo'n soort gezin. En dan beweeg ik misschien tussen 2 gezinnen en word ik daar nou heel blij van. Of benauwd dat men. Op het moment benauwd dat me gewoon heel erg. En heb ik moeten kiezen om dus te zeggen, nou, dan is het eerlijk als ik je in liefde loslaat. En het mooie daarvan is wel dat we zo eerlijk zijn dat we heel veel verbinding en liefde nog voor elkaar voelen. Maar we kunnen niet meer samen op dezelfde manier door. Zo voelt dat.
0: Maar het lijkt me super ingewikkeld, want je dus wel dus juist die liefde nog zo ervaart. Het is makkelijk als je zegt van, oh ja, maar ik vind je niet meer zo leuk of...
2: Ja, nou, en dat is dus denk ik wat voor mij het verrijkende is. Dat ik met zo'n fantastische vrouw nog steeds bevriend mag zijn. Zonder dat het eindigen van deze relatie op deze manier betekent dat we uit elkaar moeten bewegen, heel concreet. Dus we kunnen elkaar nog steeds blijven zien. We kunnen nog steeds als hele goede vrienden met elkaar omgaan. En er verandert ook iets. Maar we hoeven elkaar niet per se los te laten dat we een punt zetten op deze manier van relateren.
0: Is dat iets, dat klinkt dat het echt iets je bijna verrast eigenlijk?
2: Nou ja, ik de traditionele manier van hoe ik dacht was, je hebt verkering, je gaat verloven, je gaat trouwen of je gaat uit elkaar.
0: Ja.
2: En dan is het een soort van harde grens. En dat is misschien ook mijn ervaring geweest. Dat als het niet werkt, dan beweeg je uit elkaar. Dan heb je geen contact meer. Of dan ontstaat er misschien wel gewoon een soort kloof.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb nu het idee dat er alleen maar meer bruggen zijn ontstaan. Doordat je gewoon wel in verbinding kan blijven met elkaar en heel eerlijk bent naar elkaar. Dat vind ik gewoon eigenlijk iets heel moois en rijks om zo te beleven. En tegelijkertijd is het ook heel verdrietig.
0: Dat kan me ook voorstellen dat je ook wel ergens nu dus liefdesverdriet hebt.
2: Ja, en dat hebben we denk ik ook de afgelopen maanden al eerder gevoeld. Het was natuurlijk niet iets nieuws wat we van de week voor het eerst bespraken. Maar het was de afgelopen maanden al zoiets van, ja, dit thema komt elke keer terug. En het voelt maar niet alsof we daarin bij elkaar komen nu. Dus dan is het misschien beter om gewoon nu een soort keus te maken. En de gevolgen daarvan vanzelf te zien.
0: Ik vind het ook wel echt knap wat je zegt. Want jij moet dus zo eerlijk naar jezelf kijken. En naar dus je verlangens. Waar je daarmee dus ook wel iets verliest eigenlijk.
2: Ja, zeker. Ik had gedacht, dit wordt wellicht mijn vrouw. Ja.
0: En dan zou je dan bijna willen, ik zou willen dat ik eigenlijk die kinderwens dan nog ergens had of zo.
2: Ja, dat ben ik ook gaan onderzoeken bij mezelf. En ik acht het ook niet uitgesloten dat dat wellicht in de toekomst komt. Maar ik moet eerlijk zijn, wat het op dit moment is. En nu is het er niet.
0: En ook voor haar. Maar ik hoorde wel dus dat het eigenlijk heel bijzonder is. Dat je dus ook op zo'n punt is. Dat je wel naar elkaar toe kan bewegen en in verbinding kan blijven.
3: De moraal van dit verhaal.
2: Ja, soms heeft liefde nodig om een keuze te maken zonder elkaar per se los te laten.

0: We are messengers and a thousand times. En daar is ook onze Daan weer. Die zit weer klaar voor de lunchroom. Maar niet natuurlijk voordat wij... Je mag even hallo zeggen, hoor, tegen
1: hallo.
0: Mensen.
1: Ja,
0: dan we horen ook dat je
2: zo,
0: er echt
2: dat
0: bent.
2: Dat is eruit.
0: Ja, ja. Hey,
3: hey. Nee, dilemma voor Daan.
1: Ja, even een persoonlijk dilemma, Daan, waarvan ik hoop dat je me er mee kan helpen. Die andere Daan van ons, die Oldhof.
2: Oldhof, ja.
1: Die stuurt net een uitnodiging. Ga je zo mee een ijsje halen?
2: Ja, die heb ik gezien, ja.
1: Maar ik twijfel dus, want het is een heel eind lopen in die winkel. En dan denk je, ijsje lekker voor de afkoeling. Nee. Maar dat hele warmte daar naartoe en weer terug. Dus ik dacht, kun jij dit dilemma even oplossen?
2: Ik zou het wel doen, Thijs.
1: Nee. Jawel?
2: Dat pistache-ijs daar.
0: Maar je gaat toch... Sorry hoor, je gaat toch nu... Nee, waar, maar... met vijf, waarom zijn jullie met 35
2: omdat het ijsje heel lekker is.
0: Centrum maar, ingaan.
1: Zeg je dit voor mij of zeg je dit omdat je denkt dat ik voor jou ook eentje meeneem?
2: Bekend.
1: Daarom denk je dat, hè?
0: Nee, dat kan dus, hij kan het niet meenemen. Ja, dat is helemaal gesmolten.
2: Ja, dan verzin je wat op. Dan verzin je wat op.
1: Ja, ik twijfel nog. Wat doe jij, Jurieke?
0: Absoluut niet. Nee? Ik ga alleen die airco uit als ik naar huis moet.
1: Ik hoef niks voor je mee te nemen ook.
0: Nee, ook niet. Dat is een gesmolten ding, daar hebben we er helemaal niks aan. Maar voor alle andere collega's...
1: Veel plezier.
0: Ja. Niet ervan. En ook mensen thuis, als je lekker thuis bent, neem dat lekkere ijsje. Ja, dat mag vandaag toch onbeperkt, toch?
1: Thuis uit de vriezer, net zoveel als je wilt.
0: Ja, is heerlijk.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Voor King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma...

0: Country via eventsforchrist.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Bijbelhoeze.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoeze.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Waard een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
12: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Groot Nieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Regiotaxis komen in de meeste gemeenten te laat, blijkt uit onderzoek van 2 kranten. Dit soort taxis worden gebruikt door mensen die ziek zijn of door ouderen die zelf niet kunnen reizen. De klachten zijn er al jaren, maar exacte cijfers waren er nog niet. Gemeenten stellen zelf regels op voor de stiptheid van regiotaxis. In Frankrijk is weer een overleden kind gevonden in een bloedhete auto. Het jongetje van 3 woonde ten noorden van Parijs en zou door zijn ouders in de auto zijn ontdekt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Begin deze week werden de lichamen van 2 kinderen van 2 en 4 jaar gevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. In Mexico zijn feestende voetbalfans aangereden door een auto. Er zijn meerdere gewonden, zeker 17 liggen in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is aangehouden, raakte zelf ook gewond. Het is niet duidelijk of hij met opzet op de fans inreed. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Groot Nieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Een handjevol bijzonderheden. Onder andere op de A4 nog steeds veel vertraging richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude een 30 minuten extra door een politieonderzoek. Eerder gebeurde daar een ongeluk. Verder een spoedreparatie op de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein een kwartier vertraging over 2 kilometer. En tot slot drukte op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haagvlietdam 12 kilometer en 20 minuten vertraging. Daar is dit weekend Concert at Sea.
23: Dankjewel. Ik weet niet hoe jouw afgelopen nacht was. Misschien heb je wel geen oog dicht gedaan. Nou, dat doen we straks met dit lied. Ook niet. En dat bedoel ik in alle eerbied natuurlijk.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
21: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
25: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
26: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
27: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
28: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
29: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
30: Ah, oh, nee hè.
31: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
30: Ja, weer eens.
31: Nou, pof jij even?
30: Oh ja?
31: Ik heb net koffie gezet.
30: Lekker.
31: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
32: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt...

0: Een Pina Lang lekker liter pakken, 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AHA barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: De Lunchroom.
4: Met Daan Hartgers.
3: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom. Met Daan Hartgers.
1: Nou. Wat een applaus. Voor Michael W. Smit, hè? Ja, goedemiddag. Het is weer zo'n dag waarop je denkt, nou, even maar wat kalmer aan doen vandaag. Even een stapje terug. Even een ijsje pakken of zo. Met de voetjes in een bakje met koud water. Even onder een parasolletje. Nou ja, gewoon zo weinig mogelijk doen. Nou ja, misschien even een boekje lezen. En daarover gesproken, daar kom ik straks op terug, op die boekjes lezen. Dat heeft alles te maken met aanstaande zondag, een speciale zondag. Nou, je hoort het zo. Leuk dat jullie er allemaal zijn. We zitten weer helemaal vol. Hartelijk welkom allemaal.

laatste woord. Oh, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd, kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg.

met ons mee te gaan. Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens.

0: Halleluja. Mocht je wat jonger zijn of een ouder van een wat jongere zijn, dan heb je het onlangs wel gehoord of meegemaakt tijdens Opwekking 2026, een paar weken geleden dus. Toen was dit lied een grote hit op de jongerenpodia daar. Werd massaal meegezongen en dat gebeurde hier zojuist ook in onze lunchroom. Ja.
1: De dagtekst.
0: Dat was mooi. Dagtekst van vandaag. Die komt uit 1 Timotheus 3 vers 16 waar het volgende staat. Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijkgesteld door de geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken. Hij vond geloof in de wereld en is opgenomen in majesteit.

0: hoorde de liederen Soeverein en daarvoor Blessings. Dat werd gezongen door Laura Story. Daarmee werd het 12:30. En dus tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Nou, mocht je het nog niet weten. Volop zon, hè, vanmiddag. Tropisch heet, temperaturen van 23 graden in het noorden tot 37 in Limburg. En dan morgen wordt het nog warmer. Veel zon, mogelijk een onweersbui in het zuidoosten. Temperaturen dan van 33 graden aan zee tot, we hebben het over Nederland, mensen, 40 in het oosten van het land.
1: De lunchkaart.
0: Zo. Verfrissende lunchkaart ligt hier voor me van vandaag, 25 juni 2026. Unieke kaart. Elke dag een verse kaart. Ja, het ziet er weer prachtig uit. Ik heb ze al mogen bewonderen. Het is heel simpel, hè? Mocht je denken, waar gaat het over? Ik schotel je twee menu's voor, A en B. Zeg je, doe mij maar A helemaal, want je krijgt een klein voorproefje. Nou, dan laat je ons dat weten. Of B. Nou, zo simpel is het. Daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met als nagerecht. Nog lang niet klaar. Hoofdgerecht When the Rain Comes. En dit voorgerecht.

0: waren ze alle twee.
1: Daan Hartgers.
0: Zeg maar B, dan krijg je er twee. Nou, zeg, er wordt nu al volop gestemd. Het lijkt nu al ergens naartoe te gaan. Maar kom maar door, A,

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: dat song. Andrew Rip, I Do It Again. Daarvoor Megan Woods. Iemand uit haar directe omgeving vertelde haar het verhaal over haar bijna doodervaring en de ervaring dat ze daarin toen zeker wist dat Jezus Christus echt is en dat hij leeft. Nou, dat maakte zo'n indruk op Megan dat dat een keerpunt werd in haar persoonlijke leven. En sindsdien kan ze niet meer zonder God en dat wil ze iedereen laten weten. Ze begon met het maken van muziek. Dat sloeg direct enorm aan. En ja, ze maakt eigenlijk pas sinds een paar jaar muziek, maar heeft nu al miljoenen volgers en fans. Megan Woods hoorde je met The Truth. Eens even kijken naar de keuken, jongens. Hoe ver zijn we met de muzikale lunchkaart? Nog niet? Oh, we zijn er nog niet uit. We zijn er nog niet uit, hoor ik van mijn goede collega's. Nando, Daan en Erik, hartstikke druk in de keuken. Je kunt nog stemmen op die muzikale lunchkaart, A of B. En waarom, hè? Zet dat er even bij. 3 minuten, 25 seconden vanaf nu, A of B.
1: Het Christelijke Radiostation.

0: dit is misschien wel het beste advies voor vandaag. En ook voor morgen. Ja, misschien wel voor heel veel momenten in ons leven. Even stil worden, jezelf overgeven. Overgeven aan de God van rust. Stil, hoor je. Ja, toch moeten we gewoon door. Hier, in onze lunchroom. Het is 1:15. Dank voor alle bestellingen. Eerst even een paar mensen teleurstellen. Zo zijn we dan ook alweer. Dit is hem niet geworden.
1: Menu A.
0: Met als nagerecht nog lang niet klaar. Hoofdgerecht When the Rain Comes. En dit voorgerecht niet geworden dus. Hè.

0: Ja, want meeste bestellingen die tellen.
1: De lunchkaart.
0: Zo simpel is het. Zo noem ik de namen van onder andere Inge en Joop en Eva en Gerry en Jaco en Ellie, Peter, Marleen, Pieter Jan, Roelie, Geke, Henrike, Elfriede, die schuift graag aan bij menu B. Nou, bij deze. Hier zijn Een Nieuwe Morgen, Above All en In The Room.
2: De lunchkaart.

0: hoorde een nieuw morgen, above all, en in the room. Dat was menu B. Morgen nieuwe kaart, 12:30.
1: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Kessie, Keno, met muziek op vakantie. Kessie, wat alleen vandaag. 1+1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
8: een dagje naar het strand gaat,
7: of gewoon thuis blijft,
8: hoop reist met je mee.
7: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
8: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
7: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
8: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
7: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
11: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
13: Sorry, het is WK.
14: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het officiële dodental door de zware dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen naar 164, meldt de president. Maar verwacht wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. Er zijn ook veel gewonden en vermisten. Intussen komt in de getroffen gebieden de hulp op gang. Zo wordt onder puin gezocht naar overlevenden. Een opvallende actie bij Ethos, Kruidvat en Holland & Barrett. Daar is overmorgen geen zonnebrand te koop. Het is onderdeel van een staking van FNV. De bond is boos over plannen om de zondagstoeslag te halveren. Daarom werd afgelopen Vaderdag ook al gestaakt. Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, nu er een voorlopige vredesdeal ligt van Amerika en Iran. Dat betekent dat mensen weer kunnen reizen naar onder meer Qatar, Kuwait en Oman. Blijf wel weg uit de buurt van industrie, is het advies. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet, 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
18: Door een politiecontrole na een ongeluk viel op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 8 kilometer en 30 minuten. Verder bergingswerk op de A9 richting Amstelveen vielen voor knooppunt Velzen 3 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot slot nog de N57 Rotterdam-Middelburg voor de Haanvlietdam 6 kilometer en 30 minuten vanwege bezoekers aan concertatie.
0: Ik hoor menigeen hier denken, zichzelf ook nog wel eens afvragen. Sommigen zeggen het ook. Komen er ook betere tijden? Komen er betere dagen? Jazeker. Daarover wordt hier straks dit gezongen. Nou, als het mee zit, wordt er gezongen. Helemaal niks lijkt het, hè? Nog eens proberen. Je weet het niet. Ja, zeker.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
21: Oranje. Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
24: ANWB en gaan. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
25: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
29: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
30: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
31: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
32: De Lunchroom.
33: Met Daan Hartgers.
32: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Blessing of Four. Ja, we weten het allemaal, we voelen het allemaal. Het is weer zo'n dag waarop je denkt, nou even maar wat kalmer aandoen. Even een stapje terug, ijsje pakken. Met de voetjes in een bakje met koud water. Gewoon lekker even onder een parasolletje. Nou ja, zo weinig mogelijk doen. Nou ja, misschien even een boekje lezen. En daarover gesproken. Heb jij misschien een mooie boekentip voor ons? Dat is altijd lekker voor de vakantie. En ja, ben jij fanatiek lezer of zeg je van nou, die boeken zijn aan mij niet besteed? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app. Dus heb je een mooie boekentip voor ons? Laat het ons weten via onze app.
3: Wij scherpen onze blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: dankbaar zijn, daar is de een beter in dan de ander. Het is ook een karakterdingetje natuurlijk, maar toch. Het is ook een keus die we af en toe kunnen maken. Mijn moeder is daar een topper in. Hè? Iets met zegeningen kunnen tellen. My heart is filled with thankfulness. Je hoorde Keith en Christine Getty.
1: De plaat die je raakt.
0: Muziek haalt herinneringen naar boven. Zo horen we rond dit tijdstip altijd prachtige verhalen over, noem eens, eerste ontmoetingen, over afscheidsdiensten, over doopdiensten, over vakanties. We gaan nu 2 jaar terug in de tijd en wel naar herinneringen aan een trouwdienst. Toen trouwden de dochter en dus toen ook de schoonzoon van Lia. En dit lied werd tijdens de feestelijke dienst gezongen, is sindsdien het lievelingslied van Lia. Dit is Goodness of God.

0: Daarvoor Stil maar mijn ziel. En daar weer voor Goodness of God draaide ik voor Lia. Het is haar lievelingslied. Het is 1:30 precies, tijd voor het Grootnieuws Radio Weerbericht. Nou, het is zonnig, hè? Tropisch heet. Temperaturen van 23 graden in het noorden tot 37 in Limburg. Maar daar zijn we er nog niet. Morgen wordt het nog warmer. Veel zon. Mogelijk een onweersbui in het zuidoosten. 33 aan zee morgen, 40 in het oosten.
1: Daan Hartgers.
0: Kalm Pisan maar, hè? Ja. Misschien wel een mooi moment om even een boekje te lezen morgen. Zo onder een boom, onder een parasolletje. Heb je een boekentip voor ons? Laat het ons weten.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke raad.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: begin je zojuist 180 jaar terug in de tijd. Nou ja, niet dat die zangeres zo oud is, hè? Joke Buijs, zeker niet. Maar dat gold wel voor het origineel van dat lied wat zij zong. Zij zong Blijf mij daarbij. Origineel is een Engels gezang, hè? Abide with me. Geschreven door Henry Francis en dat deed hij kort voor zijn overlijden. En met dat in gedachten krijgt dat lied nog meer diepte. Hè? Een lied over diep vertrouwen in dat God bij ons is. Aansluitend hoorde je Chris Tomlin.
1: De Lunchroom.
2: Schuif aan bij Daan.
0: En dat kan hier elke dag even aanschuiven bij ons. Ik was op zoek naar boekentips. Misschien wel lekker voor de vakantie. Nou, daar kwam nogal wat op binnen. Het lukt me absoluut niet om ze allemaal mee te nemen. Maar Evert-Jan zegt bijvoorbeeld het boek Stel je de hemel eens voor. Geweldig mooi boek. Met enerzijds een haast letterlijk inkijkje in de hemel. En anderzijds een beschrijving en een studie van ervaringen van mensen met een bijna doodervaring. Dus stel je de hemel eens voor. Walco tipte onder andere de laatste dagen in het torentje van Rutte. Willy Anne die zegt, ik vind de boeken van Greetje van den Berg heel mooi. Ze is een christelijk romanschrijfster. En Abel, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Lees jij graag boeken?
3: Ja, zeker. Ja? Ik vind lezen altijd al, heb ik het al heel leuk gevonden. En ik ben eigenlijk nooit meer opgehouden.
0: Oh joh. Wanneer ben je begonnen met lezen dan? Toen je heel klein was?
3: Ja, zeker. Toen ik toen ik 2 was of zo, groep 2.
0: Oh joh. Ja, hoe oud ben je nu, Abel?
3: Ik ben nu 12, bijna 13.
0: Zo, dan lees je al een heel tijdje. Waar moet een goed boek aan voldoen voor jou? Wil je hem gaan lezen?
3: Je moet eigenlijk wel heel gauw in het verhaal echt zitten. Dat je meteen in het verhaal zit. Mm-hmm. Dat is wel heel leuk. En er moet wel een beetje fantasie in zitten.
0: Oh ja, ja. En je leest veel, denk ik.
3: Dat klopt.
0: Ja. Wanneer lees je, Abel?
3: Ochtends of gewoon 's middags als ik tijd heb.
0: Ja. En is het dan regelmatig zo dat je een boek in één keer uitleest? Of valt dat wel mee?
3: Ik lees inderdaad best wel veel boeken meteen uit. Omdat
0: Ja. Nou, je hebt er al heel veel gelezen. Heb je een boekentip die zo in je naar boven komt?
3: Fabuland vond ik al heel cool.
0: Ja.
3: Dat gaat over een meisje wat waarvan haar ouders op huwelijksreis staan en zij moet thuis blijven. En dan wordt ze naar een super saaie oom gestuurd. En die oom blijkt een geheime portaal naar een magische wereld te hebben.
0: Oh joh. Oh, dat is een spannend boek, Abel.
3: Ja.
0: Vertel nog maar niet hoe het afgelopen is, hè?
3: Nee, zeker niet.
0: Zeg, je vindt het leuk om jouw leespassie met anderen te delen. Dat ga je aanstaande zondag doen. Wat gaat er allemaal gebeuren, Abel?
3: Aanstaande zondag is het Nationale Buitenleesdag. Dat houdt in dat de bedoeling is dat er zoveel mogelijk mensen

0: is bij de Kroosdijkerk in Ede. En het is van 1 tot 4. En stel je kunt niet, dan kun je ook gewoon in de voortuin lezen of zo. Of op de buitenleesdagsite kun je kijken naar andere locaties waar ook een leesfeestje wordt gehouden.
1: Ja. Hoe laat? 1 tot 4 dus. En waar precies? Want ik verstond je niet helemaal goed. Wat is het adres?
0: De Kroosdijkerk in Ede.
1: Oh, oké. Okay. Heb ik dat goed? Veenderweg 193, weet je dat zo?
0: Ja.
1: Ja, Veenderweg 193 in Ede. Zijn er kosten aan verbonden, Abel, of zeg je nee, joh?
0: Nee, zeker niet. Het kan gratis.
1: Heel goed. Nou, mochten mensen meer willen weten over die hele dag, is het heel simpel, buitenleesdag.nl, dus buitenleesdag.nl. Dankjewel, Abel, en mochten mensen jou willen volgen, dat kan op Insta, hè? Typisch Abel. Zo is het toch?
0: Ja, zeker, dat klopt.
1: Typisch Abel.
0: Daar deel ik ook recensies, schrijf ik daar.
1: Hartstikke van boeken. Mooi, mooi man. Dankjewel. En heb zondag een prachtige ontmoeting samen. Geniet ervan.
0: Dankjewel.
1: Doei, doei.

0: Mighty to Save. Een lied over Jezus als machtige redder die vergeeft, die onze levens wil vernieuwen, die hoop geeft. En dat laatste kunnen we zeker wel gebruiken in deze tijden, nietwaar? En dank voor alle boekentips. Ja, het lukt ons absoluut niet om ze allemaal te benoemen, maar dank, zeer gewaardeerd allemaal. Want de lunchroom gaat sluiten om straks de deuren te openen voor Hans natuurlijk in backstage tussen 2 en 4... met nieuw materiaal van N.E., fantastisch duo, en bijvoorbeeld oud materiaal van Sandy Patty, maar veel meer dan dat natuurlijk. Dus tussen 2 en 4, Hans hier met backstage. Morgen, 12 uur, dan is de lunchroom gewoon weer geopend. Doe het kalm, mannen. Doei.
1: De Lunchroom met Daan Hartgers.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijk

0: al gespeeld.
1: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bijbeleak? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Oh, wat een goal! Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
20: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
19: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
22: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
23: Grootnieuws Radio.
24: Het christelijke radiostation.
23: Het ANP-nieuws van 2 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ook Nederland stuurt op verzoek een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de zware aardbevingen van vannacht. Het is een team van het Urban Search and Rescue Team, waar ook speurhonden bij zijn. De overheid trekt 2 miljoen uit voor de operatie die zo snel mogelijk begint. Het officiële dodental staat op 164. Maak alcohol minder normaal, dat zegt de Gezondheidsraad. Elke slok verhoogt het risico op kanker. Daarom moet het drinken van alcohol worden ontmoedigd. De raad ziet dat het soms nogal iets vanzelfsprekends wordt gezien, ook door jongeren. Het is nu aan de minister om te kijken wat er gedaan kan worden. Het is over en uit voor de kindzorgvilla's van Villa Expert Care in Vleuten en Waalre. De inspectie wil de locaties per 1 juli sluiten omdat de zorg ondermaats is, meldt RTV Utrecht. Villa Expert Care wilde zelf stoppen vanwege financiële problemen. Maar minister Sterk wilde uitstel totdat alle kinderen een nieuwe plek hadden. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet, 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zwoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Groot Nieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: Een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Den Haag tot aan Zoeterwoude ongeveer 40 minuten extra. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Verder andere zaken. Een kudde schapen op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer en 25 minuten. Opletten geblazen daar.
2: Je hoort zo duidelijk nieuwe muziek van zangeres Willemijn Rijm. Een backstage classic van Sandy Petty. En een heerlijk samenzangmoment met Rant Collective. Dit is My Lighthouse.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
26: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
27: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
28: Oranje. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
29: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
30: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
31: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
32: Voor King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma

0: Ministry via eventsforchrist.nl.
1: Backstage
2: met Hans van Vuren.
1: Het christelijke radiostation.

0: mooi lied voor iedereen die zich al aan de kust waant. Hou die vuurtoren in de gaten. We hoorden My Lighthouse. Dit was Rant Collective.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman hier.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Het is alweer even geleden dat zanger Dean te gast was in Backstage. Ik sprak hem eind vorig jaar over de EP Omhoog. Op dat album staat ook Armen naar Omhoog. Een lied dat sindsdien behoorlijk een vlucht heeft genomen. En in dat gesprek spraken we over dat lied, maar ook over zijn rol als worshipleader in een worshipdienst. Nou, dat gedeelte van het gesprek horen we zo dadelijk in een Backstage flashback. We hebben een Backstage classic van Sandy Patty. Nu eerst Hard Fought Hallelujah. Van Brandon Lake. Yeah.

0: Hard Fought Hallelujah. We hoorden Brandon Lake. We gaan straks luisteren naar muziek van Charity Gayle, maar eerst Willemijn Rijm. Een aantal weken geleden verscheen haar debuutalbum Onderweg. En vandaag luisteren wij naar het laatste lied van dat album, Terug naar het Begin. Een lied over het hervinden van je eerste liefde.
1: Nieuw uit Nederland.

0: Name above all names, dat was Charity Gale. Nog 2 maanden geduld en dan is in het land, samen met Cici Winans. Het lied daarvoor van Willemijn Rijm komt van het album Onderweg en heet Terug naar het begin.
1: Backstage Classic.
0: En ook wij gaan weer een klein beetje terug naar het begin, maar dan heb ik het vooral over het begin van de jaren 80. Sandy Petty was een zangeres die de jaren 80 domineerde. Ze won bijna elke Dove Award die er voor zangeressen te winnen was in dat decennium. Natuurlijk waren er nog een paar die wel wat kans hadden, maar Sandy Petty was voluit aanwezig. In 1984 verscheen het album Songs from the Heart. En op dat album staat het lied Sing to the Lord. En dat is het lied dat ik voor vandaag bijpak. Het stond 4 weken op 1 in de CCM hitlijsten in die periode. 84, 85. En natuurlijk nog veel langer in die lijst aan zich. Maar 4 weken op 1. Sing to the Lord. Wij luisteren vandaag naar Sandy Petty.

0: Hills and Valleys was dat van Thornwell, Sing to the Lord uit 1984, onze backstage classic. Het lied daarvoor van Sandy Petty. Dan nu naar het album Omhoog. Ik ga even terug met je in gedachten naar een gesprek dat ik eind vorig jaar had met zanger Dean. Want zijn EP Omhoog, ja, die is behoorlijk in de picture geraakt de afgelopen periode. Het lied Zo Goed wordt door meerdere kerken in Nederland opgepikt. Heel Mijn Hart Zingt staat in de opwekkingbundel. En Armen Armen Hoog, ja, die gaat door het dak, ook hier op Groot Nieuws Radio. We gaan even terug naar afgelopen december.
1: Backstage flashback.
0: Hoe ziet jouw ideale lied eruit?
2: Ja, dat heeft alles te maken met het doel. Als het een doel, het lied is om dat mensen het, ja, dat mensen binnen een christelijk context geraakt worden, dan vind ik het heel belangrijk dat de melodie en de tekst in harmonie is met elkaar. En dat het elkaar versterkt. En dat een lied een duidelijke boodschap heeft en een punt heeft waar het heen werkt. Sommige liedjes zijn een beetje alle kanten op. En ik vind het heel belangrijk als je een liedje hebt dat het een duidelijke lijn heeft, een heel duidelijk eindpunt heeft. Maar dat hoor je bijvoorbeeld ook in het liedje Armen.
0: Muzikaal gezien of textueel?
2: Allebei. Dus ik vind het fijn als het een heel duidelijke lijn heeft. En ergens naartoe wijst. En dat hoor je bijvoorbeeld ook bij mijn liedje Arm naar Omhoog. Het gaat heel erg over naar wie God voor je is. En daar herinneren we onszelf opnieuw aan. En daarom kiezen we ervoor om onszelf weer opnieuw aan hem te geven. Dus een heel duidelijk structuur, zeg maar, conceptueel zit erin, maar ook in de melodie en in de harmonie. En dat vind ik ook altijd hele fijne liedjes. Dat het heel erg, eigenlijk, ja, dat is een beetje ingewikkeld woord, maar in het Engels heb je het woord utilitarian. Dus ja, dat het praktisch lied eigenlijk, zeg maar, een beetje praktisch is. Dat vind ik prettig. Dus dat een lied een doel dient. Dat het ergens, dat het duidelijk is waarvoor je het zingt, zeg maar.
0: Ja. Waar in een programma zou je dit lied dan gaan gebruiken?
2: Nou, voor mij is het een aanbiddingsdienst, zijn meestal vier fases voor mij. Niet altijd zo, maar dat is een beetje globaal hoe ik het zie. Het is eigenlijk de uitnodiging om God te prijzen, daar begin ik altijd mee. Dan onszelf herinneren aan wie hij is. En de derde fase is overgave. En fase vier is intimiteit met God. Dus als ik Armen naar Omhoog, zou ik dan in het derde onderdeel plaatsen. Omdat dat heel gaat over met Armen naar Omhoog geheven, geef ik u mijn leven. Dan zegt hij opnieuw die keuze maken om voor hem te gaan. Dus dat zou, dus als ik dan 4, 5 liedjes zou doen, zou dat, zeg maar, liedje 3 zijn. Ja.
0: Ja. Kun jij, dat is even praktisch hoor, maar jij zegt, ik heb heel duidelijk wat die vier fases zijn. Mm-hmm. Kun jij vanaf het podium zien waar het publiek ongeveer zit?
2: Zeker. Ja, dat kan je heel duidelijk zien.
0: Ja? Ja. Wat gebeurt er? Stel, ik bedoel, voordat je bij punt 3 kunt komen, moeten mensen eerst punt 2 goed hebben afgerond.
2: Zeker.
0: Wat zie je dan bijvoorbeeld wel of niet gebeuren?
2: Nou, in mijn taak als aanbiddingsleider is om mensen, zeg maar, te laten focussen op God, hem weer bewust over wie hij is en daarop te reageren. Dat is wat aanbidding is voor mij, is een reactie op wie God is. Maar we zitten met ons hoofd overal en nergens. Kinderen wilden niet slapen, het is geen oppasger, het is allemaal gedoe. Dus je zit daar zondagochtend bijvoorbeeld in de dienst. Ja, en er zijn mensen, en dan worden vaak van de mensen verwacht, nou, we gaan er volle bak voor. Maar ja, dat kunnen ze meestal niet gelijk. En daar nemen ze mee. Dus dat die eerste fase, het uitnodigen om God te prijzen. Dat vaak is ook de muziek is dan wat meer up tempo en wat harder. Dan in fase 2 is ons herinneren, is de muziek wat langzamer, maar is het volume nog steeds hard. Dat is niet altijd zo, maar even om het even een punt uit te leggen. En stap 3 is dan, de muziek is dan eigenlijk wat rustiger en het tempo ligt lager. Ja. Om weer heel bewust die keuze te maken. En daarmee kan ik dus zien of mensen er zijn. Want als mensen dus bij de eerste fase helemaal niet meeklappen bijvoorbeeld, dan leg ik het stil of dan doe ik iets met de drum, zodat dat een beetje geactiveerd wordt. En zo neem ik eigenlijk mensen bij de hand, neem ik ze mee. En als ik zie dat het niet werkt of dat ze niet aanslaan, dan probeer ik te kijken waar het aan ligt. Of misschien is het liedje nieuw of er is iets. En dan probeer ik daar dus de dingen op aan te passen. En zo probeer ik de mensen dus mee te nemen. Zodat ze, en dat is het grappige. Ik sta daar zodat ik vergeten word. En dat ze uiteindelijk mij over kunnen slaan en zelf die relatie met God aan kunnen gaan. En die moment van intimiteit hebben. Want dat is eigenlijk fase 4. Daar wil je altijd naartoe. Ja.
0: Uiteindelijk zit je ook met de praktijk dat je soms maar, doe eens gek, 25 minuten hebt. Komt het wel eens voor dat je denkt, oké, we zijn nog steeds bij punt 2. Tijd is op. Jammer, we hebben het niet gehaald.
2: Ja, dat komt wel eens voor. Ja, dat komt voor. Maar jammer zou ik dan niet willen zeggen. Want het is, ik leg wat ik heb, leg ik neer. En de mensen kunnen soms wel of niet meegaan. Dat is ook niet per se. Dus wel, ik probeer dat te bewerkstelligen. Maar het is niet mijn verantwoordelijkheid. Mensen moeten zelf kiezen. Daar ga je inderdaad wel voor. Maar dat lukt niet altijd. En dat geeft niet. Dat
0: nee. Dit wat je nu uitlegt, is dit ook wat je kerkbands probeert uit te leggen op een coaching sessie?
2: Ja, zeker. Ik mag regelmatig training geven aan kerkbands en teams. Dan leg ik eigenlijk dit hele concept in meer detail uit. Bijvoorbeeld ook aan de hand van de tabernakel van Salomo. En alle onderdelen die daar staan en wat dat betekent. En dat we onszelf eigenlijk mogen reinigen opnieuw. En echt naar God mogen toegaan. En uiteindelijk naar de intimiteit, naar het heilige de heilig mogen gaan. En dat kan omdat Jezus voor ons gestorven is. Het voorhangsel is gescheurd en we mogen in zijn aanwezigheid komen. Dus die weg is altijd open, maar je merkt wel aan jezelf. Soms ben je zelf daar gewoon nog niet. Je moet die keuze vaak opnieuw maken. Er zit van alles in je hoofd, zorgen die je hebt. Dingen waar je mee loopt, waar je eerlijk over moet zijn, die je misschien verbergt. En dat kunnen wel dingen zijn die dat een beetje tegen kunnen houden, voordat je echt de intimiteit in kan gaan.
0: Ja.
2: En daar wil ik mensen bij helpen, om dus al die dingen waar ze zich aan vertillen eigenlijk, zeg maar, opnieuw aan God te geven. Door middel van de muziek. En daarmee dus de intimiteit met God aan kunnen gaan.
0: Ja. Ja. Is dat iets wat je zelf, laten we het even bij die zondagochtenddienst houden, wat je zelf op de zondagochtenddienst voor de dienst al hebt moeten doorlopen voordat je mensen daarin kunt dienen? Of ga je hand in hand diezelfde route?
2: Ja, dat is wel een befaamde uitspraak natuurlijk. Je kan mensen zover meenemen tot je zelf bent gegaan. Ik snap dat sentiment, ben ik het op zich wel mee eens. Ik denk dat het heel belangrijk is om mezelf wel af te stemmen voordat je iets gaat doen. Ik probeer wel heel bewust waar ik mezelf mee zit echt aan God over te geven. Want dat vind ik ook altijd wel een ding. Is dat als ik op podium sta ik er niet voor mezelf en mijn eigen tijd met God te hebben. Ik sta echt om de mensen te dienen. En natuurlijk kan er situaties zijn dat je zelf ook echt geraakt wordt. Of dat je zelf overmand wordt door emoties. Dat gebeurt wel eens. Maar dat is niet het doel. Want het doel is dat die mensen zingen. Mm. En dat ze uiteindelijk mij vergeten.
0: Ja.
2: Dus ik probeer wel mijn eigen tijd met God van tevoren te hebben, ja.
0: Ja, het is een beetje een hele domme vraag, maar ook weer niet. Want we hebben het over muziek en ook over hoe dat werkt. Maar heb jij van die vier fases in worship, heb jij een favoriete fase?
2: Nou, kijk, het mooiste is intimiteit met God. Dus het mooiste is dicht bij hem zijn, dat is het allermooiste dat er is. David ook zo mooi, hè? Ik heb de Heer één ding gevraagd. En dat zijn lieflijkheid zien in zijn tempel. En dat is uiteindelijk wat ik wil. En dat wil elk mens. Want je wilt met je schepper in verbinding staan. Mm. Als aanbiddingsleider is fase 3 heel mooi. Omdat je dan ziet als mensen echt die stap wagen, dat is het vet. Want dan weet je, nu gaan we beginnen. Nu gaan we warm draaien, want ze stappen in. En dat is altijd een heel cool moment dat gebeurt. Want dat je nu weet je van, nu kan God echt zijn ding gaan doen. En dit klinkt allemaal een beetje misschien wat ongenuanceerd, want God is natuurlijk machtig. Tuurlijk, God kan altijd iets doen wat buiten ons omgaat. Maar hij zoekt wel mensen die naar hem verlangen. Mm. Die bereid zijn zichzelf aan hem te geven. Hij gaat daar denk ik soms wel eens, maar meestal niet omheen. In de Bijbel staat ook dat God op zoek is naar mensen die hem willen aanbidden in de geest en in waarheid. En als mensen dat willen, als ze echt zichzelf aan God willen geven, en je voelt dat gebeurt, als aanbiddingsleider is dat altijd het doel, zeg maar.
0: Mm.
2: En de intimiteit, dat kan ik niet doen, want het is tussen hun en God. Dus dat is mijn ding is om hun maar gewoon daarheen te duwen naar het overgavepunt. En dan is het, dan zien we het wel, zeg maar.
0: Loslaten.
2: Ja, ja.
0: Heb jij daar dan nog een, vind je dat je daar dan nog een rol in hebt?
2: In die overgave moment?
0: Nee, dit laatste, dat intimiteit, dat is het principe tussen God en de mens. Mm. Maar ben jij daar dan muzikaal behang?
2: Ja, zeker. Nou, wat je het meest kan vergelijken, misschien een beetje een plastische vergelijking, maar het voelt een beetje als serveerder zijn in een restaurant en een stel zit daar te eten. Mm. Die probeert het, zeg maar, zo te doen dat het voor die mensen een fijne tijd is, zeg maar. Dus dat betekent liedjes zingen die daarover gaan. Natuurlijk, God is niet iemand die is op die manier serveert, maar het even als vergelijking, zo voelt het een beetje. Dus je probeert iets te bewerkstelligen bij mensen zodat ze die intimiteit blijft. Dus dat er geen storende dingen zijn. En dat het juist helpt om verder echt omhoog te blijven kijken. Ja.
0: Ja, zodat ook als ze terugkijken op het moment dat ze het over de serveerder hebben, dan is het niet goed gegaan.
2: Eigenlijk niet. Goed.

0: You Say van Lauren Daigle en daarvoor Armen naar Omhoog van Dien. Vaak draaien we de radio edit, is iets korter. Dit was hem in zijn geheel, bijna 7 minuten lang. Ja, leuk nieuws voor Dien en zijn vrouw. Afgelopen weekend maakten zij op de socials bekend dat er een kleintje komt. Gefeliciteerd.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag in 1 Timotheus 3 vers 16a... Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. In het gelijkgesteld door de geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, hij vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. 1 Timotheus 3, vers 16a. Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. In het gelijkgesteld door de geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken. Hij vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. En nu gaan we luisteren naar Matt Redman, Endless Hallelujah.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
6: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben René Postma. Wend er maar aan dat de prijzen voor energie komende tijd omhoog en omlaag schieten, waarschuwt de baas van Eneco. Vooral mensen met dynamische contracten gaan het merken. Op de lange duur valt er wel iets te doen aan de schommelingen, zegt Eneco, en dat is stroom opslaan in een thuisbatterij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leven mee met Venezuela na de aardbevingen. Het is via Aruba, Bonaire en Curaçao een buurland. De koning en koningin zijn in gedachten bij alle families die rouwen of in angst zitten, staat in een verklaring op hun social media. Door de hitte is in Zeeland het beton van een weg uitgezet en zijn delen van de weg omhoog gekomen. Hij loopt over het eiland Tholen. Een paar auto's zijn beschadigd geraakt. De weg is afgesloten. Maandag begint de reparatie. Het weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Het is vooral druk in Zuid-Holland vanwege incidenten, werkzaamheden en bezoekers aan Concert at Sea. Te beginnen met een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet ging het mis. Daardoor heb je 40 minuten vertraging, want de parallelrijbaan is dicht. Van de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten oponthoud door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een te hoog voertuig. Van de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum een kwartier oponthoud door een ongeluk op de N447. En tot slot drukte op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je een half uur vertraging. En dat komt door bezoekers aan Concert at Sea.
15: Zangeres Marianne Meerkerk presenteerde recent haar eerste single Ik Zie Jezus. We gaan hem straks horen. Eerst geef ik het woord aan The Belonging Co. en Carrie Job, The Dove.
16: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
17: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
18: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
21: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
22: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
21: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
23: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile. De prijs.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
4: Backstage.
5: Met Hans van Vuren.
4: Het christelijke radiostation.

0: Holy Spirit. Daarover ging dit lied. Het heet The Dove. Het is van de Belonging Co. Samen met Carrie Job.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Anne en Arnan hebben een nieuwe single. En met Anne en Arnan bedoel ik natuurlijk N.E. N.E. heeft een nieuwe single uitgebracht en die is opgedragen aan hun tweede dochter. I think I've learned it by now. Waar gaat het over en hoe is het met ze? Rond 3:30 gaan we dat ontdekken, want ik ga met hen contact leggen. Eerst gaan we luisteren naar het lied Ik Zie Jezus. Een single van Marjan Meerkerk die ons vorige week in de uitzending daar meer over vertelde. Ze zegt ik zie Jezus in de mensen om me heen. De mensen die hun handen uit de mouwen steken op het moment dat er nood is, bijvoorbeeld. En vorige week vertelde ze het dramatisch verhaal van haar broer en zijn gezin die hun huis in vlammen op zagen gaan. En ook hoe de gemeenschap en de omgeving om hen heen ging staan. En ze zegt, dat waren de mensen in wie ik Jezus zag. Er werd voor hen gekookt, er werden spullen verzameld, er werd onderdak geregeld en ik zag Jezus in hen. En dat is wat we ook bij andere mensen mogen zien. Wij gaan luisteren naar Ik Zie Jezus, een lied van Marjan Meerkerk.
7: Nieuw uit Nederland.

Your Love Never Fails. Dat was Don Moen en daarvoor Ik Zie Jezus. Een lied van Marjan Meerkerk. Straks een samenwerking van Matt Maher en Lizzie Morgan in het prachtige lied Leaning. Maar eerst voldoende voor vandaag. Een uitvoering van Sharers Music, Sharon Kipps en Gilbert Tera.

0: Leaning. Deze samenwerking met Matt Maher was voor veel mensen een eerste kennismaking met Lizzie Morgan, die nu ook met haar eigen muziek behoorlijk aan de weg timmert. Leaning was dit. En daarvoor voldoende voor vandaag. Een uitvoering van Sharers Music. Tijd voor nieuwe muziek van NE.
1: Nieuw uit Nederland.
0: In het programma als Backstage komen meerdere dingen samen. Enerzijds de start van de zomer. We horen steeds vaker over recreatieverkeer in het Philly-nieuws. Maar natuurlijk hebben we het ook altijd over nieuwe muziek. En nieuwe muziek is er zeker van het duo van NE. I Think I've Learned It By Now. Dat is de titel daarvan. Maar ja, ik haal ook het recreatieverkeer er gewoon even bij. Want Anne en Arnan, jullie zijn natuurlijk echt campers. Om het even zo te noemen. Jullie hebben altijd met een camper rondgereden. Hoe is het nu?
2: Ja, heel goed. Ja. Wij zitten op het moment niet in de camper. Maar het gaat nog steeds heel goed.
0: Ja, maar is dat van langere tijd dat jullie even niet in de camper zitten? We hebben natuurlijk altijd het beeld gehad van jullie die gewoon de heel door Europa gingen rondreizen. Maar dat lijkt de laatste tijd iets minder?
2: Ja, dat klopt. We zijn eventjes neergestreken. We hebben ook inmiddels 2 kinderen, dus... Ja, een beetje ruimte is soms ook wel fijn. En een beetje stabiliteit. Het zegt natuurlijk niet dat je nooit meer kan reizen met kinderen. Maar voor ons was het echt even goed na zo'n lang seizoen van reizen. Dat we ook eventjes ergens letterlijk konden settelen. Echt aan iets konden bouwen.
0: Ja.
2: Dus dat was wel nodig.
0: En als je dan nu op de radio hoort dat er recreatieverkeer is. Of je ziet zelf op de weg allerlei mensen met caravans. Gaat het dan weer kriebelen en denk je ik wil ook weer? Of is dat seizoen ook echt wel een beetje klaar?
3: Nou, we hebben toevallig 2 nachten in de camper geslapen. Voor het eerst met z'n viertjes, dus dat was wel heel leuk. Dus we gaan wel deze zomer af en toe even met de camper weg. Dus dat is wel heel fijn. Dat is een beetje gek, want dan voelt het meer inderdaad als vakantie... in plaats van je woont erin.
0: Mm-hmm.
3: Maar voor nu zitten we goed even in een huis. Maar zo af en toe even met de camper weg is wel heel leuk.
0: Ja, dit was echt even om te oefenen, om te kijken hoe de dames daarop reageerden. Van hoe vinden ze het om in zo'n camper te wonen?
3: We hadden eigenlijk een feestje en daar speelden we. Dan is het gewoon handig, want dan kun je de kinderen gewoon in de camper laten slapen.
0: Mm-hmm.
3: En dan met de babyfoon... het was gewoon een soort van beachparty. Dus de campers konden er gewoon naast staan. Dus dat was wel fijn.
0: Oh ja. Ja, dat is beter. Dan hoef je niet allerlei hotelletjes te regelen in de buurt. Gewoon je eigen huis meenemen.
3: Exact.
0: Ja. En wat is dan voor jullie nu een mooie vakantieplek? Je zegt, we gaan af en toe dan even erop uit. Kijk, voorheen zaten jullie in Zuid-Europa. Maar ik kan me voorstellen dat je nu zegt, we houden het iets dichter bij huis.
3: Ja, we gaan in augustus een weekje met Arnas moeder naar Drenthe. Gewoon een weekje met de camper. Lekker. En dus dat meer. Ja. Niet helemaal nu heel ver weg of zo.
0: Nee, mooi. Mooie dingen. Hey, hoe is het met de muziek? Want jullie zijn natuurlijk ook muzikanten. Is dat iets wat een doorlopend verhaal is? Of hebben jullie ook inmiddels andere activiteiten opgepikt?
2: Nou ja, we zijn nog steeds bezig met onze muziek. We zijn bezig met ons 5e album schrijven. Dat duurt allemaal wat langer, omdat je natuurlijk ook van die 2 van die kleintjes hebben rondlopen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is toch iets meer werk. Maar we zijn zeker bezig. We brengen nog steeds muziek uit. 2 singles al dit jaar uitgebracht. Maar we zijn ook andere initiatieven aan het opzetten. We zijn een podcast begonnen. We hebben heel veel wilde plannen allemaal. Maar de muziek blijft gewoon nog steeds doorgaan. En we willen eigenlijk ook weer wat meer live gaan spelen. Dus we hebben wel heel veel plannen.
3: Ja. Nu ook dat we in Nederland zijn, is het wel leuk om... We hebben nu eigenlijk weinig staan deze zomer. Maar eigenlijk voor volgend jaar willen we het ook wel wat meer gaan live gaan spelen.
0: Hmm. Dat zijn de plannen. Maar als mensen nu zeggen, ik kan ook nog wel een act gebruiken, dan mogen jullie ook nog wel even bellen.
3: Oh ja hoor.
0: Ja,
3: ja zeker.
0: Altijd leuk. Hey, nou zeg je al even, er zijn 2 singles uitgekomen. Eentje daarvan heb ik, dan vrees ik helaas, gemist. Maar deze laatste, die hebben we wel in de smiezen. I Think I've Learned It By Now. Het is een lied dat jullie gemaakt hebben voor jullie dochter. Of jullie hebben het in ieder geval opgedragen aan jullie jongste dochter. Waarom specifiek aan haar?
2: Nou, we hadden nog geen lied voor haar geschreven. Voor onze eerste dochter hadden we al heel veel liedjes gemaakt, geïnspireerd op haar. Maar voor onze jongste dochter hadden we helemaal nog niks. En eerlijk, hoe het is ontstaan, ik zag haar spelen op de grond. En ik was een beetje met de gitaar aan het spelen. En ik dacht van, ach, ik heb helemaal nog geen lied over jou geschreven. En toen begon ik eigenlijk iets te pingelen. Mm. En toen was de eerste line van Little Darling, When You're Playing on the Ground. Nou ja, en toen dacht ik, ja, ik ga gewoon daarmee beginnen. Het was ook het gevoel van dat ik haar zag spelen en dat ik dacht, wow, van, je bent alweer 1 jaar oud. Het hele kleine babytje, dat is er al helemaal af, weet je wel. Ja. Het is echt een klein meisje geworden. En toen dacht ik van, wow, wat gaat er toch snel de tijd. Het gaat eigenlijk over dat je heel erg bewust de tijd neemt om van je kinderen te genieten. En dat je ook bewuste keuzes maakt om ze op te voeden. En voor je het weet zijn ze gewoon... Nou, natuurlijk ze is nog niet zo oud, maar voor je het weet, lopen ze rond en hoeven ze niet meer de hele tijd in je armen te liggen. En dat is toch wel een confronterend momentje.
0: Ja, en wat is dan de kernboodschap bijvoorbeeld in de titel? I think I've learned it by now. Is dat vanuit haar perspectief dat ze steeds weer nieuwe dingen leert? Of zeg je hiermee, we hebben nu 2 dochters en we beginnen het ouderschap wat beter in de vingers te krijgen?
3: Ja, ik denk meer dat laatste, van dat je beseft van, hey, je wil er echt voor je kinderen zijn. Je wil tijd voor ze hebben. Je wil van elk moment, je wil dat koesteren. Mm. En dat merken wij nu al. Van soms ben je gewoon zo druk met je dingen. We zijn altijd bezig, altijd ideeën, altijd... je wil daar niet aan voorbij gaan. En dat I think I've learned it by now is eigenlijk het terugkijken... Ja, in het lied ga je eigenlijk als het ware terug naar vroeger. Alsof je het zingt, alsof je nu al ouder bent. En dat je denkt van oké, nu heb ik het eindelijk geleerd om te genieten van in het moment zijn. En om dat hier en nu te omarmen, zeg maar.
0: Eigenlijk voelt het gek als je dit zo zegt. Juist ook omdat ik misschien niet een compleet beeld heb. Maar bij jullie toch al denk van, hey, jullie, voor mijn gevoel, leefden jullie toch al enorm in het moment. Nu lijkt je toch te zeggen, we hebben dit nog beter begrepen inmiddels.
2: Ja, nou ja, weet je, we zijn best wel ambitieus. En dan heb je altijd ideeën en altijd nieuwe initiatieven. En je bent altijd bezig in je hoofd, maar dat zorgt er soms ook voor. Kijk, dan kun je wel bij je kinderen zijn of dat de kinderen dicht bij je zijn. Maar maak je dan ook echt bewust tijd. En dat is een beetje wat erin kan sluipen. Dat je wel samen bent, maar dat je niet echt tijd voor elkaar maakt. En ja.
3: Nou, ik denk wel dat wij, inderdaad, wat je zegt klopt wel. Maar alsnog heb je die momenten wel. Dus.
0: Dus eigenlijk is dit lied wel opgedragen aan haar, maar vooral een geheugensteuntje aan jezelf. Zorg dat je in je hoofd erbij bent.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, klinkt als een plan. Dus af en toe even opzetten, ook voor andere mensen. Gewoon eens even als reminder. Van joh, als je met je kinderen leuke dingen doet, zorg dat je er dan ook bij bent. Hey, we gaan dit lied horen. Ik wil jullie bedanken voor deze toelichting. En als jullie tussen het spelen door dan toch ook ruimte vinden om nog nieuwe muziek te maken, dan horen we het uiteraard graag.
2: Jazeker. En voor de mensen die nog meer informatie over kinderen willen, we brengen zeer binnenkort een podcast uit over kinderen, waar we praten over kinderen en wat het met ons heeft gedaan. Dus dat is misschien ook wel interessant. Dat is onder de naam Homemade for More.
0: Homemade for More. Dat is even de term die je dan in de gaten moet houden. Nou, goede tip. Homemade for More houden we in de gaten. Wij gaan nu luisteren naar I Think I've Learned It By Now. Nieuwe single van N.E. Anne en Arnan, dankjewel voor jullie toelichting.
2: Graag gedaan.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Freedom, dat was Jesus Culture met Kim Walker-Smit. En dit is Lef, kijk omhoog.
1: Als we soms de moed verliezen.

nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven, dat onze toekomst zeker is.

0: It's gonna be good. Dat was Thea. We hebben nog één liter te gaan voor het nieuws van 4 uur. En dat is een backstage classic van Daily Planet. Een band die in 2002 met het album Hero kwam. En vervolgens op het Winter Wonderrock Festival mocht optreden. Daar fungeerden ze ook als begeleidingsband van Joy Williams. Die vervolgens nog een aantal dagen in Nederland bleef. Om schoolconcerten te doen. En ook daar was Daily Planet van de partij. Wij gaan luisteren naar het lied Six String Rocketeer. Het is een denkbeeldig verhaal van een jongen die probeert uit zijn gebroken thuissituatie te ontsnappen door weg te dromen in een wereld van Six String Rocketeer. Het is een soort ruimtecapsule, ontsnappingsvoertuig, maar vooral die link met muziek. Er zitten allerlei leuke verwijzingen in naar andere liederen van bijvoorbeeld The Beatles van Sting. Ik noem Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hebben Gordon Summer zit erin. We hebben Rocket Man, Piano Man. Het zit er allemaal subtiel in, maar vooral het even ontsnappen aan de werkelijkheid met je eigen raket met 6 snaren. Wij gaan luisteren naar Daily Planet.
1: Backstage Classic.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hey, zag je dat ook?
3: Wat?
2: Die auto voor ons. Met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
3: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
2: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
3: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ik ben Pjotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
13: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben René Postma. In de stad Utrecht en omgeving rijden geen trams meer. Door de hitte werken de wissels niet goed. Als eerste viel lijn 22 uit naar de Uithof en daarna ook de trams naar IJsselstein, Nieuwegein en Science Park. Het duurt zeker tot en met morgen. Er rijden wel bussen. Na de aardbevingen in Venezuela is het Rode Kruis een inzameling gestart. Op giro nummer 5125 kan je geld geven voor hulp. Duizenden mensen hebben water nodig, voedsel, hygiënepakketten en huishoudelijke spullen. Medewerkers van het Rode Kruis zijn in het rampgebied op zoek naar overlevenden en geven medische hulp. De Zweedse minister van Klimaat heeft haar baby meegenomen naar een vergadering met andere klimaatministers van de EU. Hij sliep de hele tijd in een draagzak op haar buik. Het was een statement om als vrouw niet te hoeven kiezen voor gezin of werk. Het was de eerste keer dat er een baby in een EU-vergadering was. Het weer van Weer Online. Vanavond is het in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Het is iets drukker dan normaal op de weg. En dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. De A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel ging het mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto en hierdoor heb je 25 minuten vertraging.
20: Goedemiddag, we mogen weer met een nieuwe middagshow zo meteen op de radio. En ik vind het leuk dat je erbij bent. We beginnen met een lied van Maverick City Music. En het leuke van dat lied vind ik het einde eigenlijk vooral. Want dat is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Ze hadden de tekst geschreven, maar eigenlijk dat laatste stukje van het lied dat ontstond gewoon spontaan tijdens het inzingen in de studio. En vind ik eigenlijk het mooiste van het lied. Nou, je hoort zometeen Promises.
21: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
22: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
23: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
25: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
26: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
27: Hola, ¿dónde está mi casa?
26: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
27: Paella, paella.
26: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
27: Buenas noches.
26: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
28: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.

0: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
5: De dag van vandaag.
6: Met Laurens van der Kraats.
5: Het christelijke radiostation.

0: Zijn beloften houden stand. Je hoorde Maverick City Music over Gods trouw. Promises. En daarmee is een nieuwe middagshow begonnen. Al plakkend gaan we richting de avond.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Welkom op die heerlijke donderdagmiddag. Officieel een landelijke hittegolf is ondertussen geconstateerd in ons land. Ja, dat is wel een momentje. Een periode van minimaal 5 dagen. De temperatuur in de beeld minimaal 25 graden. En dan 3 dagen minimaal 30. Nou, dat hebben we dus ondertussen meegemaakt. En ik ben heel benieuwd hoe jouw dag was. Of je er een beetje lekker doorheen bent gekomen. Of dat het toch best wel pittig was. Ja, ik ook onderweg hier naar de studio in Veenendaal weer wat mensen tegengekomen. Een hovenier aan het werken in de tuin hier, in de straten. Ik zag wat stratenmakers gewoon nog in de brandende zon werken. Ja, het zijn wat mij betreft echt de helden van vandaag. En wij dachten, daar moeten we met Groot Nieuwsradio voor in actie komen. Dus daarom hebben we de Groot Nieuwsradio Hittehulp in het leven geroepen. Mijn collega Marion van de redactie, die gaat gewoon op pad. En het is helemaal niet gewoon, want ze trotseert die warmte natuurlijk. En heeft een heel verkoelend pakket mee om even iemand uit het zonnetje te zetten. En daar kun je iemand voor aanmelden. Dus de vraag is, wie wil jij uit het zonnetje zetten? Dan gaan we dat misschien wel regelen vandaag of morgen voor je. Dus laat het weten en app dan even wie jij wil aanmelden naar de studio van Groot Nieuws.

het een beetje rustig aan vandaag. Hè? Kom op. Laurens van de Kraat. Hoi, hoi. De dag van vandaag. Met Martijn Buwalde.

0: in de middagshow met Gaudens Witas. Daarvoor Martijn Buwalda en Het Leven.
1: 1 uit 1008.
0: Met muziek vandaag van Michael W. Smith. Dit lied kwam 35 jaar terug uit. En het was eigenlijk toen al een lied wat ontzettend goed aansloot bij de staat van de jongeren destijds, waar ze veel mee te maken hadden. En Michael die vertelde erover dat hij destijds heel veel brieven kreeg van jongeren die zo worstelden met hun identiteit, met het leven en ook veel donkere gedachten hadden. Ja, ook de mentale gesteldheid destijds was blijkbaar niet heel denderend van jongeren. En ja, dat kennen we natuurlijk nu ook weer in het nieuws. Michael die had een lied geschreven. De compositie was klaar, zeg maar, de melodie, et cetera. En zat nog te zoeken, waar moet dan die boodschap over gaan? Welke tekst moet er nou in dit lied uiteindelijk komen? Toen opende hij een van de brieven die hij van de jongen had binnengekregen. En daar stond in dat I'm just trying to find my place in this world. Een meisje die heel onzeker was en niet zo goed wist wat haar doel was in het leven. En dat vormde de basis van dit lied. En het was helemaal niet bedoeld eigenlijk dat het een seculiere hit zou worden, maar het bestormde de hitlijsten. De zesde plaats in de top 40 van Amerika zou je kunnen zeggen. Heeft daar 4 maanden gestaan. En bij ons nog steeds in de top 1008 op 122. Place in this world.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Waar veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: gisteravond de gebedsavond op Groot Nieuws Radio. Maar dat gaat natuurlijk door. Dagelijks gebed hoorde je van de Ontwekking Band. Daarvoor de 100.000 dag Michael W. Smith en Place in This World. 1 minuut voor 4:30. Wat er in de wereld speelt hoor je van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het KNMI geeft morgen code rood voor de hitte in het grootste deel van het land. Alleen het noorden en Zeeland krijgen code oranje en de Wadden geel. In de rest van het land wordt het extreem heet en benauwd. Door de hitte rijden er geen trams in Utrecht en omgeving, en morgen is dat waarschijnlijk ook zo. De wissels werken niet, ze zitten vast. Het Rode Kruis is een inzameling gestart voor hulp aan Venezuela. Er zijn 2 aardbevingen geweest met veel ingestorte gebouwen en zeker 160 doden. Je kunt geld geven op Giro 5125.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vannacht krijgen we een tropennacht. Je hoorde het zojuist, code rood vanaf middernacht. De temperatuur zal blijven hangen op de 24 graden. In de grote steden blijft het zelfs warmer dan dat. Morgen veel zon dus. En je zal het niet geloven, maar het wordt nog heter dan het vandaag was. De temperatuur kan oplopen tot de 40 graden. En later in de middag kan het flink gaan onweren. Hoe het op de weg is, krijg je van de ANWB.
2: Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij afrit Everdingen. Daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, bij Nootdorp ging het ook mis. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En op de A15, Rotterdam richting Europoort, bij Rozenburg Centrum 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en reken hier op 20 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Een lied van Meredith Andrews. Ze heeft dit lied uitgebracht in de pandemie, COVID-pandemie. En het werd voor haar echt een lied om ruimte voor God te maken. Make room.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Jordan St. Cyr en To Save My Life.
1: Ja, mijn woord is ruimte sproeien vloeistof.
2: Regering, incontinentiemateriaal.
3: Woord van vandaag.
0: Hij blijft mooi. Ja, het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld ook incontinentiemateriaal inderdaad zou een optie kunnen zijn. Ja, er zijn weer heel veel woorden van vandaag te bedenken. Laten we gewoon eens even beginnen bij het nieuws. En dan komen we vanzelf aan bij jouw woord van vandaag. Heel heftig nieuws vanuit Venezuela. Twee zware aardbevingen daar, vlak achter elkaar. In de hoofdstad Caracas en de omliggende steden zijn er meerdere gebouwen ingestort. 164 doden ondertussen al geteld. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend. In Nederland stuurt ook een reddingsteam. En zoeken daar momenteel in het puin naar overlevenden. Voor nu zijn er nog geen signalen van de Nederlandse slachtoffers. Nou, een gebedspuntje zou ik zeggen. En alcohol, daar is ook nieuws over vandaag. Want het kan er wel eens dezelfde kant mee opgaan als met roken. De Nederlandse Gezondheidsraad die heeft namelijk een advies gegeven vandaag aan het ministerie van Volksgezondheid dat de drank in de ban moet. Het beleid moet duidelijk anti-alcohol worden voor iedereen in de samenleving. Want zelfs één glas is volgens hen al niet goed. Ik moet zeggen dat ik zelf nu ongeveer een half jaar eigenlijk nauwelijks nog alcohol drink. En dat bevalt me eigenlijk super, super goed. Er zijn heel veel lekkere alternatieven ook. Dus ja, ik ben er eigenlijk zelf wel blij mee. Maar ik kan me voorstellen dat het nog wel gevolgen gaat krijgen. En je ziet ook wel dat verschillende brouwerijen als bijvoorbeeld Heineken nu ook al echt wat meer gaan zoeken in bijvoorbeeld de frisdrankhoek. Om toch het geld nog binnen te krijgen. Maar goed, nu ook met de warmte sowieso geen slim idee om te veel drank te drinken natuurlijk. Hè? Dus doe het een beetje rustig aan. Ja, misschien heeft jouw woord van vandaag wel te maken met drinken. Heb je ook heel veel vandaag gedronken? Misschien ben jij wel ergens mee gestopt. Niet met drinken, maar misschien wel met iets anders vandaag. Was het iets van juist een nieuw begin vandaag? Nou, ik ben heel benieuwd. Wat is jouw woord van deze donderdag? Laat het weten. Dit is het moment om jouw woord van vandaag door te geven en het te appen naar de studio. Nieuw leven van Rijer hoor je naar CC Winans. That's my king.

0: krijgt nieuw leven. Leonard die heeft ons gevonden via de WhatsApp. En die zegt dat hij op de middelbare school vandaag de toetsen heeft gemaakt in de gymzaal. Die gelukkig airco heeft. Dat is dan weer beter. Op de werkkamer echter wel 30 plus graden. Pittig. En Hans die zegt... die heeft een spraakbericht gestuurd. Die gaan we even luisteren.
1: Om 1 uur is het code oranje. Hup Holland, hup.
0: Ja, hup Holland, hup. Ja, dat is ook zo. Dat wordt, zelfs het weer houdt rekening met de wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht. Om 1 uur tegen Algerije. Ja, heel benieuwd hoe dat gaat vanavond. Of het Tunesië was natuurlijk, hè, vanavond. Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat. Het is wel een interessante vraag. Wat er verder natuurlijk vandaag allemaal aan woorden zijn die deze dag typeren. Laat het weten. App het naar de studio. Zo direct Rent Collective en eerst Toby Mac, Heaven on My Mind.

Toby Mac, Heaven on My Mind in de middagshow van de Groot Nieuws Radio. Ik had het net even over Code Oranje en Nederland die vannacht moet gaan spelen tegen Tunesië in het WK. Ja, we hebben hier te maken met Code Rood ook vanaf vannacht 12 uur. Maar in Amerika, waar dan het WK op dit moment plaatsvindt, is het ook wel spannend of die wedstrijd überhaupt door kan gaan. Daar is het niet zozeer de extreme hitte die dan het punt is, maar er wordt onweer, storm en zware regenval in Kansas City voorspeld. En het zou wel eens kunnen zijn dat het toch helemaal wordt uitgesteld of stilgelegd, die wedstrijd. Dus het is nog even afwachten. Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Red Collective is dit. En Counting Every Blessing.

0: Tel je zegeningen, Yo, the Rent Collective counting every blessing. Zo direct naar 5, onder andere Better Music.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
6: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
5: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 5 uur.
18: Goedemiddag, ik ben René Postma. Morgen is er in het grootste deel van het land code rood. Het is de eerste keer dat het KNMI code rood geeft om de hitte. Die wordt extreem en daarbij is het benauwd. Blijf zoveel mogelijk binnen, span je niet in en drink veel water, is het advies. Het noorden en Zeeland krijgen code oranje en de Wadden geel. Er rijden geen trams in en om Utrecht en het heeft te maken met de hitte. De wissels werken niet meer. Het openbaar vervoerbedrijf kijkt of er extra bussen worden ingezet. De trams staan stil op de 3 lijnen die allemaal naar het Science Park gaan. Waarschijnlijk rijden ze morgen ook niet. Giro 5125 van het Rode Kruis is geopend voor noodhulp aan Venezuela. Daar waren 2 aardbevingen. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn zeker 164 doden. De overlevenden hebben water, voedsel en hygiënepakketten nodig, zegt het Rode Kruis. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuwsradio Verkeer.
19: ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor loopt het ook vast op de A27 zelf. Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmade een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Hier heb je een half uur vertraging. Omrijden kan via de A44. En dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten oponthoud.
0: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de middagshow van Grootnieuwsradio met een hoopvol geluid. En een hoopvol geluid kunnen we zeker gebruiken, denk ik, met deze temperatuur en ook code rood opkomst. Daarom hebben we vandaag ook iemand die in de hitte aan het buffelen is, uit het zonnetje gezet. Dat is het idee, met even een verkoelende treatment. Hoe we dat hebben gedaan, hoor je zo.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
22: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
23: Brussel-Zuid.
22: Hé, nu al?
21: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
9: Samen delen we Oranje.
10: De dag van vandaag.
11: Met Laurens van der Kraats.
10: Het christelijke radiostation.

Praise Hallelujah, je hoorde Bethel Music. De dag van vandaag. Goedemiddag, dit is de middagshow 10 minuten over 5. Het is de dag dat zojuist code rood is afgekondigd voor morgen. De oproep om echt rustig aan te doen. En buiten zijn zoveel mogelijk te beperken als het even niet nodig is. Rustig aan doen, veel water drinken. Het heeft nogal wat impact in Nederland, die code rood. Want ik krijg zelf al de melding zojuist dat de school van de kids morgen gesloten is. En zo zijn er misschien wel meer evenementen en zaken die afgezegd gaan worden nu. Wel benieuwd wat de impact bij jou is. Of je andere keuzes gaat maken, misschien met betrekking tot je werk morgen of bepaalde dingen die op de planning stonden die wel of niet doorgaan. Nou, laat het maar eventjes weten. Zo hadden wij hier deze week bedacht om de Grootnieuws Radio Hittehulp in te schakelen. En dat betekent dat jij iemand kan aanmelden om die persoon uit het zonnetje te laten zetten. Gewoon een stukje verkoeling regelen. Maar wij zitten nu ook wel een beetje na te denken hoe we dat morgen willen gaan vormgeven. Is het dan wel verstandig om er zelf ook wel op uit te gaan natuurlijk, om dan weer iemand te helpen. Dus misschien dat we dat morgen op een iets andere manier kunnen gaan vormgeven. Voor vandaag is het al gelukt. Marion van de redactie is langs geweest bij Kathleen. En die was er blij mee. Haar reactie hoor je zo.

0: Fijne laid-back track op die donderdagmiddag van Lauren Daigle en Turn Your Eyes Upon Jesus. Het is 10 minuten voor 5:30 en er komt hier een berichtje binnen van Wiegert Elst. En hij heeft het over de code rood. Even een reactie op mijn vraag van zojuist of het nog voor jou gevolgen gaat hebben. Of je je plannen voor morgen misschien gaat aanpassen in verband met de code rood. Wiegert die zegt, ja, morgen is het de trouwdatum van het jaar. Dat is ook zo inderdaad, 26/6/2026. Maar ook de warmste dag van het jaar tot dusver. Dus hij laat weten dat in de netwerk en appgroepen met allemaal medefotografen er al de hele week veel fotografen zijn die hun zorgen uitspraken of opzien tegen morgen. Wiegert zelf gaat ook een bruiloft fotograferen. 13 uur knallen, laat hij weten. Maar het zal allemaal wel even op een iets lager tempo zijn, zegt hij. We gaan het meemaken. Namens Wiegert ook succes via deze weg aan iedereen die morgen trouwt. En ook de fotografen natuurlijk die er aan het bikkelen zijn en leveranciers en zo. Zet hem op. Ja, het heeft alles te maken ook met wat we nu gaan doen. Want we wilden deze week toch even die mensen die inderdaad in die warmte bikkelen deze week een hart onder de riem steken met de Groot Nieuws Radio Hittehulp. De vraag was, wie wil jij uit het zonnetje zetten? Collega van de redactie Marion, die is vandaag op pad gegaan.
1: Nou, het is nog wat vroeg, maar ik sta hier nu in Boskoop. Want ik ga naar Kathleen, en dat is de dochter van Kees. En ik ga haar verrassen. Volgens mij kan zij wel wat verkoeling gebruiken. Volgens mij is het hier, ja.
2: Hallo.
1: Hallo, kom je uit het zonnetje zetten?
2: Oh, nou wat leuk.
1: Hallo, Marion, hoi.
2: Kathleen.
1: Het is hier nogal warm.
2: Heel warm.
1: Vertel, in wie's huis ben ik?
2: Bij Kathleen. Dit is ook gelijk mijn werkplek, want ik ben gastouder van kindjes op. Ik heb altijd in de kinderopvang gewerkt, maar sinds ik zelf kinderen heb, ben ik als gastouder thuis begonnen.
1: Ja. En hoeveel kinderen heb je dan op een dag?
2: Met mijn eigen kinderen erbij 7.
1: Hoeveel kinderen heb je zelf?
2: 3.
1: En dan 3.
2: 4 van een ander, zeg ik altijd, erbij.
1: En hoe is dat werk?
2: Ja, ik vind het heel mooi werk. Zeker omdat je ze van jongs af aan eigenlijk al meemaakt. En ik zie ook nog wel eens kindjes dan als ik op het dorp boodschapjes aan het doen ben, die dan al lang naar school zijn.
1: Oh ja.
2: Oh, juf Kathleen! En dan komen ze weer van alles vertellen. Dus het is echt heel leuk, ja. Oh.
1: En waar komt die liefde voor kinderen vandaan?
2: Dat is eigenlijk al heel vroeg begonnen als kind zijnde. Ik weet niet beter dan dat ik op het schoolplein vroeger altijd naar de kleuters trok en ging helpen. En ja, dat zat er eigenlijk altijd al wel een beetje in.
1: Wat hoop je daarmee te brengen bij de ouders ook en bij de kinderen?
2: Ja, toch wel ook vertrouwen. Ja, onze normen en waarden overbrengen. Ik heb dan ook thema's werk ik mee. Momenteel zijn we dan met Jozef en de kleurenjas en de dromen bezig. Mm-hmm. Toen knutsel je erover en je hebt toch wel diepere gesprekken met de kinderen. Van, hey, wat betekent dat nou? En dan vertellen ze er thuis weer over.
1: Ja.
2: Ja, ik vind dat gewoon mooi om dat mee te kunnen geven. Ja.
1: Merk je dan ook dat ze daar op een bepaalde manier op reageren?
2: Ja, dat vind ik het mooie aan kinderen. Ze zijn heel open en ze vragen alles. Mm-hmm. En ze hebben geen blad voor de mond wat dat betreft. Dus alle gekke vragen komen ook voorbij. Als volwassene zou je soms wat vaker als kind willen geloven. Ja. Want je vertelt het en die zeggen gewoon, ja, maar dat is Jezus, die is hier, die hoort bij ons, weet je wel. Ja. Terwijl voor volwassenen het soms echt wel lastig is om in lastige situaties toch te erkennen dat hij aanwezig is. Ja. En voor een kind is dat gewoon heel normaal.
1: Word je er zelf ook een beetje als een kind van, dat je leert geloven zoals hun dat doen op zo'n pure manier?
2: Ja, het brengt me wel terug. Ja, wij hebben zat moeilijke dingen meegemaakt. Hou je toch wel weer vast aan. Ja, wij dan aan de tekst van in Jeremia staat, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Hij is er ook voor een hoopvolle toekomst.
1: Want je zegt nu toekomst, maar volgens mij staat er best wel een spannende periode voor jou.
2: Ja, ik heb te horen gekregen dat ik een cholesteatoom heb. Dat is iets in mijn oor wat daar niet hoort te zitten. Ik moet aan geopereerd worden. En het zal waarschijnlijk blijvende schade zijn. Ik hoor aan de ene kant helemaal niks meer. Mm-hmm. Ik zong altijd veel, maar dat doe ik nu eigenlijk ook niet meer in de kerk, omdat het gewoon niet zo goed meer gaat. Dus het is wel lastig.
1: Ja.
2: Ja, ik hoor volgens mij geklopt. Volgens mij komt er nog een kindje binnen.
1: Oh.
2: Hallo! Kom je ook zelf spelen? Ja, ik hoor die kloppen. Ik ben van buiten niet zwaar, want kijk of de poes buiten is.
1: Ja. Je hebt wel lekker 3 zwembaden.
2: Ja. Een lieve opa die in Waddenzee woont, die kwam er 2 brengen gisteren om me te redden. Want ik dacht echt, ik had er 1, oh help.
1: Hey, ik heb ook nog wat cadeautjes voor jullie. Kijk, wat lekkere ijsjes.
2: Ik lekker in de vriezer doen en dan kunnen we die zo eten.
1: En ik heb deze voor jou. Dit is een handventilator. Die is ook voor jou.
2: Nou, wat lief.
1: En ik zag er al een paar liggen, maar ik heb nog wat waterpistolen voor jullie.
2: Heel leuk.
1: Zal ik hem daar even uithalen?
2: Ja.
1: Ja, dan kunnen jullie hem gelijk gebruiken.
2: Zeggen we dan?
3: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Oké, pak je waterpistolen. Oh, je begint al. 3, 2, 1.
4: De zomerdag van vandaag bij Groot Nieuws Radio.

0: van de muziek die er wel voor zorgt dat je gewoon even wat rustiger aan gaat doen op een dag als vandaag. Christian van Woert met zijn uitvoering van Psalm 63a. U bent mijn God. En daarvoor, ja, fijn om weer eens te horen. En wat sloot het goed aan op het watergevecht, hè, in de bijdrage van Marion. Something in the Water van Brooke Fraser. En dat maakt het 6:02. En je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Voor het eerst geldt morgen code rood in verband met de hitte. Niet in het hele land. In de noordelijke provincies blijft code oranje gelden en op de Wadden geel. Vanwege de hitte vraagt het Rode Kruis aan beheerders van grote koele gebouwen om die open te stellen voor daklozen en mensen die een heel warm huis hebben. Ze lopen extra risico en een koele ruimte kan het verschil maken. ProRail houdt het spoor extra in de gaten, een hitteschouw noemen ze dat. Rails en allerlei elektronische systemen zijn gevoelig voor hitte en dat geldt ook voor bruggen. Een spoorbrug bij Arnhem-Muiden is al kapot.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vannacht krijgen we een tropennacht. Temperatuur zal blijven hangen op de 24 graden. In de grote steden blijft het zelfs nog warmer dan dat. Morgen veel zon en je zal het niet geloven, maar het wordt nog heter dan vandaag. Temperatuur kan oplopen tot 40 graden. Later in de middag kan dat flink gaan omweren. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto en dat kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. De linkerrijstrook is dicht en hier heb je nog 10 minuten vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2.
0: Nou, gisteren hadden we te maken met een unicum in de Rode Daanplaat.
3: Laurens van de Kraat.
0: Het was reggae op Groot Nieuwsradio met Christafari met Roots Revival. Gaan we zo weer iets aan vast zien te knopen. Naar Chris Tomlin, How Good It Is.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: You're the Chris Tomlin, How Good It Is. En straks gaan we naar iets heel anders toe. Tenminste, die kans is wel aanwezig. Want ja, zie van deze rode draadplaat maar weer eventjes naar iets te gaan wat we normaal op Groot Nieuws Radio draaien. Maar goed, het hoeft niet, hè. We kunnen natuurlijk ook weer een hele andere kant op. We waren gisteren bij Christafari met Roots Revival. Ja, gaan we nu naartoe? Het is de grote vraag in de Rode Draadplaat. Heb jij een idee?
1: De Rode Draadplaat.
0: Ja, hier hebben wat mensen die reageren van ik hoor deze echt voor het eerst. Ik heb hem nog nooit eerder gehoord. Wat een leuk liedje. Louise die zei wat heerlijk. Ik hoorde deze om en gisteren heerlijk op gedanst. Zoveel vreugde en blijdschap. Ja, misschien wel een ander lied inderdaad waar je lekker op kan dansen. Of een lied van ook een zanger met nou ja, goede bos haar. Hè, want dat heeft hij even van die dreadlocks. Of misschien zeg jij van ik ga wel door op roots. Hè, en, misschien een artiest die zijn bepaalde roots weer heel ergens anders heeft. Dan waar die geboren of waar die nu woont of zo. Nou, dat zou ook een link kunnen zijn. Laat het weten en stel een lied voor door titel en artiest nu te appen.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken gewoon bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Anne-Michelle Lee en Maaike van Putten. Veilig in uw armen. De rode draadplaat van gisteren was een lied van Christafari. En dan heb je echt te maken met, ja, reggae. Root Survival. En Root Survival. En wat kun je hier aan vastknopen? Heb je een leuke link? Dan kon je hem zojuist insturen via de WhatsApp. Nou, dat is gebeurd, hoor.
1: De rode draadplaat.
0: Ik ga nu 3 liederen aan je voorstellen. En als jij dan bij eentje denkt van, nou, maar die zou ik graag helemaal willen horen op deze donderdag, dan mag je dan het nummer dat ermee correspondeert naar ons appen. Zo simpel is het. Samantha zegt, op dit nummer van Christafari kan ik gewoon heerlijk dansen. En dat kan ik ook op deze.
2: Venga, venga, venga, venga la fiesta. Tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, venga, venga, venga, venga la fiesta. Vida entera.
0: Ja, en je had het nog niet eens als link, maar het nummer was Roots Survival. En dit is ook weer Albert Smelt met zijn roots in Peru, hè? Dus dat is dan ook alweer een link. Dan, optie 2, komt Willem mee. Die zegt van Christafari wil ik naar Christ His Far Eye. Dat vind ik wel heel creatief. Hij wil naar Psalm 134, waar staat, u ziet van verre mijn gedachten. En hij komt uit Bethsaida.

0: gebaseerd op Psalm 134. Optie 2, dankjewel Willem. Dan is nummer 3 voor Daan. Die moest bij Quastafari denken aan de bijzonder mooie dreadlocks van De Beste Man. En dat bracht hem bij Amanda Lok. Van dreadlock naar Amanda Lok. Toon ons uw glorie.
1: Toon ons uw glorie. Toon ons uw aangezicht.
0: Samen met Rijer en Kees Kruijenoord op nummer 3. Dus nou, dit zijn ze vandaag. Laat het maar weten, wat mag ik helemaal voor je draaien? 1 voor Trinity, Fiesta Celestial. 2 voor Sela, met Ken Mijn Hart. En 3 voor Toon Onze Glorie, van Rijer, Kees Kruijenoord en Amanda Lok. App het maar door. Degene met de meeste stemmen gaan we helemaal draaien. Dit zijn Keith en Christine Gaddy.

0: Come People of the Risen King. Jordi Keith en Kristen Getty.
1: De Rode Draadplaat.
0: We gaan een nieuwe Rode Draadplaat draaien. En het is er dus één die is uitgekozen door Groot Nieuwsradio Luisteren Nederland. Onder andere Johan, Esther, Corina en Wiebren, die zijn het allemaal met elkaar eens. Het wordt vandaag een lied te linken aan het haar van de zanger van Christ the Pharaoh. De dreadlocks, ja. We gaan naar Amanda Lok samen met Rijer en Kees Kraaienoord. Dit is Toon Ons Uw Glorie.

0: plaat voor Reijer, Kees Kruijndoort en Amanda Lok. En toon ons uw glorie. Het is bijna 6 uur, zo direct in het ANP. Nieuws over de code rood van morgen. En vooral ook wat je eraan kunt doen.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Volkoren havermout 500 gram voor €0,75. En de Zaanse Hoever yoghurt Griekse stel 2% vet 1 kilo voor maar €1,99. Altijd laag. Van Albert Heijn.
7: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
8: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Bijbelhoeze.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoeze.nl.
12: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
13: een dagje naar het strand gaat
12: of gewoon thuis blijft,
13: hoop reist met je mee.
12: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
13: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
12: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
13: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
12: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedemiddag, ik ben René Postma. Morgen is er in het grootste deel van het land code rood. Het is de eerste keer dat het KNMI code rood geeft om de hitte. Die wordt extreem en daarbij is het benauwd. Blijf zoveel mogelijk binnen, span je niet in en drink veel water, is het advies. Het noorden en Zeeland krijgt code oranje en de Wadden geel. Er rijden geen trams in en om Utrecht en het heeft te maken met de hitte. De wissels werken niet meer. Het openbaar vervoerbedrijf kijkt of er extra bussen worden ingezet. De trams staan stil op de 3 lijnen die allemaal naar het Science Park gaan. Waarschijnlijk rijden ze morgen ook niet. Giro 5125 van het Rode Kruis is geopend voor noodhulp aan Venezuela. Daar waren 2 aardbevingen. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn zeker 164 doden. De overlevenden hebben water, voedsel en hygiënepakketten nodig, zegt het Rode Kruis. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertragingen door ongelukken, pechgevallen en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Op de A27 zelf is het daardoor ook druk, tussen Breda en Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten extra reistijd. De A15, Gorkum richting Nijmegen. Bij Geldermalsen gebeurde eerder een ongeluk. Hierdoor heb je nog 20 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. Hierdoor heb je nog 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht en je kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2.
0: Goedenavond, zometeen op je radio een heel bekend klassiek hymn. Het is How Great Thou Art. En ja, er zijn volgens mij wel honderden versies van uitgebracht. Maar die je zometeen gaat horen is van Crystal Lewis. En ja, dat is wat mij betreft toch wel de mooiste.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
23: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
23: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
25: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
26: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
27: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
28: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
29: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
30: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
31: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
32: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
33: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
34: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
35: Wat betekent zending voor jou? Kom
1: naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
2: De dag van vandaag.
3: Met Laurens van der Kraats.
2: Het christelijke radiostation.

0: uitvoering. Wat een stem. Crystal Lewis. How great thou art.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, welkom op de donderdagavond van Groot Nieuws Radio. Het is zojuist vanmiddag bekend geworden. Er is code rood afgekondigd voor het grootste deel van Nederland voor morgen. In ieder geval met de extreme hitte. Ja, en dat betekent dat veel dingen anders zullen gaan. Ik heb zelf al het bericht gekregen dat de school van onze dochters morgen gesloten is. Dus daar moeten we eventjes iets voor gaan bedenken. En misschien is het ook voor jou wel zo dat bepaalde dingen in de buitenlucht in principe vanmorgen gepland waren die niet meer doorgaan. Of waar je nu van denkt, ja, hoe gaan we dat aanpakken? Laat het dan eventjes weten. Ik ben wel benieuwd wat voor consequenties het voor jouw agenda morgen heeft dat het code rood is. Heel veel lekkere muziek gaan wij in ieder geval draaien. Dus je hoeft wat dat betreft niet na te denken, want de playlist die is geregeld. Albert Smelt, King Gabaan, Leef met volle teugen komen er zo meteen aan. En eerst Sander en Angela.

Andrew Scott en de Scott Family and I Will. Het is de donderdagavond bij Groot Nieuws Radio. En het is warm, dat weten we. En het wordt nog warmer morgen. Code rood in een groot deel van het land. En dat gaat veel gevolgen hebben. Het begint steeds meer naar buiten te komen over wat voor consequenties dat gaat hebben. Zojuist een fotograaf die zich even meldde, die voor morgen een bruiloft op de planning heeft staan om te fotograferen. Ja, het is een mooie datum natuurlijk, hè? 26/26 om dan te trouwen. Maar ja, ga er maar aan staan. Bijvoorbeeld ergens in een plek als, ik moet zelf denken aan Soesterduinen, dan bijvoorbeeld waar wij dan de fotoshoot hebben gedaan. Dat was toen ook al warm, was in het voorjaar op die zandvlakte. En dan helemaal met die temperatuur. Ja, dan moet je toch even creatief gaan zijn misschien morgen. Meer banen natuurlijk, die ook echt wel in de buitenlucht zich afspelen. Er komen veel reacties binnen hier van mensen die ook hun plannen een beetje aan het aanpassen zijn. Bijvoorbeeld hier Wilbert, die werkt bij de Albert Heijn, de bezorgservice. Hij laat weten dat Albert Heijn heeft besloten om vanaf vrijdagmiddag geen boodschappen te bezorgen in verband met het hitteprotocol. Ook wel mensen die gewoon lekker gaan genieten. Chris die laat bijvoorbeeld weten morgen gewoon lekker op het bootje te gaan varen. Die kon er spontaan nog een dagje vrij regelen en die gaat nu lekker in Gouda lekker op het bootje. En zo zijn er meer berichten die binnenkomen. Ik zie hier nog iets van iemand even kijken. Dit heeft te maken met... Even zien. Oh ja, dit gaat over de koele ruimtes. Ja, Anja die laat weten dat in haar kerk de kerk open is gesteld om gewoon lekker de koelte op te zoeken. Ja, dat is dan wel het mooie van die oudere kerkgebouwen, hè, dat daar de koelte nog lekker te vinden is. Dus laten we het daar maar op houden. Ook gewoon het mooie beste ervan gaan maken. Hè? En gewoon ook lekker leven met volle teugen, zoals Elbert Smelt en Kingerbaan zouden zeggen in dit lied. We gaan er het beste van maken. We're the Kingdom, hoor je zo. En dit zijn Elbert en Kingerbaan.

0: Leef met volle teugen op Groot Nieuws Radio. Ja, dit is toch wel zo'n lied wat dan toch weer even binnenkomt. Hè? Merk je ook bij mensen die aan het luisteren zijn in de reacties. Het is er eentje waar toch veel emoties aan vastzitten, merk je. Albert Smelt in King Gabaan. Zo direct hoor je hier Laudate, maar eerst de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Het is morgen bijna overal code rood door de hitte en daarom adviseert Rijkswaterstaat om alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Ook moet je water meenemen en een parasol of paraplu voor het geval dat je strandt met een overgekookte motor of zo. Ook allerlei werkgevers nemen maatregelen om het voor hun medewerkers draaglijk te houden. Netbeheerder Liander stelt onderhoud aan het stroomnet uit, alleen storingen worden opgelost. En de zorg kijkt naar aangepaste roosters. En in provincies waar morgen code rood geldt gaan de rijexamens niet door, zowel theorie als achter het stuur. Het CBR belooft dat ze later versneld kunnen worden ingehaald.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht door Buienradar. Vannacht krijgen we een tropennacht. De temperatuur zal blijven hangen op de 24 graden. In de grote steden blijft het zelfs warmer dan dat. Morgen is er veel zon en je zal het niet geloven, maar het wordt nog heter dan vandaag. De temperatuur kan oplopen tot 40 graden en later in de middag kan het gaan onweren. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, heb je bij Waardenburg 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Ook drukt op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nog 10 minuten vertraging. Dan de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat een kapotte auto. Hier heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos 20 minuten oponthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde eerder een ongeluk. Ze zijn nu aan het bergen. Hier heb je nog 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Ik hoop dat het gelukt is. Volgens de GPS zijn we al een tijdje in Eindhoven met de doorgeefbijbel. Ik hoop dat het gelukt is om hem ook door te geven op die warme dag. Wie hem heeft, horen we zo.

0: breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Hij was weer op de radio met alle gevolgen van dien. Je hoorde Heel Mijn Hart Zingt.
1: De Luisterwijzer.
0: En daarvoor Michael W. Smith en Draw Me Close. Zo direct na 7 uur hoor je onder andere For King & Country in het programma van Niels en Joost op 7. Grootnieuws Radio non-stop, natuurlijk ook na 7e. Non-stop de fijnste liederen die je ook hier overdag op Grootnieuws Radio hoort. Maar dan zonder onderbrekingen. Keith en Kristen Getty komen daar zo langs.
2: Speak, O Lord, till your church is built.
0: En hier begint straks het uur met allemaal traditionele kerk- en koorliederen. En er mag meegezongen worden hoor, want zometeen hoor je Tim met muziek van het christelijk gemeentekoor De Zeeklank. Tot zover de middagshow van deze donderdag 25 juni. Ik hoop je maandag weer te spreken. Morgen dan neemt Lucas hier de honneurs voor mij waar. Dankjewel voor het luisteren en ik wens je een mooie avond. Dit is Stephanie Gressinger en Knowing You.

0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Voor King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma

0: country via eventsforchrist.nl.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Lekker liter pakken, 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 7 uur.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. Morgen is er in het grootste deel van het land code rood. Het is de eerste keer dat het KNMI code rood geeft om de hitte. Die wordt extreem en daarbij is het benauwd. Blijf zoveel mogelijk binnen, span je niet in en drink veel water, is het advies. Het noorden en Zeeland krijgen code oranje en de Wadden geel. Er rijden geen trams in en om Utrecht en het heeft te maken met de hitte. De wissels werken niet meer. Het openbaar vervoerbedrijf kijkt of er extra bussen worden ingezet. De trams staan stil op de 3 lijnen die allemaal naar het Science Park gaan. Waarschijnlijk rijden ze morgen ook niet. Giro 5125 van het Rode Kruis is geopend voor noodhulp aan Venezuela. Daar waren 2 aardbevingen. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn zeker 164 doden. De overlevenden hebben water, voedsel en hygiënepakketten nodig, zegt het Rode Kruis. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je bij Waardenburg 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Ook drukt op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nog 10 minuten vertraging. Dan de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat een kapotte auto. Hier heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos 20 minuten oponthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde eerder een ongeluk. Ze zijn nu aan het bergen. Hier heb je nog 10 minuten vertraging.
10: Zometeen
6: wens.
11: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.
17: Groenten en fruit en brood.
10: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
23: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
26: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Elke avond, vanaf 7 uur...
28: De mooiste kerk- en koormuziek.
27: Het christelijke radiostation.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervullen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. En zo klinkt er een frisse zeeklank aan het begin van Wens. Het koor de zeeklank, onder leiding van Johan Bredewoud, met Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Het lied ter inleiding op deze nieuwe Wens van donderdagavond 25 juni 2026. Goed dat je er bent, welkom. En bedankt voor jouw bijdrage, ook vandaag weer met je liedkeuze. Met opbouwende teksten die we met dit programma namens jou mogen verspreiden. We beginnen deze wensuitzending met een lied voor Alinda Doornwaard uit Oosterwolde. Om met jou, Alinda, jouw leven te vieren. God daarvoor te danken. Je zegt, graag wil ik een danklied aanvragen. Omdat ik vandaag op deze 25 juni 44 jaar ben geworden. Alinda, van harte, vieren en danken met je mee. Dit is uit de kantaten, dank u voor het leven. Dank nu alle God door het Groot Nederlands Jongerenkoor.

0: vertrokken met de wensen van vandaag op deze 25 juni. En dit is...
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag 1 Timotheus hoofdstuk 3 en onderstrepen vers 16a als dagtekst. Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken. Hij vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. Lees hem terug in 1 Timotheus hoofdstuk 3, vers 16a. Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken. Hij vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.

Dat was Volksjubilans met Johannes de Heer nummer 253. Heer, wij komen voor uw troon. En dan nu het Urker Mannenkoor Halleluja met Psalm 23. Het lied komt vandaag op naam van Elisabeth Kroon uit Wageningen. Want, zegt Mirjam Kok, lieve vriendin, lieve Elisabeth, even een hart onder de riem voor jou. Weet dat je in mijn gedachten en gebeden bent. En ik wil je dit lied meegeven, Psalm 23, want de Heer is jouw herder. Hij zorgt voor. Psalm 23, met liefs, van Mirjam.

0: Ze klinken als een aangename avondbries. Jongerenkoor Speranza Barneveld. Onder leiding van Ria van den Noord met Look at the World. Een uitnodiging om je heen te kijken en te zien hoe mooi God het allemaal gemaakt heeft.
1: Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.
0: Hoi Simon. Simon Ravensbergen uit Woubrugge. Een hele goede avond. Fijn dat je luistert. Goed dat je luistert ook, want we hebben namelijk speciaal voor jou een lied. Ga ik voor je draaien namens je ouders. Ze zeggen, morgen Simon, hopen wij weer thuis te zijn. En we zijn dankbaar met Arie en Els, Wouter en Rutger, Rebecca en Roberto, waar je zo gezellig terecht kon. Gewoon al die mensen die zo goed voor je zijn. Volgens pap en mij heb je alleen vanavond niets. Dus weten we zeker dat je naar wens kunt luisteren. Voor jou het lied Blijf bij mij Heer. Met een lieve groet van pap en mam. En gezongen door Laudate Deum Apeldoorn.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde.

Dat waren de mannen van Mannenkoor de Lofzang Heerde. Uit de periode dat Klaas-Jan Mulder dirigent was. De mannen zongen Heer, ij maak mij uw wegen. Psalm 25, vers 2 en 10. Dan met het volgende lied de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Hoop aan de horizon. Hans Weber uit Woerden. Annemieke Dingemansen, je dochter. Ze heeft het volgende lied voor jou aangevraagd. En Annemieke zegt, lieve paps, het zijn zware weken in deze warmte. Het leven hier is moeilijk en geeft steeds meer beperkingen. Gelukkig hebben we zicht op iets beters en ligt daar onze hoop. Straks is er geen lijden meer en geen pijn, maar eeuwige rust bij Jezus. Veel liefs, Annemieke.

Speciaal voor Hans Weber uit Woerden draaiden we het lied Een toekomst vol van hoop, gezongen door Jichtel Jahu. En toen Ik heb gehoord van een stad, gezongen door het Krimpens Mannenkoor, onder leiding van Hans van Blijderveen. En nu Art Wiersma uit Oplossedam met een vraag. De vraag of we het volgende lied willen draaien, vervuld van uw zegen. Een lied uit het nieuwe liedboek nummer 425. Dat we in Christus verbonden en vervuld met de zegen en liefde van Hem een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Dat is de wens van Art met dit muzikale verzoek.

Onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart was dit het Holland Koor. Ze zongen Psalm 87 voor ons. En daarvoor Petrus in het land met uit het nieuwe liedboek nummer 425, vervuld van uw zegen. En wie zou jij willen zegenen met een lied op de radio? Misschien komt er een idee bij je op als je naar het laatste lied luistert. Het Waddinxveens Mannenkoor, de Gouden Stem, zingt het slotlied. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Samen te dienen. Samen te strijden. Samen op weg gaan. Dat is wat we doen. En aan wie denk jij nu? Wie wil je voor onderweg een lied meegeven? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens om jouw lied op te geven, jouw wens aan te vragen. Het Waddinxveens Mannenkoor, de Gouden Stem dus met de slotnoten. Dit was het voor vandaag. Maar ik zeg tot morgen, want dan zijn we er weer. Mooie avond.

0: Beide Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hey, zag je dat ook?
6: Wat?
5: Die auto voor ons. Met een Grootnieuws Radio bumpersticker.
6: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
5: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
6: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er een.
5: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 8 uur.
21: Goedenavond, ik ben René Postma. Een Nederlands reddingsteam gaat morgen naar Venezuela om te helpen na de dubbele aardbeving. Met 65 mensen en 8 speurhonden. Hun belangrijkste taak is het zoeken naar slachtoffers onder het puin. Door de 2 aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe 188 mensen om het leven gekomen. Het kabinet wil extra vaart zetten achter een verbod op zware luchtbuksen, meldt RTL. De AIVD waarschuwde al voor dat soort krachtige buksen die werken met samengeperste lucht. Ze vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even. Daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. In de Waal bij Nijmegen is een jongeman dood uit het water gehaald. Hij was van een brug gesprongen en kwam niet meer boven, meldt de Gelderlander. Er werd gezocht met een boot, een helikopter en een drone. Na een uur werd zijn lichaam gevonden. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden. Alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden. En daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. En ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB. Op de A10, de Ring Zuid, richting Den Haag, gebeurde bij knooppunt de Nieuwe Meer een ongeluk. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.
22: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
23: Dat gaan we vieren.
22: Zo goedkoop, daar word je fan van.
24: Dat gaan we vieren.
22: Aldi.
25: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
23: Dat gaan we vieren.
22: Dus nu naar Aldi.
26: Ik ben Pjotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons, helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
27: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
28: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
29: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
30: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
31: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
32: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
33: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
34: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
35: 1 ijskoffie voor mevrouw.
34: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
36: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
37: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
38: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan!
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: koptelefoons van Zelensia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: For King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma

0: via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Een asielopvang in een hotel in Utrecht wordt permanent, meldt RTV Utrecht. Het hotel staat aan de Biltse Straatweg en begon 4 jaar geleden als noodlocatie. Er zitten ruim 300 mensen. De gemeente gaat het hotel zo inrichten dat mensen er kunnen blijven wonen. Zo kunnen ze straks zelf koken. De ANWB vraagt automobilisten morgen alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is. Onder deze extreme omstandigheden willen we vooral klaarstaan voor leden die het hardst nodig hebben, zegt de bond. Door de hitte was het sowieso al een drukke week voor de wegenwacht door overgekookte auto's. In het noorden van Venezuela, waar de 2 aardbevingen waren, zijn plunderingen aan de gang. Beschadigde winkels worden leeggeroofd en in supermarkten zijn mensen op zoek naar eten. Ook worden branden gesticht. Het dodental van de aardbevingen is aan het oplopen. Er zijn tot nu toe 188 slachtoffers. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen is het zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. Ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A10, de Ring Zuid, richting Den Haag, gebeurde bij knooppunt de Nieuwe Meer een ongeluk. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: zeg. Al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Albert Heijn.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringsstations van de RDW blijven dicht. Het zijn er 16 door het hele land. De RDW zegt dat ze geen risico willen lopen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de weg op te gaan als het echt moet. Het personeel van de Efteling is woedend, want ondanks code rood gaat de Efteling morgen gewoon open, terwijl Walibi en de Drievliet wel dicht blijven. Tegen een site voor attractieparken zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting, maar medewerkers zijn boos en zeggen: de Efteling geeft meer om geld dan om personeel. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad, bij Almere Oostvaarders 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
6: Zometeen
2: Levenswoorden. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
12: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
13: Sorry, het is WK.
14: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
15: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
16: Met Daan Olthof.
17: Een hele goede avond. En wat goed dat je luistert. En wat voor luisteraar ben jij? Ben jij iemand die wel een beetje kan luisteren? Of vind je het soms ook moeilijk om gewoon puur te luisteren en niks te zeggen? Zometeen gaan we het hebben over luisteren. Dat doen we in de overdenking van Afke den Hollander van het Leger des Heils. En eerst luisteren we naar de dagtekst. 1 Timotheus 3, vers 16a. Daar staat: ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. In het gelijk gesteld door de geest. Is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken. Hij vond geloof in de wereld en is opgenomen in majesteit.

0: Hillsong Worship met Thea. Je hoorde I Surrender. Je kent misschien wel dat spelletje We Listen and We Don't Judge. Er zit eigenlijk wel een hele goede kern in. Want probeer dat maar eens. Ga maar eens gewoon naar iemand luisteren zonder iets te zeggen. Het is een mooie opdracht. Wees snel om te luisteren en traag om te spreken, zoals Afke den Hollander hem in deze overdenking noemt.
1: Als we willen weten hoe ons geloof er in de praktijk uit zou kunnen zien, dan moeten we de brief van Jacobus lezen. De brief die in de Bijbel staat. Het is een beetje een aparte brief. Het is niet helemaal zeker wie die brief geschreven heeft. Er zijn aanwijzingen dat die brief door de broer van Jezus geschreven zou zijn, maar er zijn ook aanwijzingen die aanduiden dat dat niet zo is. Ook aan wie de brief geadresseerd is, is niet helemaal duidelijk. Er staat aan de 12 stammen in de diaspora. Maar wellicht is dat beeldspraak en wordt hiermee de christelijke gemeenschap bedoeld. En dus mogen wij ons ook aangesproken worden door wat Jacobus schrijft. Tussen twee haakjes, wij mogen ons altijd aangesproken weten als het om teksten uit de Bijbel gaat, natuurlijk. Maar goed, onze tekst van vandaag komt uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19. En daar staat: Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Nou, daar kunnen we het wel mee doen, lijkt me. Dit wordt een korte uitzending. Ware het niet dat ik denk dat het helemaal niet zo eenvoudig is als dat het lijkt. U en ik zijn volgens mij allemaal wel oud genoeg om de ervaring te hebben dat je af en toe te snel bent geweest in het spreken. Ik weet het van mezelf in ieder geval wel. En eigenlijk zou ik die tekst aan de binnenkant van mijn bril moeten schrijven. In Nederland hebben we daar een soort van shortcut voor. Een snelle, korte manier om hetzelfde te zeggen, namelijk tel eerst eens tot 10. Ik las daar onlangs een leuk artikel over op de website van Mems at Work. Dat ging erover hoe een klompje neuronen dat een belangrijke rol speelt bij onze emoties, amygdala geheten, binnen een paar seconden van een amandelvormig iets kan ontploffen tot iets wat de schrijver een rode, pulserende bloemkool noemde. Je ziet het voor je. Het menselijk brein heeft blijkbaar 9 seconden nodig om op een goede manier te kunnen beslissen hoe je met een situatie omgaat. Die eerste 9 seconden kun je dat niet sturen, aldus dat artikel. Dus Jacobus had ook kunnen zeggen: tel eerst eens tot 10 voordat je reageert. Maar hij zei het niet. Wat hij wel zei, omvat bij nader inzien toch wel wat meer dan alleen maar tot 10 tellen. Daarover straks meer.

0: Prachtige muziek van The Persoon Project. Je hoorde God van Liefde, God van Trouw. Daarvoor hoorde je het eerste gedeelte van de overdenking van Afke den Hollander. Waar we het hebben over luisteren.
1: Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Dat is de tekst van vandaag, uit de brief van Jacobus. Ik ga die drie onderdelen van de tekst even uit elkaar halen. Ten eerste zegt Jacobus, iedereen moet zich haasten om te luisteren. Dat betekent met je aandacht bij de ander zijn. Ontvankelijk zijn voor wat de ander wil zeggen. Luisteren is een houding. In een gesprek heb je al snel door of iemand met zijn aandacht is bij wat jij aan het vertellen bent, of dat zijn aandacht elders is. Ik worstelde wel even met de gedachte of dat in elke situatie zo is. En ik hoorde mezelf in een bepaalde situatie zeggen, dat heb ik je gezegd. Dus ja, in elke situatie, of mensen nu voor het eerst iets vertellen, of voor de zoveelste keer, haast je om te luisteren. Denk niet, ik weet het al, wat je gaat zeggen. Je toont respect voor de ander als je luistert met aandacht naar wat hij of zij te zeggen heeft. Je acht de ander daarmee uitnemender dan jezelf, om het maar eens in Bijbelse termen te zeggen. Je luistert naar iemand uit naam van God, zoals God luistert. En dat niet alleen als je een officieel gesprek hebt. Het kost wat oefening, daar ben ik het helemaal met u eens. Ten tweede zegt Jacobus dat we traag moeten zijn om te spreken. Dat volgt op die eerste uitspraak, maar gaat dieper. Luisteren, maar dan ook de ander de gelegenheid geven om uit te spreken. Traag om te spreken. Neem tijd om te luisteren. Laat het bezinken. Reageer niet in eerste instantie. Ook niet met vragen als je het niet snapt. Laat er maar een leegte zijn, lijkt Jacobus te zeggen. In die leegte gebeurt er namelijk iets. Natuurlijk zijn er situaties te bedenken waarin een direct antwoord wel handig is. Als iemand je vraagt om het gas uit te doen, opdat de aardappels staan aan te branden, is het handig om ja te zeggen, zodat de spreker weet dat je het gehoord hebt en dat je dan gaat doen wat er gevraagd wordt. Maar in contact met elkaar is het goed om traag te zijn om te spreken. En ten derde staat er dat we traag moeten zijn in het kwaad worden. Wat heeft dat nou met luisteren en spreken te maken? Ik denk alles. Het grote gebod dat Jezus ons leerde is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Kan je niet boos worden als je lief hebt? Zeker kan dat. Jacobus zegt ook niet dat we niet boos mogen worden. We moeten er alleen traag in zijn. Dat betekent dat we onze emoties moeten beheersen. Denk maar aan die rode, pulserende bloemkool. Groeien in geloof betekent ook dat we onze emoties beheersen. Het is een deel van de vrucht van de geest waarover we kunnen lezen in de brief aan de Galaten. Ik bewonder de mensen die zich haasten tot luisteren, traag zijn om te spreken en hun emoties ondergeschikt laten zijn aan wat anderen zeggen. Het is mooi dat Jacobus ons wegen wijst om ons geloof op een praktische manier vorm te geven. Ik tel nog even tot 10 en denk aan Jacobus. U ook? Amen.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Breyer en Mirjam Kerkhoff. Je kent haar ook als de zangeres van Cela. Je hoorde Rust. Cela hoor je zometeen nog op Grootnieuws Radio. Met het prachtige lied Als ik naar de bergen kijk. Ook Paul Billers komt eraan met Yes We Believe. Het eerste is dit Robin Mark, Beyond to Your Name.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 1, vers 1 tot 17 uit de Basisbijbel. Iets over dit boek. Dit boek is het evangelie zoals het is opgeschreven door Lucas. Het woord evangelie komt van het Griekse woord evangelion. Dat betekent goed nieuws. Het goede nieuws van het Nieuwe Testament is dat God het door middel van Jezus mogelijk gemaakt heeft om bij hem te horen en met hem om te gaan. Hoe God dat gedaan heeft, wordt verteld in de boeken van Lucas, Matthäus, Marcus en Johannes. Ieder van hen vertelt het op zijn eigen manier. Inleiding. Geachte meneer Theophilus, al heel veel mensen hebben geprobeerd om op te schrijven wat er allemaal is gebeurd. Ze hebben alles nagevraagd bij de mensen die er zelf bij waren. Ook ik heb besloten om alles goed na te gaan en dan voor u op te schrijven. Nu zult u zelf kunnen zien dat het waar is wat de mensen u hebben verteld. Elisabeth raakt in verwachting van Johannes. In de tijd dat Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette. Hij was ingedeeld bij de groep priesters van Abia. Hij en zijn vrouw waren allebei uit de familie van Aaron. Zijn vrouw heette Elisabeth. Ze leefden allebei zoals God het wil en hielden zich aan alle regels van de wet van God, zonder hem ongehoorzaam te zijn. Maar ze hadden geen kinderen, want Elisabeth kon geen kinderen krijgen. Nu waren ze allebei al oud. Op een keer was het Zacharias' beurt om als priester dienst te doen in de tempel. Zoals altijd was er geloot wie in de tempel van de Heer God het wierookoffer zou brengen. Zo had nu Zacharias de beurt gekregen. Buiten stonden de mensen te bidden, terwijl hij binnen het wierookoffer bracht. Plotseling zag Zacharias een engel van de Heer God. Hij stond rechts van het altaar waarop het wierookoffer wordt gebracht. Toen Zacharias de engel zag, schrok hij erg en was bang. Maar de engel zei tegen hem: "Je hoeft niet bang te zijn, God heeft je gebed gehoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. Je zal heel erg blij zijn met de geboorte van je zoon. En niet alleen jij, maar ook heel veel andere mensen zullen blij met hem zijn. Want God heeft hem een belangrijke taak gegeven. Hij mag geen wijn of sterke drank drinken. Al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Dankzij hem zullen veel mensen van het volk Israël weer gaan leven zoals hun Heer God het wil. Hij zal God dienen op dezelfde

0: nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo wel simpel kan het zijn.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vanaf vliegveld Eindhoven vertrekt morgen een speciaal hulpteam om te helpen in Venezuela. Daar waren afgelopen nacht 2 aardbevingen. Meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar mensen die nog onder het puin bedolven liggen. Er zijn zeker 188 doden, maar dat aantal loopt waarschijnlijk op omdat er veel vermisten zijn. Bioscoopketen Pathé heeft morgen tientallen extra films ingepland vanwege de verwachte hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje willen pakken en van de airco komen genieten. Omdat veel scholen morgen de deuren dicht houden, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. En ook in Frankrijk is het nog steeds erg warm en liggen de ziekenhuizen vol met mensen die zijn bevangen door de hitte. Parijs voert daarom morgen een alcoholverbod in. Vanaf 12 uur 's middags mag er niet meer in het openbaar gedronken worden en 's avonds mogen supermarkten ook geen drank meer verkopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en 22 graden. Morgen is de heetste dag van de week met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Vanaf middernacht geldt code rood voor de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
19: Een ijs koffie voor mevrouw.
18: Mm.
19: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Rond deze tijd geldt in een groot deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat de hitte de maatschappij kan ontwrichten. Ze adviseren verkoeling te zoeken, geen zwaar fysiek werk of sport te doen en genoeg water te drinken. Het is voor het eerst dat er voor hitte code rood wordt afgegeven. Bij de meeste ziekenhuizen gaan geplande afspraken morgen gewoon door, ondanks code rood. Wel roepen ze patiënten op om rustig aan te doen. Hardstyle Festival DEFCON 1, wat morgen zou beginnen, wordt helemaal afgelast. Daarvoor waren 70.000 kaartjes per dag verkocht. Sommige mensen zaten al op de camping. Er varen even geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is dus code rood en het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet, met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De nacht van Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.

0: van God.
1: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
2: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
1: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
3: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
1: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren hun laatste wedstrijd van Ivoorkus met 2-0 en zijn daarmee definitief uitgeschakeld. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Als Ecuador had verloren of gelijk gespeeld, was Nederland nu al zeker van de volgende ronde. Oranje begint nu aan hun wedstrijd tegen Tunesië. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast door de hitte. Er werden 70.000 mensen per dag verwacht en sommige mensen zaten al op de camping. En PostNL bezorgt geen post in provincies waar code rood is afgegeven. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd, net als rouwpost en medische post. Als de stikstofaanpak van een bepaalde provincie goed werkt, kan die provincie sneller van het stikstofslot af. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte plannen van het kabinet. De stikstofplannen worden komende middag officieel gepresenteerd, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. In Biddinghuizen gaat het megafestival DEFCON 1 niet door. Sommige mensen zaten al op de camping. En supermarkten Picnic en Albert Heijn houden 's middags hun bezorgers binnen. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee bij Oman aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. Koning Charles is niet van plan om op Buckingham Palace te gaan wonen na de renovatie van het paleis. Daarmee komt na bijna 200 jaar een einde aan Buckingham Palace als woonpaleis. Het paleis wordt nog wel gebruikt voor officiële zaken. Charles maakte ook zijn belastingaangifte openbaar. Hij heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan de fiscus betaald. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.